0: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
0: Eemland 1. Non-stop.
2: Van wie is deze bitch?

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek en ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
3: Goedemorgen, Anne.

0: Ben je nog een beetje verliefd vanmorgen?
1: Oh, sorry. Verliefd?
0: Ja.
1: Ja, nou, denk het wel.
0: Yves Berendsen, toch?
1: Ja, oh, mijn grote liefde. Ja, daar hadden we het gisteren even over.
0: Ja,
1: dus... toen ben ik door de mand gevallen.
0: Het is donderdag, 5 over 6 en de week staat op scherp. Nog 1 dag doorbijten en dan is het vrijdag. Dus koppen omlaag en aan de slag. Zo, yes. Dat heb ik gezegd.
1: Nou zeg.
0: Het is deze week de week tegen pesten en de cijfers liggen er niet om. Uit nieuw onderzoek van UNICEF blijkt dat 38% van de Nederlandse jongeren pesten een belangrijk maatschappelijk probleem vindt. En bij de kindertelefoon gaan er elke dag gemiddeld 64 gesprekken over pesten met kinderen tussen de 8 en 18 jaar.
1: Dat is toch iets wat je gewoon niet begrijpt, hè? Dat er nog steeds is en altijd blijft.
0: Ja, zo werkt het blijkbaar.
1: Ja.
0: Ja. Nou, gezellig. Marjolein is alles hier aan het klaarzetten voor de rest van de uitzending. Het wordt een beetje opgeruimd. De afwasmachine is alweer leeg. Dus het is gezellig hier ook op de redactie. Goedemorgen, Marjolein.
2: Goedemorgen.
0: Ze is wakker, hoor. Verder muziek. Het weer van Margot Ribbering en de eerste files van de dag. Die zijn er nu nog niet. Ik kwam een spookrijder tegen vandaag.
1: Oh, ja, en toen?
0: In Utrecht. Nou, ik schrok ervan.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat is toch ook raar. Het was op de Waterlinieweg. Volgens mij verkeerd gereden. Nou, dat kan niet anders. En door het rood heen en afslaan naar links. Ik denk, moet ik nou de politie bellen of niet?
1: Daarvoor.
0: Ja, maar ik wist ook niet precies hoe moet ik dat nou omschrijven en zo. Dus ik heb het gelaten.
1: Ja, oké.
0: En er was nog geen verkeer. Ik denk, een foutje en weer goed ingevoegd. Nou ja, ga er maar vanuit. Over de verkeer gesproken. We gaan bellen toch met de Fietsersbond?
1: Ja, over een uurtje. Ja, die gaan het hebben over rinkelende fietsbellen bij het gemeentehuis in Doorn vanavond.
0: Ik voel een petitie aankomen.
1: Ja, daar gaan we het even over hebben.
0: Ja, dat is mooi. Na 6:30 schuift Robert Jan Boy aan met een ontbijt langs het gloednieuwe fietspad. Gaat weer over fietsen vandaag.
1: Ja, we fietsen erin.
0: En op Facebook stellen we weer onze vraag van de dag. En die gaat daar ook over. Nou, wat denk je? Zullen we eens even een goede...

0: Lekker hè, op de vroege ochtend. Julio Iglesias.
1: Ik vind zijn zoon ook leuk trouwens.
0: Ja, even kijken hoor. Even zien. Ruud die zegt, nou als ik het goed hoor, is het koop. Jullie maken er wel een potje van. Normaal Bob en dan ook Jos missen we. Gisteren Pieter die er niet was. Zo gaan we ontregeld het weekend in. Ja,
1: nou, ik snap dat.
0: Nee, maar je bent zo van vaste dingen. Ruud, ik snap dat hoor. Ja, maar goed, als mensen ziek zijn, dan moeten ze ook even thuis zijn. En weet je Ruud, wij doen heel erg ons best hoor. En dat ontregelde valt reuze mee, denk ik. Ondanks alles, zegt hij, fijne uitzending. En ik ga gewoon genieten van Radio M Utrecht. Wat leuk, uit Dordrecht, Ruud.
1: Nou, groetjes,
0: ik ben blij met dit soort dingen. En ik denk dat Bob en Jos het heel erg fijn vinden dat je ze mist. En wij geven dat ook even door, Ruud. Dankjewel. Henny die zit al bij de seniorenfitness.
1: Zo,
0: die gaat daarna even lekker de sauna in.
1: Nou,
0: lekker. Kwart over zes, dat stuurde die al voor 6 uur, hoor. En van Miranda krijgen we iedere dag een hele lieve goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen Miranda. Ja. Leuk hoor, en de rest die luistert, welkom. We zijn er weer.
0: Zullen we even naar Facebook kijken, want we hebben een dagvraag.
1: Ja, daar heb je vast een mening over. We zijn heel benieuwd wat je vindt. Het gaat namelijk over fietsen. Waarvoor pak jij de fiets? En rij je elektrisch of op een ouderwetse fiets zonder ondersteuning? Ja, er rijden steeds meer mensen op die elektrische fiets, hè? En het is ook verstandig om een helm te dragen. Doe jij dat, Koop, elektrisch fiets?
0: Ja? Nee, niet elektrisch, wel een helm.
1: Heel goed.
0: Ja, ik ben ooit een keer met de fiets over de kop geslagen en heb de stoeprand op 10 centimeter na gemist. En daarna heb ik een helm gedragen, ja. Dat was
1: toen. Jeetje, door schade en schande.
0: Je kan heel snel iets hebben, hoor.
1: Ja.
0: Kijk nou, jij hebt even helpen verhuizen bij je zus.
1: Ja.
0: Je valt van een trap en je hebt een gebroken been of voet.
1: Precies.
0: Je hebt heel snel iets, maar als het je hoofd is,
1: Ja, dan ben je echt ver van huis. Ja. Dat is echt niet leuk. Hersenschudding, hersenschade, misschien letsel.
0: Nou, wat denk je van het laatste inderdaad? Ja.
1: Vreselijk lijkt me.
0: Je kopje moet nog even mee, toch?
1: Ja. Nou, uitkijken, is allemaal wel delicaat. Dus nou, we hebben het erover trouwens met onze Robert Jan, onze verslaggever vanochtend bij de nieuwe doorfietsroute is in Harmelen.
0: Nou,
1: ja, daar wordt ontbeten met fietsers, dus hartstikke leuk.
0: Thema fiets. Laat eens weten, fiets je elektrisch, fiets je juist niet elektrisch? Heb je daar een mening over? Hoeveel fiets je per week? Vind je dat genoeg is? Fiets je helemaal nooit en zou je het heel graag willen? Omdat je zegt, van, ja, ik heb geen tijd, ik woon te ver weg. Moet altijd met de auto, openbaar vervoer.
1: Mm-hmm.
0: Dat soort dingen horen we graag.
1: Ja, dat kan.
0: Vind je dat genoeg is? Fiets je helemaal nooit en zou je het heel graag willen? Omdat je zegt, van, ja, ik heb geen tijd, ik woon te ver weg. Moet altijd met de auto, openbaar vervoer.
1: Mm-hmm.
0: Dat soort dingen horen we graag.
1: Ja, dat kan. Dat laat je weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Nou,

0: Edwin Evers. Zijn band is onze nationale nieuwe vaste grond. En morgen dan draaien we nog eventjes in de ochtend. En daarna komt de nieuwe vaste grond, zou ik kunnen zeggen. Een muziekstuk met veel muzikaal geweld. Hè. Wow. Zit aardig vol. Ja. Ik heb 6 kranten op tafel gelegd. Olie die nergens heen kan. 1 miljard euro. Even kijken. En een dorp dat ineens heel vies ruikt.
1: Oh, wat teaser.
0: Ja, en helemaal aan het eind nog een kop waar heel wat muziekliefhebbers blij van worden. Maar eerst het zware werk. Even NRC erbij, grote kop. Oekraïne is bereid aanvallen op Russische oliesector te staken. President Zelensky zei dat bij de VN-top in New York tegen Donald Trump. Voorwaarden: Rusland stopt met aanvallen op de Oekraïense water- en energievoorziening. En Kiev hoopt op een winterpakket aan Patriot-raketten uit Amerika.
1: Gaan we even naar het NRC dan, het culturele deel. Heel iets anders, André Rieu. Viool in de hand, midden tussen de rozen. De kop noemt hem een Nederlands grootste muziekfenomeen. 4 pagina's aan dit stuk, helemaal voor André Rieu. Ja, of je nu van walsen houdt of niet, dat is wel een stevige titel natuurlijk.
0: Ja, nou ja, goed, Nederlands grootste muziekfenomeen. Ik snap dat wel, ja. Ook binnen en buitenland.
1: En ze zijn groot fan. Ja. Hou je van vioolmuziek, Koop?
0: Klassieke muziek bedoel je? Ja, hou ik wel van. Absoluut. Jij?
1: Ja, ik ook. Maar heel rustig van. Ja. Gaan we even naar iets anders. De Houthis uit Jemen houden volgens het NRC de hele wereldeconomie in hun greep. Hoe dat zit, lees je in die krant.
0: Ja, we gaan naar de Volkskrant. Saoedi-Arabië kan zijn olie niet kwijt. Het land zit in de zwaarste crisis in decennia. Vrijwel alle exportroutes voor ruwe olie zijn afgesneden door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Op de foto zie je een muurschildering in Sanaa. In Jemen is dat over de blokkade door de Houthis.
1: Nou, gaan we naar voetbal. Trainer Jurgen Klopp debuteert vanavond als bondscoach van Duitsland. Zijn eerste tegenstander is Oranje.
0: Nou.
1: Glim, neus in de boter. Ja. De Volkskrant blikt terug op de beginjaren van Kloppo in Mainz. Zeg ik dat nou?
0: Mainz.
1: Oh.
0: Deutsch.
1: Oh ja, Mainz, ja, natuurlijk. Meteen de buren dus. Ja, spannender kan het debuut bijna niet.
0: Het wordt sowieso spannend volgens mij, want wij hebben ook een nieuwe bondscoach. Hè? Dus
1: ja.
0: Dat is nogal wat. Onderaan de voorpagina staat een verdrietig bericht. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Volgens de Volkskrant wist hij als geen ander hoe je kinderen en jongeren aan het lezen krijgt. Ook het NRC staat stil bij hem en bij zijn zachte blik op de jeugdliteratuur. Ja, gisteren ook groot nieuws in alle bulletins. Ja.
1: Financiële Dagblad dan. Het ABP steekt komende 3 jaar 1 miljard euro in durfkapitaal EU.
0: Durfkapitaal?
1: Ja, dat is dus geld voor jonge bedrijven deze keer. Het grootste pensioenfonds van Nederland komt daarmee deels tegemoet aan Brussel, dat meer pensioengeld wil inzetten voor de Europese economie. De eerste toezegging is 250 miljoen euro voor het Scale Up Europe Fund.
0: Nou, het is nogal geld, hè, zullen we zeggen. De SD kijkt ook ver over de grens. Argentinië, door een hoge inflatie is getemd. Nu het laatste stukje nog. Er staat een foto bij en dan zie je een drukke markt met kraampjes vol kleding en sokken. En vrouwen met hun boodschappentassen. Nou ja, goed nieuws in ieder geval voor hun portemonnee.
1: Ja, gaan we van geld naar geloof en gemeenschap. We staan trouw open. Marcouch geeft politie veeg uit de pan na schrappen iftar. En de politie stopt per 1 januari met het organiseren van religieuze bijeenkomsten zoals iftarmaaltijden. Ja, en iftar is dus de maaltijd die je hebt tijdens de Ramadan. Hè? Ja. Als de zon ondergaat, voor de duidelijkheid. En burgemeester met Marcouch van Arnhem vindt dat zeer onverstandig. Juist die maaltijden zorgen voor rust in de buurt, zegt hij.
0: Ja, kun je allemaal lezen, dus in Trouw. Ja. Verderop staat een heel ander gezicht. Al 10 albums, alles anders. Het gaat over hoe Miley Cyrus zichzelf steeds opnieuw uitvindt.
1: Leuk.
0: Ja, op de foto staat ze lekker te zingen, microfoon in de hand en een mooi glinsterend pakje. 10 albums en elke keer een nieuwe gedaante. Dat vind ik toch ook heel knap.
1: Geweldig. Ik vind het nummer Flowers van haar toch zo gaaf.
0: Echt?
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Zo, even een klein kuchje. Grote kop in de Telegraaf dan, stilte rond AZC-onheil. Lijsten met de ernstige incidenten bij de IND en het COA zijn al een jaar niet openbaar gemaakt, uit de krant. Denk aan steekpartijen en bedreigingen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat het werkt aan een inhaalslag, omdat er te weinig capaciteit is.
0: Ja, en dan een verhaal met een luchtje. Oosterwijk, dat is in Brabant, werd maandag geplaagd door een doordringende gaslucht. Oh. De brandweer die ging met Enexis op zoek naar de oorzaak. En wat bleek? De brandweer was het zelf. Een potje geurstof uit de kazerne belandde in een vuilniswagen die zo het hele dorp liet stinken. Oh, hoe kan het?
1: Ik weet hoe het
0: eigenlijk. Een klein potje. Waarom hebben ze dat trouwens? Iemand van de brandweer dat even kan uitleggen als je luistert. Een geurpotje? Nou.
1: Ik weet het niet.
0: Nee, ik weet het ook niet.
1: Ja, dan naar een krant die dicht bij huis blijft. Het AD Utrechts Nieuwsblad. Nee tegen deepfake. Schoot de kop. Het is een unicum in Den Haag. Vrouwelijke politici van links en rechts slaan de handen ineen. Samen willen ze deepfake porno aanpakken en uitbannen. Op de foto staan ze in een lange rij naast elkaar met de armen over elkaar. Ja, zo eensgezind zie je ze misschien niet vaak. Nee.
0: Jij doet de foto ook even naast je.
1: Ja, inderdaad. Ik zie het zo. Ik voel het helemaal. Ja, maar ja, het is natuurlijk echt kwalijk, hè? Die deepfakes.
0: Ja.
1: Dit vlak. Ja, schadelijk.
0: Daar doe je heel veel schade mee, inderdaad. In de sportwereld, getergde Van Dijk is klaar met kritiek uit Nederland. De aanvoerder van Oranje voelt zich elders wel gewaardeerd. Nou ja, vanavond om 9:15 speelt Nederland in de Nations League tegen Duitsland dus. En aan de andere kant staat dus Jurgen Klopp bij zijn debuut.
1: Juist, ja. Ja. Laatste kop dan voor iedereen die van glitter en douze
0: ja, daar hou ik van.
1: Houdt.
0: Douze
1: oh, ja, ben je fan?
0: Van de Songfestival?
1: Ja.
0: Nee, absoluut niet.
1: Nee. Ik wel heel erg.
0: Oké, dat mag.
1: Oké, liggen we uit elkaar. Dat mag ook wel eens. Hè. Nederland toch naar het Eurovisie Songfestival. Misschien heb je dat gisteren al voorbij zien komen in het nieuws.
0: Ja.
1: De NPO lost Avrotros af als organisator. Op de foto houdt een artiest trots de Nederlandse vlag omhoog. Ja, we doen dus gewoon weer mee.
0: Dus?
1: Dat is het nieuws. Het is echt maar klaar.
0: Nou,
1: en alles wat je wil eten tijdens het Songfestival.
0: Zo doe het. Dat waren ze. Radio M Utrecht. De krantjes.

0: En zo dadelijk horen we Margot Ribberink over het weer van vandaag en morgen. En wat gaat het weekend doen? Vandaag zijn er zonnige perioden. Er waait een zwakke en vanmiddag matige wind uit Noordwest. En het wordt 18 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Bij een afnemende wind koelt het flink af naar 6 graden. En morgen schijnt de zon vrijwel ongehinderd. En wordt het met een zwakke, in de middag matige zuidenwind 21 of 22 graden. Lekker!
1: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: Albert-Jan, heb ik je daar een plezier mee gedaan of niet?
1: Ja, de Beatles zijn altijd van harte welkom.
0: Ja. Fijn, hè? En dat om 6:06. Goedemorgen, Radio M Utrecht heb je aanstaan. Je luistert naar Utrecht is wakker. En met Robert-Jan erbij zijn wij het ook allemaal. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Morgen.
0: Het lijkt wel een themaweek deze week. We doen veel aan fietsen. En het kan ook nog, want vandaag lekker weer, 18 graden. En morgen zelfs 21 of 22. Wat ga jij doen vandaag?
2: Ja, het heeft met de doorfietsroute te maken. Snelfietsroute, hoe je het noemen wilt. Die is inderdaad deze week in het nieuws. Hè. Begin van de week maandag ging het over van Dom tot Dam. Rit, route eigenlijk.
0: Ja, dat is helemaal een mooi stuk.
2: Ja, daar is een akkoord over gesloten. Over de route met diverse partijen. Dus die kan gemaakt worden, laten we zeggen. Kost 57 miljoen euro. Maar dan heb je waarschijnlijk ook wat. Zoals bruggen die moeten worden aangepast. Een tunnel.
3: Ja.
2: Dat soort zaken
0: wat
2: allemaal.
0: Wat makkelijker ook,
2: ja. Fietsen eigenlijk. Om van A naar B te gaan. En vandaag wordt de route Woerden-Utrecht geopend. Een doorfietsroute.
0: Die is er ook, hè?
2: Die is er ook, ja. Die wordt dus vandaag geopend. Dus hebben ze ook aanpassingen gedaan. Gaan we allemaal even vragen hoe dat in elkaar zit. En de route komt ook door Harmelen. En daar is later deze dag een officiële opening. Met de partijen Utrecht, Woerden en de provincie. Maar vanaf 19:30 is er een soort ontbijt gaande.
0: Dus over minder dan een uur begint dat.
2: Gaan we even een kijkje nemen.
0: En een hapje, neem ik aan.
2: Ja, voor de fietsers. Die krijgen wat aangeboden. En wij hopen ook even eens een kopje koffie daar te kunnen drinken natuurlijk. En eens even kijken wat de fietsers van die doorfiets...
0: Jij bent zelf een fanatiek fietser. Ga je die route rijden? Om hem eens uit te proberen?
2: Ja, dat zou kunnen. Ik denk niet 1, 2, 3, omdat ik meestal ergens anders rij, laat maar zeggen. En dit is meer om van A naar B te gaan, maar... Het zou best eens kunnen dat je een soort week lang doorfietsroutes gaat doen. Want er zijn er al diverse natuurlijk.
3: De doorfietsweek.
2: De doorfietsweek.
3: Ziet helemaal gebeuren.
2: Wat er nog aan zit te komen is Houten Utrecht Centrum. Houten Culemborg, Amersfoort, Uithof in Utrecht dus. En Meidrecht Schiphol. Dat is ook een... Wordt ook een doorfietsroute waar men mee bezig is.
0: Ja, ik zou zeggen Hengeveldstraat, IJsselstein lijkt me ook een fijne route.
2: Ja, aan de andere kant denk ik ook even plagerig natuurlijk. Want er zijn toch al fietspaden en wegen die van A naar B leiden.
0: Dus wat voegt dit nog toe?
2: Wat voegt dat toe?
3: Dat kost een hoop geld.
2: Je hoort dat het van Dom tot Dam rit, die gaat met name langs de A12. Voor een gedeelte, A2 voor een gedeelte.
0: Ja.
2: Ja, hoe fiets dat? Fietsen dan beter dan een andere route? En ook
0: korter waarschijnlijk.
2: Korter waarschijnlijk, ja. Misschien meer een rechte asfaltstreep.
0: En de reden is misschien ook wel om meer mensen op de fiets te krijgen tussen woon- en werkverkeer.
2: Dat is het belangrijkste natuurlijk.
0: En,
2: dat is
0: en zou je dat kunnen bereiken op die manier?
2: Ja.
0: En hoe is dat getest van tevoren?
2: De auto laat staan en dat je de fiets pakt.
0: Ja.
2: Nou, we hopen de ervaringsdeskundigen aan de tand te kunnen voelen.
0: Nou, doe dat.
3: Succes.
0: Ja, we gaan jou over 20 minuten even bellen om te kijken of je al in de buurt bent. Denk het niet, hè, want het is toch nog wel eventjes... Je gaat naar Harmelen toe.
2: Harmelen, ja. Ja, 12 en dan afslag.
0: Robert-Jan.
2: F12, maar daarover later meer.
0: Daar hoor je jou straks. Dankjewel.

0: baby.
1: De darts. Come back, my love. Loopt tegen 7:15 inmiddels. Radio M Utrecht, ja, inderdaad, zonder Bob. Ja, die is maar nog steeds niet helemaal fit. Dus laten we hem even laten uitzieken. En ja, Bob is er hooguit morgen of maandag wel weer. Hè.
2: Ja.
1: Zijn dagkoersen altijd. Ja. We gaan het zien. Maar hij knapt op, liet hij weten. Dus dat is alvast een
2: Dat is goed nieuws om alvast af te delen.
1: Ja, absoluut. Ja. We gaan naar onze dagvraag, stel ik mij zo voor.
2: Ja, inderdaad. We stellen een vraag vandaag en die gaat over fietsen. Ja, waarvoor pak jij de fiets? En rij je op een elektrische fiets of een ouderwetse fiets zonder ondersteuning?
1: Ja.
2: Gewoon de benen die het werk doen, zeg maar.
1: Fiets jij?
2: Nou, ik vind het dus leuk om naar fietslesjes te gaan bij de sportschool. Dus indoor.
1: Oh ja, eigenlijk. Ja, spinnen.
2: Spinning, ja, vind ik heel leuk. Ja, met een tof woord, power cycle. Omdat je dan ook gewicht gebruikt op de fiets.
1: Ja.
2: Een soort aerobics, maar dan...
1: Power cycle.
2: Ja, je ziet hoe ik het nu doe. Hè. Zo links, rechts, voor, boven, onder.
1: Doe het even heerlijk. Voor, luister.
2: Ja, dus nou, dat vind ik helemaal leuk. Lekker op harde muziek. Maar buiten fietsen, ja, daar word ik toch een beetje zat op een gegeven moment.
1: Want?
2: Ja, zadelpijntjes.
1: Oh, ja.
2: En ik wil eraf. En... Jij?
1: Nou, dat zadelpijn, dat herken ik wel. Als ik een tijd op de fiets zit, dan krijg ik ook een houten kont, zoals dat dan genoemd wordt.
2: Ja,
1: en wie weet zijn er hele goede zadels voor. En de fietsenmaker heeft er nogal wat. Maar ik fiets wel, maar niet heel veel.
2: Elektrisch?
1: Nee.
2: Mm.
1: Ik heb een oude oma-fiets. Een witte.
2: Ah, leuk.
1: Ja.
2: Oh, nou, dat is hartstikke goed, toch? Nou, we gaan eens kijken wat de rest doet. Eens even kijken. Marieke zegt, helaas kan ik niet meer fietsen.
1: Oh.
2: Maar voorheen 2 keer per week met de elektrische fiets naar mijn werk. Oh. Een half uurtje. Heerlijk.
1: Ja. Ja.
2: Dus ik fiets ook heerlijk graag op de heuvelrug vanaf de camping, zegt ze. Ja, weet je, het kan ook een uitje zijn. Dus dat je denkt, ik ga een dagje fietsen. En opa en oma deden dat heel vaak vroeger.
1: Oh, lekker.
2: Ja, lekker dagje fietsen.
1: Ja, ja.
2: Lekker door
1: de
2: natuur.
1: Op de camping is sowieso leuk. Als je dan fietsen bij je hebt, dan kun je vanaf het plekje waar je staat vaak hele mooie tochtjes maken. Ja, en met al die fietspaden die maar uitgebreid worden, en zeker ook in onze regio, kunnen we dus ook steeds verder.
2: Ja.
1: En steeds directer, hè. Ik vind wel Drenthe bijvoorbeeld een heel mooie fietsprovincie. Ik heb ooit in Drenthe gewoond, een aantal jaren. En daar zijn de fietspaden ook echt gescheiden van de wegen.
2: Ja.
1: Hier fietsen vaak langs de weg, merk ik, in onze regio. Maar de doorgewinterde fietsers, die mogen daar een andere mening over hebben, want die kunnen zeggen, ja, ik hoop hartstikke leuk allemaal, maar jij fietst al helemaal niet veel, dus heb nou ook niet een mening over onze fietspaden. Laat maar weten, want ook dat hoort bij die Facebook-vraag. Fiets jij veel? Waar fiets je op? Heb je trapondersteuning of niet? Michael die heeft geen trapondersteuning, lees ik in onze Facebook-reacties. Gewone fiets, zonder ondersteuning. Ik gebruik het dagelijks voor mijn werk in Nieuwegein om naar verschillende pandjes te fietsen waar die schoonmaakt. En privé fietst hij ook veel. Nou, leuk. Dank je, Mike.
2: Goed bezig, lekker in beweging.
1: Ja.
2: Nou, we willen het graag weten. Waarvoor pak jij de fiets? Rij je elektrisch of gewoon met de benenkracht? Laat het weten in de app van ETV Utrecht of de Facebookpagina.

0: ver aangesterkt. Radio M Utrecht, daar staat jouw zender op vandaag. In de auto misschien wel, thuis, in de badkamer, of je hebt hem even op de wekkerradio staan. Je bent van harte welkom, leuk dat je luistert.
1: Goedemorgen.
0: Laten we nog heel even kijken, want er komt toch een vrij lang verhaal van Jaap op onze Facebookpagina. Want dat is ook een enorme fietser, hè?
1: Ja, nou, we hebben het over fiets inderdaad. Een vraag, waarvoor pak jij de fiets? Ben je fan van elektrisch of met de benen gewoon? Hij zegt, goedemorgen, ja, wij hebben het motto. Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd.
0: Oh.
1: Fanatiek. Pakken voor bijna alles de fiets. Heerlijk. Alleen als het slecht weer is, pakken we soms uit praktische overwegingen de auto. Maar ja, die staat soms gewoon 3 weken stil. Nou, Jaap.
0: Goed hoor.
1: En ze hebben de fietsvakantie helemaal ontdekt, zegt hij. We zijn van door Duitsland en Nederland gefietst. Gewoon genieten.
0: Er zit een foto erbij, die twee fietsen staan daar.
1: Bepakt en bezakt.
0: Tuinpakt. Ja, behoorlijk bepakt inderdaad. Maar dan kun je ook veel doen, hè? Teentje erbij waarschijnlijk.
1: Ja, en hij zegt trouwens ook over die e-bike. Hij vindt het jammer dat daar steeds weer een verschil over wordt gemaakt. Die discussie is gewoon prestatiegericht. Alsof je met een e-bike niet fietst. Puntje, puntje, puntje.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, ik ben het ergens wel met je eens.
0: Ken je die discussie?
1: Ja. Ja, weet je, steeds meer mensen die hebben die e-bike. Ik zie ook heel veel mensen. Ja, ik heb dus een fietsabonnement hier in de stad in Utrecht. Dan kun je tegenwoordig ook een e-bike huren.
0: Ja.
1: En dan denk ik, waarom zou je dat doen? Want jij kan ook gewoon normaal fietsen. Dat is al meteen een soort gedachte die in.
0: Oh, ja.
1: Terwijl als je lange afstanden wil fietsen naar je werk, een half uur of zo, dan snap ik dat je een e-bike wil.
0: Ja. Ja, stormpje tegen, dan zit je een strandje hoger, hartstikke lekker.
1: Nou, het gewoon makkelijk vol, maar ja,
0: ontwikkeling. Jaap, je hebt helemaal gelijk, fijn dat je het ook even meldt. Want die discussie is er blijkbaar en dat moeten we helemaal niet willen. Net zo goed als dat altijd de discussie is over elektrisch rijden. Dat doen we dan op de kermis, zeggen mensen soms. Ik denk, ja hoor, is allemaal hartstikke goed, maar ik rij al jaren elektrisch. En
1: ja, dat gaat ook om het milieu, toch?
0: Laat het ons weten, Facebookpagina, Radio M Utrecht. En laat even weten wat jij met fietsen hebt en hoe je dat doet. Margo Ribberink, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, we zitten hier nog tegen het donker van de nacht aan te kijken.
1: Aardig donker.
0: Ja, want de nachten worden alleen maar langer nu. Was het koud vannacht?
2: Nee, het was helemaal niet koud vannacht. Ik kijk even naar de thermometers. De laagste stand in de beeld 9,7, dus net iets onder de 10 graden. Cabau 10,1 graden. Dus het is niet koud geweest. Er is ook geen mist. Gisteravond, ik kreeg even een melding van Piet van der Mel uit Kamerik.
0: Morgen,
2: is er
0: Piet.
2: Toch nog even een buitje gevallen. Ja, 9:15. De straat was goed nat. En daarna is de wind naar het westen tot noordwesten gedraaid. Dat was ook precies de bedoeling. En vanuit het westen tot noordwesten er komt frisse Noordzeelucht naar ons toe. Dat levert niet hele lage temperaturen op in de nacht. Maar het is ook droge lucht. Dus wat we vandaag gaan zien, dat is de zon. Er is geen mist. Dus er is gewoon een prachtige dag voor ons weggelegd.
0: Oh, lekker.
2: Met een klein sluierbewolking, een paar vliegtuigstreepjes, vanmiddag een paar stapelwolkjes. Maar voor de rest heel veel zon en prachtig fietsweer. Vooral vanochtend, want de wind is zwakjes. Vanmiddag wordt die matig uit het noordwesten. Een windkrachtje 3, nou, daar kun je prima tegenaan fietsen. Met en zonder elektriciteit. En die temperatuur, ja, gisteren kwam die boven de 20 graden. Omdat we toen een zuidelijke wind hadden, 21 graden. En vandaag blijven we er net iets onder. Het wordt 18, misschien 19 graden. Maar dat zijn hele normale temperaturen voor deze tijd van het jaar.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Gisteravond was ik bij een concert in Amsterdam Paradiso. En wij kwamen eruit en het regende. Toen dacht ik, regen. Oh ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: Dat moest komen. En onderweg naar huis heb ik ook aardig wat buien gehad.
2: Oh.
0: Maar dat zit er de komende dagen nog in, of niet?
2: Nou, heel weinig. En dat is ook wel een beetje een probleem. Hè? We hebben natuurlijk een kurkdroog voorjaar en een kurkdroge zomer achter de rug. En nou is de herfst aangebroken. En dat is ook de tijd dat er ook weer regengebieden vanaf de Noordzee ons land gaan binnentrekken. Maar elke keer zien we toch weer die hoge drukgebieden voorbij komen. Waardoor elke storing die eraan komt wordt afgezwakt. En daar komen maar heel weinig buitjes over het land. En dat is een beeld voor de komende periode. Hè? Aan de andere kant denk ik dat heel veel mensen heel blij zijn als er geen buien of regen valt. Maar ja, de natuur heeft het wel heel hard nodig, want het neerslagtekort is inmiddels opgelopen naar zo'n 250 millimeter. En dus eigenlijk hebben we nog, om het volgend jaar goed te beginnen, 25 emmers per vierkante meter nodig van 10 liter.
0: Ja.
2: Nou, dat is natuurlijk wel heel erg laag. En ook de waterstanden in de rivieren zijn enorm laag. Ik las gisteren ook nog een bericht dat de Rijn bij Kaup is weer dalende. Hè, want ook in het rivierengebied in Duitsland en ook in Zwitserland komt er heel weinig regen terecht. Ja. En dat is wel een heel groot probleem.
0: Ja, dat is het zeker. Maar ja, we lossen het niet heel snel op, begrijp ik. Over een uurtje even verder praten over de komende dagen en de komende week.
2: Zeker,
0: en
2: gaan we doen.
0: En natuurlijk een mooie tekst nog, hè.

0: topmerken. Eén event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep. De Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
1: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
2: Hoe kom je daar nu bij?
1: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family.
3: Aanbevolen door vrolijke families.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
6: Woonboulevard Utrecht. Iedereen is er thuis.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
9: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
8: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
10: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
8: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ismaël, dank je wel. 7:02, Radio M Utrecht. Goedemorgen, Marjolein.
12: Goedemorgen.
11: Aangeschoven weer vanaf de redactie, straks het regionieuws. Nou, ben benieuwd, wat zit erin?
12: Het gaat over de zorgen bij oude vereniging Balans. Over de vele thuiszitters, kinderen dus die niet naar school gaan. Ze eisen van de overheid maatregelen zodat alle kinderen passend onderwijs krijgen. En de brief die naar Den Haag gaat, krijgt onder meer de steun van zo'n 8000 ouders. Brand in een snackbar in Leusden had gevolgen voor de bewoners die daar boven wonen aan het Maximaplein. De bewoners moesten tijdelijk hun huis uit vanwege de vele rook. Ambulancepersoneel kwam om mensen te controleren. En ook nog een snelle automobilist in de aanbieding die vannacht in Utrecht is betrapt. Hij scheurde met meer dan 90 door een woonwijk waar je 30 mag. En hij kan voorlopig even thuis blijven of iemand anders laten rijden, want hij is zijn rijbewijs kwijt.
11: Och jeetje. Nou ja, dan moet je maar niet zo hard rijden, denk
12: is
11: ik
12: ook
11: dan.
12: Zo,
11: nee,
12: ja.
11: Zeker. Marjolein, dankjewel. Om 19:30 horen we het uitgebreid.
13: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
14: Lekker!
13: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
11: Ah, we gaan weer verder.
12: Joe.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
11: Hallo.
12: Hoi.
18: Radio M Utrecht.
11: 7:05 en het is donderdag. We schakelen een versnellingje op. In Utrecht opent het belevingsdoolhof Dolores Anoma Mazee. Of moet ik zeggen Mees?
12: Ja, het is de Mees.
11: Oh, het is dat is Dolores Anoma Mees. Vandaag 5 vernieuwde kamers. Oh, je kent het.
12: Ja, ik ben er geweest. Ja, het is een hele experience, kan ik je vertellen.
11: Echt waar?
12: Ja. Oh, van doodeng. Maar
11: je
12: wel
11: ziet,
12: leuk.
11: Je eigen hersenactiviteit live oplichten. Er staat een nieuw beeld van kunstenaar Guus Persoon. En voor het eerst is er een kamer die aanvoelt als een nachtclub.
12: Oh, dan moet ik bij zijn dan.
11: Je moet me straks maar eens even vertellen hoe het in elkaar zit. Kruipen en klimmen door kunst voor bezoekers van 12 tot 80 plus.
12: Zij kunt ook meedoen.
11: Zeker, dankjewel weer. En verder muziek, het weer van Margot Ribberik. Zet haar gewoon dicht, hè. Ja. En de files die zouden kunnen oplopen. Het is een donderdag, maar we zien eigenlijk in de regio nog weinig activiteit die leidt tot vertraging. Zodra dat zo is, dan houden wij je op de hoogte hier in Utrecht is wakker. Zo dadelijk horen we waarom fietsers op de Langbroekerdijk bij Driebergen hun stuur zo stevig vastpakken. En over fietsen gesproken, Robert-Jan Boy is op weg naar Harmelen, waar om 7:30 de eerste fietsers een ontbijt krijgen voor onderweg. Goedemorgen, Robert-Jan weer.
19: Ja, goedemorgen, Koop. Inderdaad, om 7:30 wordt het ontbijt gepresenteerd. Het gaat om de snelfietsroute tussen Woerden en in Utrecht. Dus diverse aanpassingen zijn gedaan. Wat voor aanpassingen, dat gaan we uiteraard vragen. En hoeveel mensen maken er al gebruik van? Daar zijn we benieuwd naar. Want het doel is natuurlijk op de fiets, lekker op de fiets en uit de auto.

0: Dolly's, het heette eigenlijk gewoon Marianne. Want Graham Nash die was stiekem een beetje verliefd op zangeres Marianne Faithfull. Maar die verstopte haar naam op deze manier. En vele jaren later verklapte hij het geheim van dit liedje. Marianne Faithfull, daar gaat het eigenlijk over.
1: Dat weet je ook mooi weer op te raken, dit verhaal.
0: Ja, allemaal gedet.
1: Ademloos te
0: luisteren allemaal naar jou. Op. Ja, zo is het, ja. Radio M Utrecht, toeters en bellen in Driebergen vandaag.
1: Ja,
0: als het aan de Fietsersbond van de Utrechtse Heuvelrug ligt, vooral veel bellen. Vanavond overhandigen ze een petitie aan de gemeenteraad en die heet Rem de auto's, red de fietsers. Dat gaat over gevaarlijke verkeersremmers op de Langbroekerdijk. Ja, waarom vraag je af, wat is daar aan de hand? Walter Vermeulen is betrokken namens de Fietsersbond en kan het ons vast en zeker vertellen. Goedemorgen, Walter.
2: Goedemorgen.
0: Jij stapt toch even op de fiets vandaag, begrijp ik?
2: Ja, we gaan het nog even bekijken.
0: Ja, wat is er zo gevaarlijk op die Langbroekerdijk als je daar fietst?
2: Ja, de Langbroekerdijk is een prachtige fietsroute door het stiltegebied in het Kommerijngebied. En als je daar zijn een jaar geleden verkeersremmende maatregelen uitgevoerd.
0: Welke?
2: In het begin hebben ze een stuk of 9 verkeersdrempels aangebracht.
0: Oh ja.
2: Om de auto's langzamer te laten rijden. En daarna, als je vanuit Oudijk komt tenminste, stuit je op chicanes. En chicanes, dat zijn kleine plateaus die op de weg zijn gelegd. Ongeveer op de fietsstrook. En je wordt als fietser daar gedwongen om naar het midden van de weg te gaan. Terwijl je dat doet, kan er zowel van achter een auto aankomen die eigenlijk niet snapt wat je aan het doen bent, of vanaf naar je toe rijdend kan er ook een auto naar je toe komen en dan is het eigenlijk te smal om goed te passeren.
0: Ja.
2: Dat zit eerst aan de rechterkant en vervolgens ook nog eens aan de linkerkant. En het probleem is dat er wordt ook veel te hard gereden op die weg. Dus fietsers voelen zich hoogst onveilig
0: door
2: die situatie.
0: Ja, dat snap ik wel.
2: Ja, daar hebben we heel veel klachten ook van leden van gekregen. En dat hebben we een aantal keren aangekaart bij de gemeente, zowel ambtelijk als politiek.
1: Mm-hmm.
2: Maar elke keer was de reactie van nee, we hebben het prima gedaan zo en we laten het zo.
1: Oké. Jullie zijn een petitie gestart. Hè? Rem de auto's, red de fietsers. Hoeveel handtekeningen hebben jullie verzameld daarmee?
2: We hebben er 1400 handtekeningen op ontvangen.
1: Mm-hmm.
2: En heel veel reacties. Ook in de media is er veel aandacht aan besteed. De AD heeft er ook uit.
1: Hoeveel handtekeningen hebben jullie verzameld daarmee?
2: We hebben er 1400 handtekeningen op ontvangen.
1: Mm-hmm.
2: En heel veel reacties. Ook in de media is er veel aandacht aan besteed. De AD heeft er ook uitgebreid over geschreven. En daar zelfs ook nog een peilingje aan gewijd.

0: een bedwetering. En ja, die weten gewoon uit ervaring dat er dingen misgaan. Ze hebben een fietser uit Langboeperwetering gevist. Die moest uitwijken voor een auto die doorreed. Ze hebben ook een fietsslachtoffer naar het ziekenhuis gebracht met een ernstige verwonding aan de schouder. De Driebergse Touring Club heeft het gemeentebestuur ook aangeschreven dat er inmiddels al twee van hun leden, of dat er twee incidenten zijn geweest waarbij fietsers omver werden gereden.
1: Ja, maar dat klinkt niet goed.
0: En ook op de petitie zijn diverse reacties binnengekomen. Niet alleen van ongelukken of bijna ongelukken, maar ook gewoon van mensen die zich daar ook totaal niet veilig voelen.
1: Ja, nee, dat is, mag helder zijn. Ja, en dat red de fietser staat dus in die titel van die petitie. Wat moet er concreet anders? Moeten de plateaus weg uit de weg? Of wat is jullie voorstel?
0: Ja, wat ons betreft worden die plateaus zo snel mogelijk weggehaald. Binnenkort valt het winterseizoen weer in. En dan is het. Er rijdt ook vrij veel fietsforensenverkeer. Ja, dan is het in het donker. En je ziet die dingen ook niet goed. Er staan daar geen lantaarnpalen.
1: Oh.
0: Dus wat ons betreft gaat het voor dat het de donkere spitstijden weer gaan beginnen, wordt het weggehaald. En op de langere termijn is er eigenlijk noodzaak om het verkeer veel beter af te remmen. Er zijn ook eerder al rapporten over uitgebracht, waarbij men adviseert om een knip te maken, zodat er geen doorgaand sluipverkeer meer kan plaatsvinden. Ja.
2: Zo, met al die details en ook al die statistieken in de hand en die petitie met al die handtekeningen, zou je toch zeggen, nou, daar moet de gemeenteraad toch wel naar gaan luisteren. Vanavond om 7:00 wordt de petitie aangeboden. Hoe gaan jullie dat doen?
0: Ja, we hebben om 7:15 lopen we naar binnen bij het gemeentehuis. Met een aantal van de ondertekenaars ook. Luid bellend op de fietsenbel. En overhandigen de petitie aan de voorzitter van de gemeenteraad. En we zijn nog even in staat om een aantal gesprekjes met raadsleden te voeren. Want het staat op zich niet op de agenda van de gemeenteraad. Dus we hopen dat de raadsleden de wethouder wel gaan aanspreken om zo snel mogelijk hier actie op te ondernemen.
2: Ja, en zo'n petitie met minimaal 250 handtekeningen volgens mij, die moet toch betekenen dat dan de zaak op de agenda komt te staan?
0: Ja, maar dat is nog niet deze avond. Dus we hopen dat het zo snel mogelijk wordt opgepakt.
2: Ja, dat snap ik,
0: Op zich hoeft de wethouder niet te wachten met maatregelen.
2: Nee. Hij kan natuurlijk al beginnen.
0: Er zijn diverse andere gemeentes waar men ook veel sneller is teruggekeerd na het aanleggen van dit soort chicanes in vergelijkbare situaties.
2: Ja.
0: En waar mensen gewoon zelfs soms, er zijn voorbeelden dat ze er binnen 2 weken weer weg hebben gehaald omdat ze inzagen dat het niet correct was.
2: Nou, wie weet gaat dat hier ook gebeuren. Walter Vermeulen van de Fietsersbond Utrechtse Heuvelrug over de petitie Rem de auto's, red de fietsers, die vanavond wordt aangeboden. 1400 handtekeningen aan de gemeenteraad. Dankjewel Walter, wij wensen jullie een goede fietstocht en ook veel succes. En hou ons een beetje op de hoogte van het vervolg, hè?
0: Ja, doen we.
2: Pakken we dit later nog een keertje op.
1: Dankjewel.
2: Alle goeds gewenst. Ja, een belangrijk onderwerp, hoor.
1: Nou.
2: En ik geef ze gelijk, het is levensgevaarlijk op deze manier.
1: Ja, wat hij allemaal vertelde, dat is niet misselijk.

loopt tegen 19:30. Marjolein schuift zo dadelijk aan met het regionieuws. En daarin, een rechtszaak dreigt over het thuiszittersprobleem en een Utrechtse automobilist moet tijdelijk ander vervoer zoeken.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Op een paar seconden na is het precies 19:30, Radio M Utrecht. Goedemorgen, het is weer tijd voor het regionieuws met Marjolein.
14: Goedemorgen, er zijn zorgen over de vele thuiszitters. Oude vereniging Balans dreigt met een rechtszaak omdat duizenden kinderen niet naar school gaan. In een brief aan de staat zet de organisatie uit Bunnik de zorgen op een rij. Er moeten maatregelen komen zodat alle thuiszitters passend onderwijs krijgen. Balans verwijst naar het onderwijssysteem. Nu zijn te veel instanties betrokken en neemt niemand verantwoordelijkheid. De brief krijgt steun van veel ouders, thuiszitters en ook maatschappelijke organisaties. Door een brand in een snackbar in Leusden moesten meerdere bewoners van appartementen gisteravond hun huis uit. In die woningen boven de snackbar stond veel rook. Ambulancepersoneel heeft meerdere mensen gecontroleerd. Het is niet bekend of ook iemand naar het ziekenhuis moest. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. En de brandweer was gisteren uren bezig met een gaslek in het Utrechtse Zuilen. Tientallen bewoners rond het Julianapark moesten in de middag hun huizen uit door dat lek en werden opgevangen in een buurtcentrum. Ze mochten het gebied niet meer in.
15: Ja, mijn auto die staat net hier in de wijk. En ik mag er dus niet achter om mijn auto snel te pakken.
14: En het duurde tot in de avond om al het gas uit de muren en kelder van een appartementencomplex te halen. En dat was nog best lastig volgens de brandweer.
16: Want je kan niet zomaar in een muur boren die volledig vol met gas zit.
14: En dat lek was ontstaan bij werkzaamheden. In Utrecht is een hardrijder vannacht betrapt. Deze bestuurder reed 3 keer harder dan is toegestaan op de Japura Dreef in Overvecht. Hij werd geklokt op 92 km per uur waar je 30 mag. En deze automobilist is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.
13: Krijg het voor elkaar zo hard te rijden als je maar 30 mag.
14: Ja, soms gebeurt dat, hè? Als je
13: smalle straten en zo. Je kent het?
14: Nou ja, niet op smalle wegen hoor, maar op sommige plekken.
13: Je maakt ook zo mooi die bewegingen met je hand van het gaspedaal, ja.
14: Laat dat voetje zo, hè? Ja. Het weer dan nog even. Bewolking, maar ook zon en het blijft droog. En vanmiddag rond de 18 graden.
13: Dat is een goed vooruitzicht. Half uurtje weer?
14: Ja, tot
13: zo. Ja, er is verkeersinformatie en wel op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Ja, daar rijdt het wat stroperig. Dat betekent dat je ongeveer een kwartier langer nodig hebt. Nou, heel veel succes, goede reis en laat hem op Radio M Utrecht.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
20: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
21: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
23: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
24: Hallo.

0: Meteen verhuisd naar Australië met de ouders. Toch maar weer terug naar Engeland. En toen kwamen ze erachter dat dit een hele grote hit aan het worden was. En daarmee is het 6:30 geworden. Je luistert naar Utrecht is wakker zonder Bob. Maar die is er hopelijk morgen of anders uiterlijk maandag weer... als hij zich weer wat beter voelt, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Hé, je zou het bijna de week van de doorfietsroutes kunnen noemen. Ja. Ik heb al zoveel aandacht besteed. Maandag ging het nog over de route van de Dom tot de Dam. En vandaag is de F... 12, de F van fietsroute, 12 aan de beurt, 19 kilometer fietspad... van station Woerden tot de Leidse Kade in Utrecht. Met twee nieuwe fietsbruggen.
1: Ja, en op het Kerkplein in Harmelen staat sinds 7:30 vanochtend... het ontbijt klaar voor iedereen die komt aanfietsen. Nou, Robert-Jan Boy, onze verslaggever, die staat ertussen. Robert-Jan, hoe druk is het bij die...
0: Ravitaillering.
2: Nou, ik vind het eigenlijk behoorlijk druk. Dit ravitailleringspunt inderdaad. Een knuspunt bij de kerk. De naam Kerkplein zegt al genoeg natuurlijk. De winkeltjes, parkeerterreintje. Hier een soort parkje met wat bankjes. En daarvoor is een stand opgebouwd. Ik zie een hart. Ik zie F12 daar staan met grote schuimrubberen letters. Ik zie daar een fietsafbeelding. Ik zie een bankje met allemaal zakjes erop. Deze meneer heeft zo'n zakje hier. Even kijken, wat zit erin?
3: Ik zie een lekker croissantje, een flesje sap en een appel.
2: Ja.
3: Dus een lekker ontbijtje voor op de fiets.
2: Met een trainingsjasje aan.
3: Ja, klopt.
2: Je hebt een sportieve fiets met een lichtstuur, notabene. Het moet niet gekker worden.
3: Nee, klopt. Het is lekker aerodynamisch. Kan ik lekker een goede snelheid hebben. Nou, fietspakje aan, zodat ik ook wat sneller rijd. En ik heb kleding voor werk in mijn tas zitten om me te kunnen omkleden op werk, zodat ik daar niet...
2: En u denkt, de doorfietsroute wordt geopend?
3: De doorfietsroute.
2: Ik ga eens eventjes langs.
3: Ja, ik ga hem vanaf begin tot eind ga ik hem proberen.
2: Speciaal voor de gelegenheid dus?
3: Voor de gelegenheid, ja. Het is voor mij een klein beetje om, maar toch kijk lekker doorfietsen hier. Geen verkeerslichten. Goed oversteken. Dus ik ben er heel blij mee.
2: Is er een andere situatie dan eerst? Weten we dat niet?
3: Ja, nee, ik fiets al jaren naar Utrecht. Maar ja, het is makkelijker met oversteken. Er zijn net weer wat betere paden. Ja. Overal asfalt, overal voorrang. Dus het fietst lekker door.
2: En dat moet de mensen uit de auto lokken, hè?
3: Dat moet mensen uit de auto lokken.
2: Gaat het werken, denkt u?
3: Ik hoop het. Ik ga het van harte aanbevelen bij deze.
2: Maar eerst even een lekker ontbijtje.
3: Eerst een lekker ontbijtje en dan weer fietsen.
2: Eet smakelijk. Hier staat Johan Zuiderveen ook van de gemeente Woerden.
4: Goedemorgen.
2: Chef doorfietsroute.
4: Ja, hartstikke mooie titel.
2: Meneer Zuiderveen, hij heet F12.
4: Ja.
2: Dat klinkt niet zo erg sexy, moet ik zeggen.
4: Niet?
2: F12.
4: Jawel, toch?
2: Dat is nou F12.
4: Dat is fietsroute 12. Het ligt langs de A12.
2: De F is van fiets.
4: Juist.
2: De 12 is van...
4: Ja, het ligt parallel aan de A12. Ja. Dus het is ook een alternatief voor de auto. Zo moet u dit ook een beetje zien.
2: Hoe loopt dit precies, de route?
4: Nee, hij loopt van station Woerden naar station Utrecht, of andersom. En hij loopt hier dwars door Harmelen heen. Het is volgens mij een kilometer of 17, 18 lang als je de hele route volgt.
2: Ja.
4: Door Utrecht heen, ik weet het niet exact, maar dat zijn ook allemaal vrijliggende fietspaden, fietsroutes, fietsstraten ook heel veel.
2: Ja.
4: En hier in Harmelen hebben wij meerdere fietsstraten ook aangelegd, omdat die dwars door het dorp heen gaat. En in Woerden hebben wij een speciaal fietspad langs het spoor ook aangelegd, zodat daar ook een doorfietsroute kan worden aangelegd.
2: Ja.
4: Dat wat sneller inderdaad.
2: Sneller, worden minder stoplichten?
4: Helemaal geen.
2: Helemaal geen stoplichten?
4: Ja,
2: ja.
4: Dat is helemaal mooi. Nee,
2: en glad asfalt?
4: Dat is inderdaad de samenvatting van een doorfietsroute. We hebben een gladde, veilige route waar je lekker snel overheen kan fietsen. En zoveel mogelijk in de vorm.
2: En gaat u dan pal langs de A12 voor een gedeelte? Of,
4: Nee, niet pal langs de A12, gelukkig. Dat moet wel... fijn fietsen zijn natuurlijk ook. Hij probeert zoveel mogelijk mensen te begeleiden van Utrecht naar Woerden. En met name dus ook de dorpen ertussen, de meer en hier in Harmelen.
2: Ja, hij is natuurlijk nu officieel, hij was eigenlijk al geopend, maar dit is dan de officiële opening.
4: Dit is de officiële opening. Hier hebben wij alle bobo's voor geregeld die vanmiddag ook alle toespraken gaan voeren. Ja, de bestuurders.
2: Noemen ze een bobo?
4: Nou, Hendrik van Assem, die staat daar. Dat is
2: de meneer in het pak die erop lopen en stop was.
4: Ja. De gedeputeerde komt hier vandaag ook toespraak geven. En ook de wethouder van Utrecht komt een verhaal vertellen.
2: Moment. Ja, ik zie
5: we zijn hartstikke druk, hoor.
2: Pardon, wat gaat u doen, mevrouw? Waar gaat u naartoe?
5: Deze meneer vraagt of hij even een foto mag maken van ons. Kijk,
0: Kijk,
5: zie je? Met het ontbijtje erbij.
0: Ja.
5: Ja, we gaan even staan voor de foto.
2: En wat gaat u daarna doen? Waar gaat u er naartoe
5: gaan we fietsen?
2: Ja, nee, richting Utrecht of naar Woerden?
5: Nee, Utrecht. Ga je mee?
2: Nou.
5: Spring maar achterop. Spring maar achterop.
2: Wat een ideetje.
5: Spring maar achterop.
2: Wat schitterend, mevrouw. Het is een feestelijke dag in ieder geval.
5: Ja, dat maken we iedere dag doen we dat. Een feestelijke dag van maken.
2: Met z'n tweeën.
5: Niet gelachen. Ja. Dat leven we niet, hè. Wij lachen vaak. Dat moet wel.
2: En dan nu met het ontbijtje erbij. Het is werkelijk heerlijk.
5: Kijk, hoe leuk, hè.
2: Ik maak me even uit de vroeg, hoewel. Wie weet.
5: Ja, even die foto's. Even de foto's.
2: Ik zal niet verder storen.
5: Oké. Succes. Doeg.
6: Karel kreeg een mooie fiets. En pa zei zeker 100 keer, wees er voorzichtig mee. Maar Karel die een oogje had op Ans en Mulo-stijl.

0: maar het geeft niet, lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop.
1: Ja, die mevrouw die zong dat, ik kon het niet laten, toch? Nee. Even een klein stukje van Eddie Christie. Ja.
2: Lachen, joh.
1: Ja, Robert Jan Boy in Harmelen. En we horen hem straks weer. I can still

0: kopje koffie. Nou, wij wel hoor. Tweede zit er al in.
1: Lekker hoor.
0: Lekker de start van de donderdag. Ben benieuwd of het heel druk wordt. Ik zie dat er wel wat files bij komen, maar daarover gaan we het straks eventjes hebben. Zullen we nog even kijken naar onze Facebookpagina? De dagvraag voordat we naar Margot schakelen voor het weer.
1: Ja, lijkt me goed. En die gaat over fietsen. Ja, fiets jij elektrisch of fiets jij met de benen, dus gewoon zonder ondersteuning? En waarvoor pak je de fiets meestal? Horen we graag, want Robert-Jan is vanochtend bij de nieuwe doorfietsroute in Harmelen.
0: F12.
1: Ja, die is daar. Die heeft net eventjes gesproken met wat mensen die daar voorbij fietsten.
0: Ja, leuk. Er is een ontbijtje in Harmelen.
1: Revitalisering, wat zei je nou?
0: Ja,
1: revitalisering. Het heeft een mooi woord, maar ik ken het niet en ik heb weer wat nieuws geleerd. Dus dat is leuk. Revitalisering. Nou.
0: Ja, even de inwendige mens voeden, zullen we maar zeggen. Hè?
1: Ja, superleuk. Nou, er zijn wat luisteraars die hebben gereageerd, zoals Gerda. Die zegt, goedemorgen allemaal. Ik pak zelden de fiets. Ik doe veel lopend.
0: Ja, kan ook.
1: Ja, als ik de fiets pak, dan doe ik wel gewoon ouderwetse. Geen elektrisch, dus goed trappen. Voordeel aan deze fiets, stelen ze niet hoor.
0: Oh, ja, dat zeg je wel. Maar het is wel een beetje aan hoe je hem neerzet en waar. Want mijn dochter heeft ook altijd van die afgerachte fietsen. Maar dat is geloof ik ook al haar achtste. Maar nu woont ze vlakbij Amsterdam.
1: Oh ja, dat is echt de hotspot voor helers. Ja. Om lekker die fiets mee te pakken. Hè? Ja. Vervelend. Ja, en wat goed is als jij ergens bijvoorbeeld heen gaat met die e-bike. Dat je die batterij eruit haalt, hè, als het kan.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Die wordt gejat.
0: Laat het ons weten op Facebook. Radio M Utrecht even opzoeken. En reageer even, want wij zijn benieuwd naar jouw fietsgedrag.
1: Ja.
0: Fiets jij veel, Margot?
2: Ja, ik doe heel veel op de fiets. Maar ik ben ook een wandelaar. Dus wat dat betreft,
1: goed in beweging.
2: En wat mij dan, wat mij opvalt, hè, ik heb hier bij mij thuis enorm veel fietspaden. Maar dan wil ik wandelen. En dan moet ik heel vaak op een wandelpad, op een fietspad gaan lopen.
0: Oh, joh.
2: En dan merk ik gewoon dat de fietsers denken van dus een fietspad. Dus wat doe jij hier als wandelaar?
0: Ja, maar
2: als er geen wandelpad is of een stoep, dan moet ik wel op de fiets. Dus daar erger ik me soms wel een beetje aan. Kleine ergernis.
0: Start een petitie, zou ik zeggen. Dat kan helpen. Laten we eens naar het weer kijken, want inmiddels klaart het licht op buiten. Het wordt licht. En, het is al eigenlijk al licht. Ja, hier vanuit de verlichte studio lijkt het altijd een beetje donkerder dan het in werkelijkheid is. Maar we zijn begonnen aan de dag en het voelt eigenlijk wel oké aan qua temperatuur.
2: Zeker, ja. De zon is net op om 4 minuten voor 7:30. Dus het licht is aan en het blijft ook aan. Het is een prachtige dag om te fietsen en te wandelen. Want het blijft droog met af en toe wat onschuldige wolkjes. Middelbare, hoge wolkjes. Straks ook een paar stapelwolkjes. Maar flink wat ruimte voor de zon. Niet al te veel wind. Dat is natuurlijk ook lekker als je op de fiets zit. Op dit moment is de wind windkracht 1 tot 2 uit een westelijke richting. Vanmiddag een windkrachtje 3. Uit het noordwesten. En de starttemperatuur, we zijn nog iets gezakt. We zitten nu net ietsjes onder de 10 graden. 9,1 in de beeld, 9,7 in Cabauw. En we gaan vandaag naar zo'n 18 tot 19 graden. Ja. Dus de 20 graden halen we niet. En dat komt omdat de wind vanaf de Noordzee waait. Maar het weer ziet er gewoon hartstikke lekker uit. En je kunt lekker fietsen en wandelen vandaag.
0: Ja, heerlijk. Ja, die temperatuur is hartstikke fijn. Maar in korte tijd dus 10 graden erbij.
2: Ja, in korte tijd. Nou, ietsjes minder, hè. Dus 10. Je hebt gelijk. Ja, inderdaad. 18, 19. Ja, plus 10.
0: Hey, hoe gaat het verder?
2: Nou, het is zo dat vanavond en vannacht het ook helder blijft. Bij een afnemende wind gaat het echt flink koud worden. We krijgen een koud nachtje met minimumtemperatuur rond 5, 6 graden. Aan de grond zelfs nog wat lager. En er zou ergens wat mist of een mistbank kunnen gaan ontstaan. Maar niet op hele grote schaal. En na zo'n koude start, morgen, krijgen we een zuidelijke wind.
0: Een zuidelijke? En wat betekent dat? Warmer.
2: De lucht weer wat hoger uit kan komen.
0: Ja.
2: Met opnieuw heel veel zon, een paar wolkenveldjes en 21 tot 22 graden. En zo gaan we ook lekker door in het weekend en begin volgende week. Wordt het nog wat warmer. Met aantrekkende zuidelijke winden wordt het op dinsdag en woensdag. En we zitten dan op eind september. Daar zitten we op 25 graden.
0: Oh.
2: 18 graden is de norm. Hè? Dus dan zitten we daar 7 graden boven.
0: Het wordt steeds hoger, die temperatuur. Nou, jij bent ook verbaasd. Ja. Dat hoor ik aan de opbouw van je zin. Want eind september hoort dat dus inderdaad een graadje of 7 lager te zijn. Ja joh, dat is misschien de tijd, hè, waarin we leven.
2: Dat is ook een beetje de tijd waarin leven. Op zich is het niet heel raar hoor. Want er zit natuurlijk nog steeds hele warme lucht. Ja. Boven het midden en zuiden van Europa. En als de wind uit het zuiden waait. En die gaat ook nog een beetje doorstaan. Ja, dan krijgen wij ook als een föhn die wind en die lucht ook naar ons toe. Ja. En dat gebeurt dus volgende week. Nou, maandag 23 graden. En dinsdag en woensdag 25 graden.
0: Lekker hoor. Ja, ik vind het lekker. Zomerse temperatuur.
2: Och,
0: nog
2: ja,
0: een mooie
2: natuurlijk.
0: Indian summer, toch?
2: Zo is ja. dat, ja.
0: Ik heb een nieuw bordje. Gisteren liet ik het vallen, maar ik heb een nieuw bordje gepakt. Ja, ik heb elke dag een nieuwe nodig. Maar we hebben er een extra eentje gepakt. Dus wij zijn klaar voor de spreuk van vandaag.
2: Ja, nou, ik was gisteren een beetje aan het poetsen aan de buitenkant van mijn huis. En het zit vol met spinnen en spinnenwebjes. Die laat ik altijd lekker zitten, hoor. Want die zijn natuurlijk ontzettend nuttig. Maar daarom een spreuk over spinnen. Als de spinnen vlijtig buiten weven, zullen wij mooi weer beleven.

0: met die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
12: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
11: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens €600.000 per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. 8:02. Marjolein is weer aangeschoven. Opnieuw, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een optocht van boeren gisteravond bij het provinciehuis in Utrecht. Ze kwamen met hun trekkers naar een inspraakavond over de stikstofplannen. Er waren veel sprekers voor en tegenstanders van het Utrechtse programma Landelijk Gebied. Oude vereniging Balans maakt zich zorgen over de vele thuiszitters, de kinderen dus die niet naar school gaan. Ze eisen van de overheid maatregelen zodat iedereen passend onderwijs kan krijgen. En vandaag gaat een brief naar Den Haag en die brief krijgt steun van duizenden ouders en organisaties. Boze omwonenden van café Ginny in Utrecht die willen dat de alcoholvergunning wordt ingetrokken. En dat heeft te maken met de overlast. Dat varieert van schreeuwende jongeren tot aan spugen op straat. En vandaag is hierover een rechtszaak.
13: Oké, nou we gaan het volgen denk ik op rtwutrecht.nl sowieso. En wie weet wat we op de radio nog horen. Dankjewel. Even naar de verkeerssituatie. A12 is een ongeluk gebeurd. Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Woerden. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten. Kost je zo'n 25 minuten extra. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar staat ook wat sluipend verkeer. 12 minuten vertraging. En de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum. En de aansluiting met de A12. Een kleine file met een vertraging van ruim 10 minuten.
0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
13: Goedemorgen, Anne.
14: Hallo.
21: Radio M Utrecht.
13: 8:05, het laatste rechte stuk van de ochtend. En morgen is dat weer vrijdag, hè? Dan mag je jezelf even voorhouden. Ja, gek idee eigenlijk, want ik vind eigenlijk donderdag altijd een hele leuke dag. In Baren worden vanmiddag mantelzorgers in het zonnetje gezet. De nieuwe wethouder reikt er de eerste waarderingsbonnen uit. Samen met een mantelzorglintje, een klein speldje op je jas, omdat zorgen voor een ander best gezien mag worden. Ik vind het fantastisch.
14: Ja.
13: De uitreiking loopt van 1:30 tot 4:30. Dus het zijn er nogal wat, dus zo'n speldje, nou, hartstikke mooi. Verder muziek, het weer van Margot en de laatste stand op de weg, die heb je net gehoord. Ja, zo dadelijk het Nationaal Ouderenfonds.
14: Ja, over ouderen die het gevoel hebben dat ze te veel zijn. Nu net de week tegen eenzaamheid.
13: Te veel?
14: Ja, het onderzoek blijkt dat 73% van die ouderen vindt dat de samenleving ze ziet als een last.
13: Nou, ja zeg, daar gaan we
14: eens
13: even
14: komt, dat vragen we zo meteen aan de onderzoeker.
13: Nou, en of, ja. Wat onterecht ook. Robert Jan Boy, goedemorgen.
22: Ja, goedemorgen.
13: In Harmelen.
22: Nog steeds op het, in Harmelen, het knusse kerkplein inderdaad. Met de bankjes, met het, ja, ik zou bijna zeggen, met de terrasjes. Want zo lijkt het wel een beetje. Je kunt hier een ontbijt krijgen. Je kunt hier compleet met koffie en een croissantje. En een flesje Suderans. Allemaal te ere van de opening van de snelfietsroute of doorfietsroute F12. Zo heet die officieel. Een paar jonge jongens zitten hier op een bankje. Met, die, met een lekker flesje Suderans. Op weg naar...
23: Woerden, Minkema.
22: Minkema College?
23: Ja, zitten we op school.
22: Zit je op school? Waar komen die vandaan?
23: Van de Meren.
22: Van de Meren, dus dan ben je een stukje aan het fietsen.
23: Ja, en ik van Vleuten.
22: Juist, en hoe is het om hier op die, deze feestelijke aangelegenheid te zijn?
23: Goed.
22: Waarom?
23: Ik had ook wel. Ik had honger en het is mooi dat het ook langs
22: je had honger.
23: Is.
22: Maar het, gaat, het heeft met die doorlooproute te maken, hè? Die doorfietsroute. Weet je dat? Of denk je hier zo gewoon nog wat te halen wat er verder aan de hand is? Werkelijk geen idee.
23: Nee, de route, dat is ook wel fijn. Dan kunnen ze snel op school zijn en is ook minder gevaarlijk voor ouders en zo.
22: Ja, oh, speciaal op de fiets, een speciaal fietspad is aangelegd.
23: Ja, zodat het niet gevaarlijk is.
22: Goeie rit.
23: Dus, ja.
22: Veel plezier op school.
23: Dankjewel.
13: Robert Jan Boy vanuit Harmelen. Ja, de gebruikers bij de microfoon. En we horen hem straks weer over een half uurtje. Dankjewel, Robert Jan. Kiss you all over, zou ik zeggen.
24: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire. gonna wrap my arms around you and hold.

0: Misschien. Bruno Mars. Jij bent helemaal gek van het hele album, begrijp ik.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja.
1: Oh, wat is dit toch
0: leuk. En we draaien het gelukkig regelmatig op Radio M Utrecht. Dus I Just Might van Bruno Mars. Het is bijna 7:15. Je luistert naar Utrecht is wakker. Bijna 3/4 van de Nederlandse ouderen merkt dat ouderen in de samenleving vaak als last worden gezien. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek uitgevoerd door het Nationaal Ouderenfonds. Zij zien dat ouderen, mensen van boven de 65 jaar oud... Nou, daar ben ik ook.
1: Ja. Ik wou het net zeggen.
0: Ik voel me nog niet zo.
1: Ik wil die ook weer niet voor het blok zetten.
0: Maar. Zij zien in ieder geval dat ouderen zich onvoldoende gezien en gewaardeerd voelen.
1: Ja, natuurlijk. We praten erover door met Lotte Schokking van het Nationaal Ouderenfonds. Zij was betrokken bij dit onderzoek. Goedemorgen, Lotte.
2: Ja, goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. Hoe komt het dat zo'n groot deel van de ouderen vindt dat die samenleving ze ziet als last?
2: Ja, het is inderdaad heel goed dat je het zo zegt. Want ouderen zeggen dus inderdaad niet zelf dat zij zelf een last zijn. Maar dat ze het gevoel hebben dat ouderen in een samenleving vaak zo worden gezien. En ook 75% vindt het beeld van de ouderen te negatief. Ja, en wij denken dat dit zou komen doordat het in het publieke gesprek vaak gaat over kosten, zorg, beperkingen. Ja, terwijl ouderen juist heel veel bijdragen. Wij zien dat zelf ook bij het Nationaal Ouderenfonds aan onze talloze vrijwilligers. Mantelzorgers, oppas voor kleinkinderen, een buur of een verenigingslid. En wij zien ook dat 37% vrijwilligerswerk doet. Dat komt naar voren in ons onderzoek. Ja, dus ja, ik denk dat we anders moeten gaan kijken. Dat ouderen niet benaderen als een probleem, maar echt als een waardevolle mens, een onderdeel van de oplossing.
1: Ja,
0: in het onderzoek konden deelnemers soms ook een open antwoord geven. En sommigen schreven, ik heb soms het gevoel dat ik eigenlijk niet besta. En me moet verontschuldigen dat ik er nog ben. Waar komt dat toch vandaan? Wat zit daarachter?
2: Ja, dat zijn heftige uitspraken. En wat wij denken is dat je ziet wat dus negatieve beeldvorming echt met mensen kan doen. Als er dus vooral over ouderen wordt gesproken. En zoals ik net al zei ook. Ja, wat wij denken is dat je ziet wat dus negatieve beeldvorming echt met mensen kan doen. Als er dus vooral over ouderen wordt gesproken.

0: De verhalen die we zien, lezen, horen in de media over ouderen. Dan is de term vergrijzing bijvoorbeeld iets wat veel voorbij komt. Heeft dat ook een negatieve lading voor ouderen meestal? Vergrijzing?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ik denk ook dat het misschien vaak, omdat het in combinatie met die andere, woorden zoals kosten en zorgen gebracht wordt, dat het dan vaak met elkaar gecombineerd wordt. En kijk, er zijn natuurlijk ouderen die kwetsbaar zijn en ondersteuning nodig hebben. Dat, die realiteit moeten we ook niet wegpoetsen. Maar het andere beeld is er ook. En daar moeten we ook naar kijken.
0: Ja, en een van die bevindingen uit het onderzoek is trouwens dat persoonlijke aandacht verschil maakt voor ze. Ruim 40% gaf aan vaker een uitnodiging te willen krijgen voor een bezoekje of een leuke activiteit. Ja. Begrijpelijk, maar als er ouderen zijn die dus toch nog aardig goed mee kunnen doen, als het ware, kunnen zij toch zelf ook dat initiatief nemen?
1: Ja, en ik denk ook dat ze dat, dat ouderen dus dat ook doen. Wat wij ook zien, dat ze heel actief zijn. Maar we zien ook dat dat initiatief nemen niet voor iedereen zo eenvoudig is.
0: Hoe komt dat?
1: Dat kan komen. Uit ons onderzoek blijkt van de ouderen die bijvoorbeeld aangeven vaker contacten willen, dat sommige gezondheidsproblemen hebben of gebrek aan energie. Maar ook mensen die aangeven dat ze gewoon niet goed weten hoe die nieuwe contacten te leggen. En dan is het zo fijn als iemand anders die handreiking doet. Als iemand anders jou vraagt van, hey, ga je mee? Ik heb iets leuks gezien waar we naartoe kunnen. Dus ik denk dat, dat het voor sommige mensen kunnen dat wel heel makkelijk en anderen wat minder.
2: Ja, kun je nog een paar dingen aangeven die wij als buitenstaanders, zeg maar, zouden kunnen doen om ergens een beetje te helpen?
1: Ja, allereerst hebben wij tijdens de Week tegen Eenzaamheid nu het verbindingsboekje. Dus die kan iedereen downloaden op onze website.
2: Het verbindingsboekje.
1: Verbindingsboekje.
2: Ja.
1: En daar staan hele makkelijke eigenlijk tips en tricks. En het advies is, begin ook klein en maak het persoonlijk. Ja. Bel iemand op, drink samen een kopje koffie, maak een wandeling. Het zijn van die kleine dingen. En het hoeft ook niet perfect.
2: Nee.
1: Dus je hoeft ook niet te lang over na te denken. Zet gewoon die eerste stap.
2: Ja, kun je nog even zeggen waar we het kunnen downloaden? Want ik zat er doorheen te brabbelen, geloof ik.
1: ouderenfonds.nl.
2: Ja, jij bent onderzoeker en teamleider innovatie en onderzoek bij Nationaal Ouderenfonds. Heeft de uitslag van dit onderzoek jou verbaasd?
1: Heel eerlijk zien wij in onderzoeken wel vaker dit soort geluiden. Maar we hebben nu echt deze stellingen dit jaar in dit onderzoek zo uitgevraagd.
2: Ja.
1: Ja, en ik schrok er wel van de hoge aantallen.
2: Ja. Het is er, het ligt op tafel. We kunnen het boekje downloaden. En we kunnen er allemaal iets mee doen, want we hebben er ook allemaal mee te maken. Lotte Schokking van het Nationaal Ouderenfonds, dank je wel voor de toelichting.
1: Ja, jullie bedankt.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de

zegt dat wel. De vroege donderochtend hier op Radio M Utrecht. We draaien ze graag, al die grote hits en al die fijne liedjes. En er staan nog veel meer op het lijstje na 9 uur. Dan schuift Edwin Meerman weer aan met het Nederlandstalige. En daarna zit hij nog even 2 uurtjes het programma van Pieter voor. Dus ja, allemaal veranderingen op de zender. Dat heeft met vakantie en met ziekte te maken. We proberen het samen zo goed mogelijk op te lossen. Marjolein schuift zo dadelijk aan. Goed nieuws, die heeft het regionieuws weer verzameld. Een optocht van boeren gisteravond bij het provinciehuis zit daarin. En de overlast van uitgaanspubliek loopt de spuigaten uit. En dat vinden ze in Utrecht.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: 8:30 geweest, Radio M Utrecht. Utrecht is wakker nog tot 9:00. En in ieder geval is hier het regio-nieuws met Marjolein. Goedemorgen weer. En een mooie veder erbij.
8: Ja, goedemorgen.
7: Vermoeidheid, hè?
8: Over protesterende boeren. Ze gingen met hun trekkers gisteravond naar het provinciehuis in Utrecht vanwege een inspraakavond over de stikstofplannen. Tegenstanders zijn gefrustreerd over de aanpak van de provincie. Veel boeren komen door die stikstofplannen in de problemen, zegt bijvoorbeeld boerenorganisatie LTO. Hun kritiek is op het Utrechts programma Landelijk Gebied, waarmee de provincie de natuur wil herstellen. Ook wethouders deden een woordje, net als natuurorganisaties. En er is vooral behoefte aan duidelijkheid, zei zo'n beetje elke spreker. Oudervereniging Balans maakt zich zorgen over de vele thuiszitters, de kinderen die niet naar school gaan. Vandaag gaat een brief naar de staat om dit probleem onder de aandacht te brengen. En ook wordt gedreigd met een rechtszaak. De organisatie uit Bunnik wil maatregelen voor passend onderwijs voor iedereen. Balans verwijst naar het onderwijssysteem. Nu zijn te veel instanties betrokken en niemand neemt verantwoordelijkheid. De brief krijgt steun van veel ouders, thuiszitters en maatschappelijke organisaties. Tientallen mensen hebben gisteravond in Utrecht Alfredo Gulu herdacht. Vanaf het Domplein liep de groep naar het Nijntjepleintje waar bloemen werden gelegd. De 51-jarige man kwam onlangs in Rotterdam om het leven toen hij werd aangehouden door de politie. Een spreker had het gisteravond over politiegeweld. Gulu werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en geen ID-bewijs kon laten zien. Hij overleed tijdens zijn arrestatie, waaraan is nog onduidelijk. Omwonenden van de Nobelstraat in Utrecht stappen naar de rechter. Ze hebben last van het uitgaanspubliek. De buurt wil dat de alcoholvergunning van café Ginny wordt ingetrokken. Daar wordt door bezoekers veel geschreeuwd in de nacht en dat niet alleen.
9: Overal liggen de scotsvlekken, ook bij die paaltjes staan. Dat is natuurlijk handig, want dan kun je als je dronken bent je aan een paaltje vasthouden en overgeven.
8: Ja, kotsplekken dus, daar gaat het over. Vandaag is een zitting bij de rechtbank. Volgens de omwonenden had die alcoholvergunning namelijk nooit moeten worden gegeven.
7: Jongens, toch.
8: Ja, dan nog even het weer bewolking, maar ook zon vandaag en het blijft droog. En vanmiddag zo'n 18 graden.
7: Dankjewel, Marjolein. Fijn dat je erbij was vanmorgen.
8: Vond ik ook.
7: Over een uurtje weer bij Edwin.
8: Ja,
7: spreken we dat af. Ga ik even kijken hoe het op de weg is. Nou, daar is wel wat aan de hand hoor. Let maar even op, zou ik bijna zeggen. We beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Er staat een file tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen met een vertraging van ruim 15 minuten. En dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar is tussen Gouda-West en Woerden een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook is dicht. Vertraging is een uur. A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Een file met een vertraging van een kwartier. Ruim 5 minuten op de A27. Almere Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. En A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Ook dus ruim 5 minuten. Dan nog op de N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Een kleine file, maar een grote vertraging, namelijk bijna een half uur. En op de N229 Wijk bij Duurstede richting Bunnik tussen de aansluiting met de N227 en de aansluiting met de N410 heb je nog vertraging van ruim 5 minuten.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
16: Hoe kom je daar nu bij?
15: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
17: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
18: Ernstings Family.
19: Aanbevolen door vrolijke families.
20: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
21: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
22: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: zong het maar één keer live in het Belgische Antwerpen. En die opname werd de videoclip. Nummer verscheen pas na zijn dood. Een afscheidskus van Roy Orbison. Mooi. Ja. Anne, nog één keer naar Harmelen. Wat denk je waar het ontbijt voor de fietsers er bijna op zit?
1: Ja, op het Kerkplein. Daar kun je naast een hapje ook je fiets laten nakijken. Of eens een rondje maken op de bakfiets of een deelfiets.
0: En ja, wie vanmiddag terug naar huis trapt, wordt daar tussen 2 en 6 uur getrakteerd op nog iets. Een gratis ijsje.
1: Ah, jeetje, neus in de boot. Nou, onze Robert-Jan Boy, verslaggever, heeft de hele ochtend met fietsers gepraat. Robert-Jan, wat vinden ze van de nieuwe route?
2: Ja, wat ik zo hoor, de reacties zijn toch wel enthousiast, als ik iets zo merk. Dat kan ook natuurlijk door de lekkere koffie komen. Of de croissant naturel, het krentenbolletje. Het ziet er gezellig uit hier. Mevrouw kijkt hier net op een plattegrond met diverse doorfietsroutes erop.
1: Zeker.
2: Dit is dus Woerden-Utrecht, die vanmiddag officieel wordt geopend.
1: Ja.
2: Maar je hebt ze ook de Amersfoort, de F28, genoemd naar de snelweg. Daar zijn ze, dit is dan de F12, genoemd naar de snelweg A12. Waar kijkt u met name naar, mevrouw? Waar kijkt u met name naar? U kijkt hier op de kaart.
3: Nou ja, de andere routes. Ik heb deze route vanaf Harmelen naar Utrecht ook nog niet helemaal gefietst. Nou, nee. Woerden wel, dus nu gaan we de andere kant eens bekijken.
2: U gaat er een heel dagje van maken?
3: Nee, geen dag.
2: Nee. Wat vindt u van die doorfietsroutes?
3: Ik hoop dat het wat veiliger voor de fietsers wordt, ja.
2: Hoe bedoel u?
3: Dat de auto's, mobilisten zich ook meer aanpassen.
2: Ja. Wat zijn de huidige routes dan te onveilig, kennelijk? Ik bedoel, wat markeert eraan?
3: Nou ja, het blijft altijd uitkijken natuurlijk.
2: Ja, dat hou je toch.
3: Ja, maar ik bedoel dat automobilisten meer rekening gaan houden met de fietsers.
2: Aha.
3: Ze zijn op deze route eigenlijk te gast en dan moeten ze aan zich aanpassen.
2: Dus even kijken of deze ervaren fietser er ook zo over denkt.
4: Ja, zeker.
2: Ze moeten meer rekening houden met fietsers.
4: Ja, maar op de fietsroute is dat al redelijk goed geregeld. Er zijn een paar plaatsen waar je geen voorrang hebt, maar de rest kan je altijd doorfietsen, zeker in de Meern.
2: Ik moet even zeggen dat deze meneer een ervaringsdeskundige is tot en met
4: Amersfoort.
2: Nu vanuit Woerden vertrokken en de richting Amersfoort.
4: Correct.
2: Dat zijn dus 2 doorfietsroutes, de F12 en de F28.
4: Correct, ja. Ik zou bijna zeggen de F40, maar dat...
2: Hoeveel kilometer per dag rijdt u dan op de fiets?
4: Dat is 90. En dat, ja, moet ik er wel bij zeggen dat het een speedpedelec is, dus dat maakt het iets makkelijker.
2: Oh, wacht eventjes. Wacht eventjes. We kunnen ook spreken van een brommer.
4: Juridisch wel, ja.
2: Ja.
4: Maar ik moet wel trappen.
2: Maar wat is uw ervaring met die doorfietsroutes? Ik bedoel, meer asfalt hebben we al gehoord, minder stoplichten. Ja.
4: Ja, ik vind het ideaal. Ja, de F28 gaat dan door het bos heen en dit is meer de polder. Maar de zandweg rijdt prima eigenlijk.
2: Chef doorfietsroutes, die Zuiderveen van Woerden.
5: Goedemorgen.
2: Die ziet er gezellig uit.
5: Ja, dat is echt een hele fijne opkomst hier. Overal fietsen, geparkeerd. Dus het is echt heel gezellig.
2: Maar wat moet dit nou verder gaan betekenen? Deze nieuwe doorfiets, CQ snelfietsroute.
5: Ik hoop op een stukje extra cultuur. Dat meer mensen gaan fietsen. En dat ze toch wel vaker denken van ja, dit is een veilige, comfortabele route. Ik ben hier snel op mijn werk. Dit is gewoon een geschikt alternatief.
2: Ja.
5: Voor de auto. Of ja. OV.
2: Ja. En als de routes, de oude route was toch niet afdoende. Want je zou kunnen zeggen, ja, er zijn toch al wegen waar je ook op kunt rijden.
5: We hebben heel
2: dus
5: veel
2: je
5: wegen.
2: Kunt al fietsen, dus ja, weet je wel.
5: Ja, nou ja, dat waren ook wegen. We hebben een aantal wegen hebben ook teruggebracht van 60 naar 30 km per uur. We hebben op meerdere locaties fietsstraten aangelegd. Dus dat betekent dat de fietser veel zichtbaarder is op de weg. Ja. Dat de auto te gast is. Ook al heeft dat verder geen juridische betekenis. En dus heel veel in de voorrang. Ja, dat heeft met z'n allen wel echt wel voordelen voor de fietser. En dat zijn allemaal kleine drempeltjes, waardoor je het fietsen toch weer iets prettiger wordt. Waardoor toch meer mensen van denken, ja, eigenlijk is het best wel lekker.
2: Is het ook merkbaar?
5: Ja.
2: Dat mensen dat het drukker wordt of mensen het auto laten staan?
5: Ja, dat is puur gevoel natuurlijk.
2: Ja,
5: ik fiets hier zelf ook overheen. We hebben nog geen keiharde data.
2: Geen
5: dus
2: keiharde
5: nu
2: cijfers.
5: De opening.
2: Ja.
5: We hebben wel keiharde cijfers, maar die zijn van 2 jaar terug. We willen heel graag nu gaan tellen van wat gaat er nu gebeuren. Ja.
6: Zit er nog meer aan te komen?
5: Qua doorfietsroutes?
6: Ja.
5: We hebben er altijd al een beetje nagedacht vanuit Woerden om te kijken richting Gouda en Bodegraaf of daar de doorfietsroute kan worden aangelegd. Ja. Maar dat, er zitten nog geen concrete plannen voor.
6: Dus voorlopig is dit het?
5: Voorlopig is dit het. Maar ja, je merkt ook vanuit Woerden en Harmelen is er ook een hele sterke relatie naar Utrecht toe. Heel veel mensen wonen, werken in Utrecht en zitten in Woerden van de zon. Wat je hier ook heel erg ziet, heel veel scholieren die naar Woerden juist gaan. Ja. Die gaan allemaal hier over de doorfietsroute.
6: Ja. Dus, spraken we even zo'n 8 uur een paar scholieren. Nou, u gaat op Amersfoort?
4: Dat is helemaal correct, ja. Dus door Utrecht heen, dat is altijd de meeste uitdaging.
6: Oh, hoezo?
4: De drukte. Daar.
6: Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij misschien.
4: Ja, zeker.
6: Moet wel een beetje avontuurlijk blijven door op de fiets of niet?
4: Ja. Dat blijft het zeker. Geen saaie momenten.
6: Kijk. Goed, goede rit. Ik zie hem daar staan. Ja. Stef, de peddelijk met het gele bordje.
4: Ja, dank u wel.
6: Goeie rit.
4: Dank u.
6: Veel plezier vandaag.

0: Kings. En die hoor je vast nog vandaag. Want vanmiddag Studio 60's met Edwin. En zo dadelijk zit Edwin hier ook weer met Nederlandstalige producties. Tot 10 uur. En dan gaat hij er weer lekker 2 uurtjes door met en bij de koffie. Nou, Anne, we kunnen nog wel eventjes naar Facebook, denk ik.
1: Ja, zeker. We hebben het over fietsen vandaag. Waarvoor pak je graag de fiets? En rij je dan op een elektrische of een fiets zonder ondersteuning?
0: Nou, ja.
1: Het is de vraag van vandaag en die stellen we jou graag. En er zijn ook wat mensen die hebben gereageerd. Een aantal vroege vogels. Even kijken. Hans, die zegt goedemorgen. Ik gebruik mijn fiets een sportief model, niet elektrisch.
0: Oké.
1: Als ik in het dorp een boodschapje moet doen of zo, dan pakt hij weg.
0: Elektrisch is ook sportief, hoor.
1: Ja, als je maar trapt en beweegt.
0: Ja, dat niet altijd op de hoogste stand rijden. Dan is het heel makkelijk, hè?
1: Ja, nou, even kijken, hoor. Er zijn wat mensen die ook een normale fiets hebben. Gewone fiets.
0: Normaal.
1: Fiets zonder ondersteuning. Ja, zo wordt dat dan genoemd. Heel grappig. Ja. Hier, Gerard zegt, ik weet dat het vloeken in de kerk is voor elke wielrenner. Maar ja, ik heb een elektrische fiets. We doen bijna alles erop. Of het moet slecht weer zijn, dan pakken we de auto.
0: Ja, helemaal gelijk. Laat maar lekker weten. De hele dag zijn we er nog mee bezig. Connie tussen de middag in aan tafel. En Aart aan het einde van de middag. Goedemorgen opnieuw, Margot.
2: Goedemorgen, Koop. Je hoeft vandaag niet de auto te pakken, hoor.
0: Oh,
2: gewoon lekker op de fiets.
0: Dat is een hele goeie van je. Dank je wel. Dan laat ik hem hier op de parkeerplaats staan. En dan ga ik met openbaar vervoer weer naar huis. Ja. Lekker weertje vandaag. En het gaat eigenlijk de komende dagen steeds maar beter worden. Qua zon en qua warmte.
2: Qua warmte, ja. Want vandaag hebben we dan even een dipje in de temperatuur. Gisteren 21 graden, vanmiddag 18. En dat heeft te maken met de draaiing van de wind. De wind die komt uit een west- tot noordwestelijke richting. Op dit moment waait het nog niet zo hard. Vanmiddag een matig windje, windkracht 3, uit de noordwesthoek vanaf de Noordzee. Dat is mooie, frisse en heldere lucht. Dat kun je ook mooi zien aan de kleur van de lucht. Prachtig blauw, beetje hoge sluierbewolking, een paar vliegtuigstreepjes. Nou, dat is dan ook alles. Dus wat dat betreft een heerlijke dag met veel zonneschijn. En temperaturen vanmiddag oplopen naar zo'n 18 tot 19 graden. En die temperaturen die gaan inderdaad de komende dagen omhoog. Maar komende nacht, ik heb het al 2 keer verteld, hè, wordt het heel koud. Dus dat wordt een nachtje met toch misschien een extra dekbedje erop. Want
1: lekker,
2: we gaan naar een graadje tot 5. Ja, ik ook. Ja.
1: Lekker in, gekapseld zo. Lekker rollen in bed en dan slapen met een dikke pyjama.
2: Heerlijk.
1: Fantastisch.
2: Inderdaad, ja. Het is maar 1 nachtje, hoor, Anne. Want de komende nachten, in het weekend en begin volgende week, we gaan weer naar hoge temperaturen toe. In het weekend overdag ook boven de 20 graden. Met wolkenvelden, zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En begin volgende de week, met name dinsdag en woensdag, als de zuidelijke wind wat gaat aantrekken en er Franse lucht naar ons toe gaat komen, krijgen we op het einde van september nog even een eindspurtje naar temperaturen van 25, misschien wel 26 graden.
0: Nou, kijk eens aan, zeg, dat is toch zomers, hè?
2: Dat is zomers. 18 graden is de norm. Daar zitten we vandaag op. In het weekend zitten we er al wat boven. En morgen met 21 graden. En begin volgende week, dinsdag en woensdag, zitten we er ver boven.
0: Ja, ver, hè?
2: Ja, ver.
0: En hoe lang houden we dat vol dan?
2: Nou, in ieder geval een dag of 2. En daarna zal die temperatuur wel wat terugzakken. Maar koud wordt het voorlopig nog niet. Want de zuidelijke winden blijven ook in oktober warme lucht aanvoeren. Dus ook begin oktober temperaturen boven de 20 graden. En dat is natuurlijk wel bijzonder.
0: Dat is zeker bijzonder. Nou ja, we gaan op weg dus naar steeds hogere temperaturen. Korte broek gaat weer aan en jas gaat weer even aan de kapstok. En we gaan zien hoe lang dat duurt. En jij blijft ons gewoon op de hoogte houden, Margot.
2: Ja, zeker.
0: Wat mij betreft horen we jou weer straks tussen 12 en 2 ergens met Connie. En dan eind van de dag weer bij Aart. En morgenochtend ben je er ook weer, denk ik.
2: Ik ben er morgenochtend ook weer, yes.
0: Nou, hartstikke gezellig. Dankjewel voor vandaag en tot een volgende keer. En dat zeg ik ook tegen jou, Anne.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Zeker.
0: Veel plezier zo dadelijk met Edwin. Dat gaat vast en zeker lukken. Dag allemaal.

0: Weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Dit is Eemland 1.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
9: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
8: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
10: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
8: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
12: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
13: Donderdag 24 september is het vandaag en alweer een mooie nazomerdag. En rond 9:30 horen we van weerman Klaas Bijker hoe lang dat zo blijft. En naar mijn idee is dat de komende dagen nog wel zo. En ik zag ergens voorbij komen 25 graden dinsdag. Of het zo is, we horen het straks. Wat hebben we nog meer in dit uurtje Eemland 1 actueel? Nou, met leefstijlcoach Lisette de Jong praat ik over de septemberdip. Echt waar, die bestaat. En over wat je daartegen kunt doen. En dan hebben we straks meer dan 90 jaar toneelervaring hier aan tafel zitten. In de personen van Jeannette Rottier, Hans Mantel en Marloes Immel van toneelgroep Karakter. En natuurlijk praten we over het stuk dat dit weekend tweemaal wordt opgevoerd, de Sunshine Boys. Maar ook over stoppen op het hoogtepunt, want dat gaat bij een aantal acteurs gebeuren. Maar na de muziek eerst een uitgebreid gesprek met Peter Bakker. Hij is bestuurslid van Comité 4, 5 mei in Baren. Maar daarnaast is hij ook leider van project Struikelstenen Baren. En wat dat allemaal is en hoe dat in zijn werk gaat, u hoort het allemaal zo dadelijk. Welkom bij Eemland 1 Actueel.
12: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Ja, aan de stem wel te horen. Hè. Frank Sinatra, Mrs. Robinson. En we zijn er hier nog niet uit of die nou origineel van hem was of van Simon & Garfunkel. Maar gezien zijn leeftijd denk ik misschien toch van hem. Het comité 4 en 5 mei in Baren wil 45 Joodse inwoners van Baren die in de Tweede Wereldoorlog werden opgepakt, weggevoerd en vermoord, ruim 80 jaar later symbolisch terugbrengen in het straatbeeld. En dat gaat gebeuren door op hun voormalige woonadressen zogenoemde struikelstenen te plaatsen. En zo blijven we hen herdenken en onszelf ook herinneren waar onverdraagzaamheid ook toe kan leiden. Bij ons aan tafel Peter Bakker, bestuurslid van het comité 4-5 mei in Baren.
1: Goedemorgen.
0: Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent niet alleen bestuurslid, jij bent ook, als ik het zo mag noemen, de leider van het project Struikelstenen Baren.
1: Ja.
0: Eerst eventjes, wat zijn struikelstenen? Waarom heet het struikelstenen?
1: Ja, het is een vertaling uit het Duits, stolpersteinen. En Nederlands goede vertaling is struikelstenen.
0: Ja.
1: En ze worden gelegd in het trottoir op straatniveau. Dus het is niet de bedoeling dat je je nek erover breekt. Maar de bedoeling is dat je er, als je over het trottoir loopt, dat je het wandelt en je komt er tegen. Je ziet ze liggen en je staat er even bij stil van, wat is hier gebeurd?
0: En je leest wat erop staat.
1: En je leest wat erop
0: en
1: staat.
0: En je kijkt naar het huis. En
1: zeker,
0: je hebt daar je eigen gedachten bij.
1: Zo is het.
0: Ja. Laten we gewoon even bij het begin beginnen. Wanneer ontstond het idee om struikelstenen in Baren te plaatsen? Want het is nu 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Waarom bijvoorbeeld niet eerder?
1: Nou, ik ben een voormalig inwoner van Soest. En ik heb daar gewoond aan de Van Stralenlaan. En op een gegeven moment las ik in de Soester krant dat daar een struikelsteen gelegd wordt bij mij in de straat. Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Nee.
1: Dus ik ben even gaan kijken. En ja hoor, er lag er eentje. En er was een hele ceremonie was erbij. En toen ben ik 7 jaar geleden verhuisd naar Baren. En toen had ik de gedachte, hoeveel zouden er in Baren liggen? In Soest lagen er maar heel weinig.
0: En in Baren nog meer.
1: En Baren nul.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, dat kan toch niet waar zijn?
0: Nee.
1: Om even een idee te geven, in de naburige gemeente Hilversum, die weliswaar veel groter is dan Baren, liggen er al meer dan 500. En toen dacht ik, van nou, in Baren zullen ook Joodse inwoners geweest zijn. En toen ben ik dat verder gaan uitzoeken. En toen dacht ik van, hey, in Baren moeten ze ook komen. Maar er was in Baren wel al wat gebeurd voor de voormalige Joodse inwoners. Want je had een Joods comité en die hebben op het Stationsplein hebben die een Joods monument geplaatst.
0: Ja, aan de linkerkant van het gewone, als
1: klopt,
0: je ervoor klopt,
1: ja,
0: staat.
1: Ja. En de mensen die zich daar destijds mee bezig hebben gehouden, die hebben gedacht, struikelstenen in Baren is lastig. Waarom is het lastig? Je zou het niet denken, maar niet overal vind je een trottoir. Er zijn ook plekken, ik neem even de Vondel aan, waar bijvoorbeeld ook Joodse inwoners hebben gewoond. Daar vind je helemaal geen trottoir.
0: Ja,
1: maar
0: klopt.
1: Er zijn wel technische oplossingen voor. En as we speak ga ik die later vanochtend bespreken met de gemeente Baren.
0: Oh, nou, dat is toevallig. Ja. Dus je blijft er vandaag een beetje de hele dag mee
1: ik
0: bezig.
1: Ik blijf erin, ja.
0: Nou hebben jullie uiteindelijk 45 Joodse inwoners, zeg maar, ja, als je het zo mag zeggen, in beeld gebracht.
1: Ja.
0: Verspreid over 21 adressen.
1: Ja.
0: Maar er zijn 43 struikelstenen.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar ligt dat aan?
1: Ja, je hebt nog de familie Israëls. Die woonde ook aan de Vondellaan. Twee personen. En die hebben ook in Diemen gewoond. En we hebben bij elke Joodse familie hebben we naspeuringen gedaan voor nazaten. En de nazaten vonden het overdreven om ook in Baren stenen te laten leggen.
0: Vandaar.
1: Want ze liggen al in Diemen namelijk.
0: Ja. Ja, dus er is al aandacht voor.
1: Ja,
0: alleen niet hier.
1: Nee.
0: Dat klinkt altijd zo makkelijk, hè? Om te zeggen, nou, ik vind dat dat er moet komen en ik ga ermee aan de gang.
1: Ja.
0: Dat klinkt heel makkelijk,
1: ja,
0: maar daar heb je heel veel voor moeten doen. Hoe begin je nou zo'n zoektocht? Hoe pak je dat aan?
1: Nou,
0: heb je dat alleen gedaan trouwens?
1: Ik ben begonnen bij burgemeester Roel. Want in de Baarse krant stond dat je een afspraak kon maken met de burgemeester over allerlei onderwerpen. Dus dat heb ik gewoon gedaan, 5 jaar geleden. En toen hebben we een korte wandeling gemaakt langs een aantal adressen waar vroeger Joodse inwoners hebben gewoond. En toen heb ik zeg maar gezegd van, ik zou het heel fijn vinden als er in Baren ook aandacht aan besteed werd. En naast het Joodse monument ook struikelstenen worden gelegd. Nou, daar was je eigenlijk meteen enthousiast over. En hij zegt twee voorwaarden. Eén, je moet zelf voor de financiering zorgen. Dat gaat de gemeente niet doen. En we gaan wel helpen om de stenen daadwerkelijk fysiek te plaatsen. En twee, als je hier iets mee wil, dan moet je lid worden van het comité 4 en 5 mei, want die gaan hierover. Gelukkig kende ik al iemand bij het comité, dat was Jan Koops. Ik zeg Jan, want Jan is ook lid van de Baarnse Atletiekvereniging, net als ik. En ik zeg Jan, ik heb een beetje uitgelegd wat ik wilde. En hij zegt, nou, dan moet je gewoon een keer bij een bestuursvergadering komen en het allemaal een beetje uitleggen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En het comité was eigenlijk ook enthousiast. Ze zeiden alleen, als je hier iets mee wil, dan moet je ook meedraaien met al onze herdenkingen en andere zaken die wij regelen. En dat vond ik eigenlijk heel logisch.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heeft het ook wel weer voor wat vertraging verzorgd. Omdat je natuurlijk ook je aandacht moet verdelen over andere zaken.
0: Ja, klopt. Maar ja, dan begint eigenlijk het praktische gedeelte.
1: Ja.
0: Met als heel belangrijk punt toch weer het geld, de financiering.
1: Zeker, ja.
0: En ik neem aan dat dat dus in orde is gekomen.
1: Ja, dat is zeker in orde gekomen.
0: Nu je al zo'n eind in het traject bent.
1: Ja, klopt. We hebben een soort crowdfunding gedaan. Daar hebben we heel weinig publiciteit aan gegeven. Omdat enerzijds zijn er veel mensen die hebben zichzelf gemeld bij ons.
0: Ja.
1: Die wilden graag bijdragen. Sommigen voor één steen, anderen voor meer. En we hebben een comité-lid, Milou Deurlo. Die ook heel erg haar best heeft gedaan om fondsen te werven. En dat is eigenlijk relatief snel gebeurd.
0: Ja. En vergunningen? Wat voor soort vergunningen moet je daarvoor
1: hebben? Nou ja, je gaat die stenen
0: leggen. Eén of meerdere?
1: Voor elke steen.
0: Dus 43 vergunningen?
1: Ja, maar dat kun je wel tegelijkertijd aanvragen.
0: Oké.
1: Maar je gaat iets doen in de openbare ruimte. En daar gaat dus de gemeente over. Dus moet je daar een vergunning voor hebben. Die zijn inmiddels ook verleend. Voor de rest heb je nog te maken met de huidige bewoners. Die kunnen het niet tegenhouden, want omdat het openbare ruimte is. Maar we vinden het natuurlijk wel belangrijk om ze erbij te betrekken.
0: En dat was al voldoende om te zeggen van ja, weet je, omdat ze van tevoren erover worden ingelicht.
1: Ja,
0: en niet ineens dat daar iemand met van die stenen komt en die dat in de weg gaat doen voor hun huis.
1: Precies. Dus als het goed is, krijgen ze binnenkort van de gemeente een brief. Ondertekend door de burgemeester.
0: Ja.
1: Waarin een en ander wordt uitgelegd. Dus dat ze dus niet verrast zijn dat er ineens voor hun op hun stoep allerlei dingen gaan gebeuren.
0: Ja, precies.
1: Want de hele planning van het leggen moet allemaal nog gedaan worden.
0: Ja.
1: We willen eerst zeker weten dat ze ook, zoals waarschijnlijk verwacht, ze in oktober ook geleverd gaan worden, die stenen.
0: Ja, wij gaan daar zo over verder praten. We gaan heel even luisteren naar een stukje muziek.
1: Ja.

0: De leader uit de serie Cheers. Iedereen nog wel bekend van een aantal jaren geleden. Als u net hebt ingeschakeld op onze zender, dan valt u eigenlijk midden in het gesprek dat ik heb met Peter Bakker, bestuurslid van het comité 4, 5 mei Baren en ook projectleider van het project Struikelstenen. Peter, de 43 stenen zijn inmiddels besteld. Die plaatsing komt steeds dichterbij.
1: Ja.
0: Wat voor gevoel heb jij na al die jaren van voorbereiding van het gaat echt gebeuren? Want ze zijn besteld, dus ja, ze zullen ook geleverd worden, neem
1: ik aan. Zeker. En we hebben daar om een goed Nederlands woord te gebruiken, een shortcut voor gebruikt. Want wij liften mee op het comité Hilversum. Die is grootafnemer van stenen. En die hebben aangeboden dat wij in een bestelling van hun mee mochten varen, zeg maar. Waardoor we sneller de stenen krijgen.
0: Ja, precies.
1: Want wij zijn natuurlijk helemaal niet bekend daar. En een relatief kleine bestelling. Dus dan kom je misschien weer onderaan de lijst. En nu gaat het eigenlijk sneller dan we hadden voorzien. Dus we moeten nu gaan kijken welke stenen gaan we eerst leggen. Nou, eigenlijk ligt het lijst. En nu gaat het eigenlijk sneller dan we hadden voorzien. Dus we moeten nu gaan kijken welke stenen gaan we eerst leggen. Nou, eigenlijk ligt het voor de hand dat je de stenen het eerst gaat leggen waar je nazaten van hebt kunnen vinden.
0: Ja.

0: zijn.
1: Ja, en elke steen heeft ook een leven wat daarachter zit, zeker, zeg maar, ja, van de mensen. Ja. Nou weet ik dat jij, ja, waarbij jij geen lid van, ook lid bent van de historische kring Baarne. Ja,
0: klopt.
1: Doen jullie daar nog wat mee? En dan bedoel ik eigenlijk in de vorm van misschien een wandeling langs struikelstenen straks. Nou, zou dat in de planning kunnen zitten?
0: Dat zou zeker kunnen. Er is ooit een keer door meneer Adriaan Voeten is er al een keer op internet een wandeling gezet langs plekken waar Joodse inwoners hebben gewoond. Dus ik wil er eigenlijk een officiële wandeling van maken. Maar dan wil ik hem eerst hierover benaderen.
1: Ja, omdat hij dat al, omdat hij dat al gemaakt heeft.
0: Precies,
1: gegeven,
0: dus
1: ja.
0: Ik wil hem daar zeker niet bij negeren. Maar dat zou inderdaad een hele logische aanvulling kunnen zijn. Ja,
1: ja. In heel veel gemeenten in Nederland liggen struikelstenen, ja, stolpersteinen.
0: Ja.
1: Stolpersteinen, het is bedacht door een Duitse meneer,
0: ja,
1: die nog leeft.
0: Een kunstenaar, die heet Günther Demnig. Ja,
1: ja, ja. En het was altijd zo, maar ik denk dat je dat op een gegeven moment bijna niet meer aan kan, omdat er steeds meer komen, dat bij de eerste stenen die in een gemeente werd gelegd,
0: ja,
1: dat hij daar per se aanwezig bij wilde zijn.
0: Ja.
1: Maar dat is gewoon te complex geworden, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, zeker, want er is heel veel vraag uit de hele wereld. Dus hij kan dat niet meer bijbenen.
1: Ja.
0: En dat heeft ook weer een voordeel, omdat je ook anders rekening moest houden met zijn agenda.
1: Maar je hebt al zoveel rekening te houden met
0: exact,
1: de agenda's van wie
0: ja,
1: er allemaal
0: ja,
1: bij moeten zijn.
0: En omdat we er al zo lang mee bezig zijn, 5 jaar, is het gewoon fijn als de stenen er eenmaal geleverd zijn, om ze ook relatief snel te
1: ja,
0: kunnen leggen.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Ja.
1: Jij hebt een voorbeeld van een steen bij je.
0: Ja.
1: Kun jij hem voor onze luisteraars beschrijven?
0: Jazeker. Het is een steen van beton. De maten zijn 10 centimeter maal 10 centimeter maal 10 centimeter.
1: Het is een vierkant.
0: Een
1: ja,
0: vierkante, ja. Bovenop zit een messing plaatje. En daar staat een naam bij van de voormalige Joodse inwoner. Dit is een voorbeeld. Hier staat, hier woonde Hilde Verdoner Sluiter. Geboren 1898. Gedeporteerd 1942 uit Westerbork. Vermoord 11 februari 1942 in Auschwitz.
1: Ja.
0: En het is een heel blinkende steen. Maar dat blijft niet zo. Want op het moment dat hij eenmaal gelegd is, dan zullen de natuurlijke elementen
1: ja, precies,
0: zorgen
1: het
0: dat hij doffer.
1: Het is een beetje goudbronsachtig,
0: ja,
1: hè?
0: Klopt,
1: ja,
0: klopt. Ja. Dus hij valt aanvankelijk heel erg op. Maar naarmate de tijd voortschrijdt, zal het dus dof worden. Dus wij willen kijken of we scholen kunnen enthousiasmeren.
1: Om onderhoud te plegen op de steentjes. Ja,
0: ja. Om dat te adopteren. Ja.
1: Oh ja, ja, op die ja, manier. Ja. Juist voor onderhoud.
0: Ja. En eigenlijk is het een project dus wat nooit ophoudt. Want ook als dat eenmaal gelukt is, zou je toch regelmatig een rondje moeten fietsen om te kijken of ze er allemaal nog liggen. Want er zijn voorbeelden bekend van vandalisme waar stenen verwijderd
1: ja,
0: zijn. En wat ook een beetje knullig klinkt, maar wat wel waar is, dat er ook voorbeelden zijn van straatrenovaties waarbij de aannemer heeft gedacht, hé, wat is dat? Dat
1: weg ermee.
0: Ja, weg ermee.
1: Oh, echt waar?
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: nou ja, de vraag die ik nog had was, als die laatste steen gelegd is, is het project dan voor jou afgerond? Maar eigenlijk zeg je zelf al,
0: ja,
1: het is nooit afgerond.
0: Het is nooit afgerond, nee. Nee, nee, dat klopt. Dus, maar het heeft ook wel weer iets moois natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar welk gevoel wil je eigenlijk hebben als de laatste steen gelegd is? Want dan is het project wat jij heb willen bereiken, dat die stenen er kwamen en
0: ja,
1: er zouden liggen, dat is wel afgerond.
0: Dat is
1: wat voor
0: afgerond,
1: gevoel denk je dat je dan hebt?
0: Nou, ik denk toch wel een voldaan gevoel. En ik hoop dat mensen die dan door Baarn heen lopen, ook daadwerkelijk even blijven stilstaan op het moment dat ze zo'n steen tegenkomen. En er even over nadenken van wie hebben hier gewoond en wat is er met die mensen gebeurd.
1: Ja.
0: Want uiteindelijk gaat het daarom natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Het gaat niet om mij, het gaat om de Joodse inwoners.
1: Ja.
0: En wat ik ook niet wil vergeten te melden is dat ik natuurlijk veel steun heb gehad van mede-comitéleden uit Baarn en van het comité uit Hilversum.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Want ik denk, ik kan het wiel zelf uitvinden. Maar het is beter om het bij iemand na te vragen waar al veel ervaring is.
1: Nou, zeker met het bestellen van die stenen.
0: Absoluut.
1: Zodat je ze ook wat sneller krijgt.
0: Ja.
1: Wanneer denk je dat het nog dit jaar gaat gebeuren?
0: Dat is zeker het streven, ja, ja, zeker. Ja, hopelijk in november zelfs al.
1: Ja. Ja. Ja, want anders zit je weer met bevroren grond
0: ja,
1: of zo
0: ja,
1: ook.
0: Ja.
1: Nou ja, ik hoop het voor jou. En wat ik ook.

0: ook hoop, daar ga je ook mee verder, hè, met Adriaan Voeten, wat je al zei. Ja. Om een officiële wandeling te krijgen. Een struikelsteenwandeling van de historische kring uit. Ja. Zij komen regelmatig met nieuwe wandelingen. Nou, dit is een perfect voorbeeld van zo'n wandeling.
1: Ja, zeker.
0: Peter, dank je wel. En ja, heel veel succes met de laatste loodjes van het organiseren en het zorgen dat ze er komen.
1: Ja.
0: En ik hoop dat het een stralende dag is, een droge dag als de stenen gelegd gaan worden.
1: Nou, fijn,
0: dat zou wel helpen.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel,
1: ja.
0: Peter.
1: Graag gedaan.

0: Een nummer uit de top 40, Magnetic. Oh, we zitten hier wel kennen te schrapen steeds. De Bauza was dat.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ha, die Klaas. Goedemorgen, ik word emotioneel.
2: Ja, jij schraapt je keel ook al.
0: Ja, gek, hè? Ja, zo snel gaat dat hier, hè?
2: zijn jullie...
0: Nee, maar hij is technicus en hij is verkouden. Dus ik denk, hoor.
2: Maar, je kunt elkaar aansteken, hè? Ja. Het werkt aanstekelijk.
0: Ja, het werkt aanstekelijk, ja. Even over het weer. Ja, ik heb iets gezien vanmorgen op het journaal. Maar ik weet niet of jij gaat zeggen van... Ja, maar dat is nog een beetje lange termijn. Iets van 25 graden op dinsdag.
2: Ja, zeker. Dat is niet voor de lange termijn, hoor. Tenminste wel.
0: Maar klopt dat een beetje?
2: Ja, zeker. Dat is van alle kanten die temperaturen. En dat zijn dan de hoogste temperatuur ooit gemeten rond deze dag is 25 graden. Dus dat worden dagrecords. En dat zou op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen zijn.
0: Oh, alle drie die daar... we worden wel heel erg verwend, Klaas, in deze maand.
2: Ja, ik weet niet of je dat verwend moet noemen.
0: Ik vind dat lekker.
2: Ik noem het zorgelijk.
0: Want?
2: Ja.
0: Klimaat.
2: Het regent records en altijd maximum records, hè? Nooit minimum. Ja.
0: Het regent records, maar het regent geen regen, hè?
2: Het regent niet. Er komt helemaal geen hemelwater naar beneden. Of bijna niet, laat ik het zeggen. Ook vandaag stond er eigenlijk een beetje regen op het programma. Maar het is alleen het noorden heeft er iets van meegekregen. Maar wij alleen wat druppels. En ook op zondag kan er een druppel vallen. Maar dat maakt helemaal niks uit op de groeiende plaat. En dan zondag zit de temperatuur ook al in de lift, hoor. Dan gaan we die zuidenwind opzoeken. Vandaag is het nog noordwest. En vandaag is het best aan de koele kant. Een graad of 17. Maar wel vrij zonnig. Maar morgen is het al veel zonniger. En dan zitten we al in de 20 graden. En daarna klimt de temperatuur telkens meer omhoog. Tot een duizelingwekkende 27 graden op woensdag.
0: Ja, ik durf niks meer te zeggen. Ik durf niet te zeggen dat ik dat toch wel even lekker vind. Nou ja, dat heeft ook een reden. Ik ben een challenge aan het lopen. En ik moet vandaag en morgen en dan krijg ik een medaille. Dus het is wel lekkerder als je gewoon droog loopt. Ik heb ook al in de regen gelopen, hoor, vorige week. Dus,
2: Maar goed, dan zitten we in de oktobermaand en dan zouden de bordjes worden verhangen. De eerste oktober is nog wel aan de extreem warme kant, moet ik zeggen. Maar daarna regen en veel koeler weer. En dan krijg je misschien normale temperaturen. Ja. Dus daarover morgen meer.
0: Zo is dat, Klaas.
2: Of het echt zo gaat.
0: Ja, dat zullen we zien. Maar voorlopig is het lekker nog om eventjes een terrasje mee te pakken. En wie weet wat voor slechte tijden er nog komen. Maar dat zijn dan weer goede tijden voor de boeren en voor het land en de natuur. Ik snap hem, hoor, helemaal.
2: Ja. Hey, dus Klaas, we krijgen een knallende nazomer na het weekend. Ja, zoals het nog nooit, bijna nooit vertoond is.
0: Nee, ik hou me in. Ik matig me een beetje met hoe leuk ik dat vind. Maar wij horen jou in ieder geval morgen rond 9:30 weer opnieuw. En dan kijken hoe het er dan voor staat.
2: Oké. Okay.
0: Klaas, dankjewel voor vandaag.
2: Mooie dag.
0: Dag.
2: Dag.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Les Humphrey Singers in Mexico. Ze is een andere Mexico dan de zangeres zonder naam. Toneelgroep Karakter uit Baren bestaat al 53 jaar. En elk jaar staan ze weer garant voor het spelen van twee stukken, sowieso. En al jarenlang organiseren ze het Eénachtenfestival. En komend weekend spelen ze tweemaal het stuk The Sunshine Boys van Neil Simon. Voor een aantal acteurs op diverse manieren bijzonder, want er zijn er drie aangeschoven hier. Jeannette Rottier, Hans Mantel en Marloes Immel. En met name voor de twee eerstgenoemden wordt dit toch wel een heel bijzonder stuk. Alle drie van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Jeannette, dankjewel. Jij bent acteur.
1: Ja.
0: Je doet ook gewoon in de vereniging andere dingen, maar dat doen jullie allemaal. Hans Mantel, acteur. Marloes, acteur sinds kort, maar ook je doet de communicatie.
1: Ja, klopt.
0: Dus jij zit hier ook op je plek.
1: Ja.
0: Jeannette, ja, eigenlijk was je, ik denk dat ik jou nog nooit geïnterviewd heb van karakter in al die jaren.
1: Nee.
0: Maar eens moet de eerste keer zijn.
1: Leuk.
0: Misschien ook, denk ik, de laatste keer. Want jij was eigenlijk al gestopt met acteren.
1: Zeker.
0: Maar toch doe jij mee aan de Sunshine Boys? Wie of wat heeft jou overgehaald? Ik zie Hans al lang.
1: De mannen eigenlijk
0: de
1: wel. Mannen.
0: Dus Hans en jouw
1: en
0: man Wim. Ja,
1: ja, precies.
0: Ja.
1: En we nog één keer doen. En Hans speelt nu mee. En dat is voor hem ook de laatste keer. Nou, kom.
0: Ja.
1: Eén keer mee. Ja.
0: Hans, was jij de aanstichter van dit geheel? Want daar was ook een reden voor, hè?
2: Ja.
0: Het is al een keer opgevoerd, maar...
2: Ja. Toen werd mij gevraagd in die tijd om ook mee te doen met de Sunshine Boys. Maar dat stuk daarvoor, daar had ik niet zo'n fijne ervaring mee gehad. Dus ik wilde eventjes pas op de plaats maken. Dus ik zei, jongens, ik stop even. Maar toen zat ik in de zaal toen het opgevoerd werd.
0: Oh.
2: En toen had ik een hele grote spijt van,
0: zonde.
2: En vorig jaar... sprak ik Wim aan en ik zeg, Wim, ik wil nog één leuk stuk met de oude hap. Als ik het mag spreken. Van, ik wil nog één keer de Sunshine Boys spelen. Dus Wim heeft dat gevraagd aan het bestuur. Als een soort extra stuk. Buiten de twee stukken om. Maar toen zei het bestuur van nee, we gaan er gewoon echt een avondvullend stuk van maken. Dus vandaar dus dat we aankomend weekend mogen spelen.
0: Ja.
2: Ja, daar ben ik heel erg blij mee. En we gaan er een feestje van maken. Ja. Dat zei ik net tegen Jeannette
0: in de auto. En dat is voor jou de allerlaatste?
2: Allerlaatste keer.
0: Ja?
2: Ja.
0: Voor jou ook, Jeannette?
1: Zeker.
0: De
1: ja.
0: allerlaatste.
1: Ja.
0: En Wim stopt met dragende rollen, maar... kan nog eens een keer de portier spelen of de weet ik het wat.
3: Ja, ja. En Kevin van den Berg speelt ook zijn laatste stuk voor het toneelgroep Karakter.
0: Ja, die heeft er 11 jaar bij gezeten. Want er zit hier een partijtje jaren aan.
3: Absoluut.
0: Maar Loes, jij bent van communicatie. Dan heb jij het heel druk rond het verschijnen van het stuk. Hè?
3: Ja, zeker.
0: Stuk in de krant, interviews.
3: Ja, social media.
0: Ja. Jeannette, ik kom toch weer eventjes eerst bij jou terug. Ik heb jarenlang van je genoten. Ook van Hans trouwens hoor en Wim. Jullie hadden altijd van die rollen. In het begin dacht ik dat Wim echt een slimmeletje was. Maar dat was hij dus niet in het gewoon leven. Maar dat is echt een soort typecasting. Een rol van jou is me bijgebleven. Dat jij een Brabantse huishoudster speelde.
1: Ja.
0: Met een zachte G.
1: Ja.
0: En je bent nooit uit je rol gevallen. Ik vond dat zo bijzonder.
1: Ja.
0: En dan denk ik, en jullie doen het. Tenminste, in het begin was er altijd, dan ging dat gordijn over zo'n hokje heen. Met een souffleur. Maar jullie spelen al jaren zonder souffleur.
1: Ja, zonder,
0: ik denk, ik zou dat, we hebben het wel eens over gehad. Ik zou dat niet durven. Ik zou echt helemaal blokken. Wat doe je dan als je je tekst kwijt bent? Word je opgevangen door je collega's?
2: Nou, improviseren.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, we redden elkaar. We kennen elkaars teksten. Ja. En daarin redden we elkaar. En 9 van de 10 keer komt dat ook goed.
2: Ja.
0: Nou, we kennen elkaars teksten. Dat doet mij eraan denken. Jeannette, jouw schoonvader Kees Rottier leeft niet meer. Nee. Maar die was in die tijd regisseur. Nou, heb ik het over jaren geleden.
1: Ja,
0: wij zaten al in het poorthuis. En we hadden een info-uitzending helemaal gewijd aan karakter. Hans lacht al. En toen hadden we bedacht van, ja, weet je, zo'n stuk inlezen. Hoe moeilijk kan dat zijn? Nou, Kees heeft ons met de collega's die daar waren. Wij kregen allemaal een persoon. Wij moesten dat dus lezen. Nou, ik zweer het je. Ik werd er helemaal geïrriteerd van. Elke paar woorden. Nee, is niet goed. Nee, want je... Nou, en dan denk ik, jongens toch. En toch hebben jullie dat ook altijd met elk stuk weer doorstaan, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Het lezen van het stuk en dan de regisseur die daar constant overheen valt.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Maar
2: ja.
0: voor ons was dat nieuw. Wij hadden echt zoiets van, nee, dit is dus helemaal niet zo makkelijk.
1: Het is ook niet zo makkelijk. Nee, dat is ook zo. Nee,
0: wat is het, Hans, wat is jouw mooiste stuk?
2: Mijn mooiste stuk.
0: Wat je gespeeld hebt.
2: We hadden het er net nog over in bij de koffie.
0: Ja, je denkt dat gaan ze vast vragen.
2: mijn mooiste stuk. Mijn mooiste stuk. Ja, ik heb...
0: Waarin je jezelf het meest...
2: Ja, nou, het meeste ligt mij de kluchten.
0: Noem je dat? Zijn dat het zogenaamde deurenstukken?
2: Ja,
0: dat vind ik moeilijk.
2: Dat zijn de deurenstukken. En dat inderdaad, want er wordt altijd zo... kluchten, ach, weet je wel, een beetje dat... Nee, dat is juist het moeilijkste spelen.
0: Ja.
2: Een klucht.
0: Want wij in de zaal hebben altijd zoiets van... Oh ja, maar weet je dan nog uit welke deur die of die
2: Het is de timing.
0: Ja.
2: Echt de timing. Als die deur open gaat en je ziet... En dan moet je al reageren. En de andere natuurlijk moet die deur dicht doen. Dat soort dingen. Dat.
0: Ja.
2: Maar ik heb met Wim heb ik Hotel op Stelten. Goede buren. Gefeliciteerd. Heb ik trouwens met jouw schoonvader gespeeld. Met Kees.
0: Ja. Ja.
2: Ook geweldig mooi stuk is het geweest ook.
0: Maar Loes, jij speelt ook, hè? Nog niet zo lang?
3: Nog niet zo lang bij karakter.
0: Je hebt wel eerder bij andere...
3: Ja, zeker. Zeker, ja. Ik speel zo'n 20 jaar nu.
0: Oké.
3: Nog niet zo lang bij karakter.
0: Maar dat is een familie, daar blijf jij ook wel, denk ik.
3: Absoluut.
0: Want dat is wat jullie ook hebben, hè? Karakter bestaat 53 jaar. Ja. Nou ja, Wim zit er ook al 50 jaar, geloof ik, of zo.
1: Ja.
0: Jullie zoons hebben ook wel de een of andere rol gehad.
1: Jasper zit er nog bij.
0: Jasper nog wel, maar ook de andere zoon heeft meegespeeld. Het is echt een familie, hè?
2: Een familie is het.
0: Want met de repetities, toen wij in het poorthuis zaten, was het altijd repetitie. En daarna wisten wij, dan komen de bitterballen.
3: Ja.
0: Die hebben jullie toen ook die zaterdag meegebracht. Allemaal bitterballen.
3: Ik denk dat ook wel de kracht is van karakter. Dat we alle leeftijden hebben, maar iedereen gewoon leuk met elkaar is. Als iemand bijvoorbeeld even een paar keer niet bij een repetitie komt. Iemand die niet meespeelt, gaat er even een appje uit van, hey, gaat goed met je. Er is gewoon heel veel liefde.
2: Ja zeker.
3: Liefde voor de hobby, maar ook liefde voor elkaar.
0: Ja. Dat is mooi.
2: Ja. Zeker.
0: En Hans, maar jij gaat... Kijk, zoals je het toen miste... dat jij niet in de Sunshine Boys speelde toen. In de Zaalau.
2: Ja.
0: Hoe gaat dat nu straks? Want dit is echt jouw laatste stuk.
2: We gaan het zien.
0: En dan? Je weet het ook nog niet.
2: Maar
0: bestaat er een kans zo'n soort Heintje Davids?
2: Nee. Ik blijf natuurlijk gewoon...
1: Die heb ik al gedaan.
0: Ja, die heb jij al gedaan.
2: Ik blijf gewoon...
0: Maar blijf je wel betrokken bij karakter?
2: Uiteraard, ik blijf gewoon een lid.
0: Lid van de familie.
2: En gewoon buiten het spelen, handen- en spandiensten.
0: Handen- en spandiensten, ook belangrijk, hè?
2: En gewoon de mensen weer zien. En dat is altijd,
0: dat is mooi.
2: Het gek is, ik kijk er altijd naar uit. Ik kom uit Naarden. En natuurlijk, de afstand is niet zo groot. Dat begrijp ik ook wel.
1: Ja,
2: maar
1: het
2: is moeilijk. Kijk, zoals met alle respect, de Barenaars, die springen op hun fiets. En die zijn zo in de speeldoos, weet je.
0: En je ziet elkaar ook zo op straat.
2: Ook dat.
0: Dat is waar.
2: Maar dat weerhoudt mij niet om gewoon heerlijk naar Baren te komen, hoor.
0: Ja.
2: En daar naar mijn vrienden toe te gaan. Dus,
0: even over de Sunshine Boys nog.
2: Ja.
0: Zijn er nog kaarten? Want het is zaterdagavond.
2: Ja.
0: En zondagmiddag, toch?
3: Ja, klopt.
0: Zaterdagavond als communicatie.
3: Zeker. Zaterdagavond beginnen we om 7:45.
0: Ja.
3: En op zondag om 2:00. En er zijn nog kaarten.
0: Er zijn nog kaarten, maar je moet denk ik hardlopen.
3: Je moet hardlopen, naar de website van de speeldoos.
0: Ja, hartstikke goed. Trouwens, is het moeilijker om een... Ik weet niet of jullie daar wel eens in meegespeeld hebben... een eenacte te spelen. Want dan moet je, bam, in 20, 25 minuten moet je er staan. Is dat moeilijker?
2: Het is anders als een avondvullenstuk.
3: Ja.
2: Je moet er gelijk... Ja. Je moet er vanaf beginnen. Gelijk beginnen van moet je er zijn.
0: Jullie hebben het allebei wel gedaan.
2: Ja. Je hebt geen aanloopje. Ja.
0: Nee. Worden er trouwens nog steeds speeldoosjes gegeven, vraag ik me af. Vroeger kregen de winnaars van de diverse categorieën altijd een speeldoosje.
1: Ja.
0: Is dat nog steeds zo?
2: Nee, wel een prijs, maar in andere vorm.
0: Oh, ik vond dat zo leuk, zo'n speeldoosje.
2: Het is nu geloof ik een masker.
3: Ja,
2: het
3: is een masker. Ja.
2: Masker, hè?
0: Ja, daar moest ik ineens aan denken.
1: Ja.
0: Nou jongens, jullie gaan het doen. Hebben jullie nog vanavond, morgenavond repeteren, generalen? Nee. Jullie zijn er klaar voor nu al?
2: We zijn er klaar voor.
0: Maar jullie zijn ook eerder begonnen, hè? Jullie zijn in januari al begonnen.
2: Met lezen.
0: Met lezen, dat is ook heel moeilijk.
2: Vanaf januari was Howard, onze regisseur, was er toen bij.
0: Ja.
2: Bijgekomen. En toen zijn we echt gaan repeteren.
0: Ja, nou, ik wens jullie ongelooflijk veel succes, maar ook heel veel speelplezier met elkaar.
1: Dankjewel.
0: En ja, ik ga het zondag zelf meemaken. Ja, ik verheug me erop.
2: Leuk, dankjewel.
0: Dank jullie wel voor je komst.
1: Jullie bedankt.
2: Jullie bedankt, dank je.

0: Listen to the radio. Nou ja, als u ons hoort, dan bent u dit inderdaad aan het doen. Tom Robinson was dat. Eventjes iets aanpassen. We zitten net in september, maar toch merken veel mensen het al. Geen energie hebben. De eerste verkoudheid te pakken. Ik kijk even naar links. Moeite met opstaan. De septemberdip. Maar er is goed nieuws, want volgens leefstijlcoach Lisette de Jong is deze te vermijden. En omdat we natuurlijk willen weten hoe dat moet, hebben we Lisette aan de telefoon. Lisette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou, hier is de eerste verkoudheid al geboren bij de technicus. Maar gelukkig hoeft hij niet te praten, dus dat scheelt.
1: Oh, gelukkig.
0: De aanloop naar ons gesprekje was misschien een beetje negatief gesteld. Totdat er sprake was natuurlijk dat jij tips hebt om zo'n septemberdip te vermijden. Jij zou ons onder andere kunnen gaan vertellen hoe je die energie van de zomer kunt vasthouden. Maar voorlopig doet de nazomer dat zelf eigenlijk al, hè? Ja, want de komende dagen, het wordt zelfs 25 graden. Dus
1: ja, klopt.
0: Uitstel van executie.
1: Het scheelt inderdaad dat het mooi weer wordt. Maar ik denk dat veel mensen al wel merken dat, in ieder geval ik merk het zelf. En we merken het hier thuis wel. Dat het natuurlijk 's ochtends nog donker is als je opstaat. En dat staat toch een stukje anders op dan als het al licht is. Dus dat maakt al wel uit. Hè? En dat het ook 's avonds vroeger donker wordt. En dat doet wel iets met je energiesysteem. En als ik kijk naar de coaches, mensen die ik begeleid. Die zeggen ook van nou, die beginnen allemaal te hoesten en te proesten. En oh, ik heb eigenlijk geen energie om te sporten. En dat hoort een beetje bij de tijd van het jaar. Dus dan hebben we inderdaad nog wel geluk met dat het best wel een mooie nazomer is. Maar ja, ik merk wel dat de energiedippen hier zo om mij heen. Ja, dat daar wel dat beïnvloed wordt, zeg maar.
0: Goh. Ja, nou, dan zou ik dan de enige uitzondering zijn.
1: Nou ja,
0: ik hou ontzettend van de herfst. Nee, ik hou van de herfst. Ik vind dat heerlijk.
1: Nou, dat is heel fijn.
0: Maar je hebt het over fysiek en zo, hè, niet geen energie om te sporten. Maar wat doet het echt mentaal met je dan, als je daar inderdaad last van hebt in september, oktober?
1: Nou ja, dat je dus minder motivatie hebt om je gezonde gewoontes die je had ingezet, om die vol te houden. Het kost allemaal wat meer moeite. Hè? Dat je inderdaad 's ochtends naar die sportschool moet. Of dat je op de fiets naar je werk gaat. Of want het is natuurlijk koud. Je moet een extra jas aan 's ochtends. Ja, dat eigenlijk. En als je dan ook nog verkouden bent. Dus, maar goed, ja, eigenlijk is de truc is. Ja, het is heel eenvoudig. We hebben het al wel vaak over gehad. Is dat je eigenlijk. He, dat het heel belangrijk is om toch die structuur vast te houden. Ook al ben je aan het proesten en ook al denk je, oh, kom moeilijker uit bed. Maar houd wel die structuur vast. En probeer ondertussen het jezelf ook een beetje makkelijker te maken om lekker in je vel te blijven. Hè? Dus als het dan vroeger donker wordt, steek binnen een kaarsje aan.
0: Nou, precies,
1: en koop een bloemetje voor jezelf.
0: Ja.
1: Of als je achter in de tuin wil zitten en het is koud, nou, dan pak je er een deken bij. En het hoort gewoon bij de herfst dat we gewoon allemaal even wat minder energie hebben. En dat geeft helemaal niet. Weet je, het is wat het is. Maar probeer dus wel je routine vast te houden. En probeer het jezelf gewoon wat makkelijker, comfortabeler te maken.
0: Ja, want dan het is ook alweer knus en gezellig. Kaarsjes aan, lekker kussens op de bank, dekentjes, weet ik veel.
1: Zeker.
0: De decembermaand die eraan komt, vinden veel mensen toch ook. Dat je een beetje je. Je mentaal op leuke dingen ook voorbereid en knusse dingen. Want de meeste mensen vinden het toch heel fijn. Dat hoor je wel om je heen. Als het zo heet is bijvoorbeeld dat mensen zeggen, nou, ik vind het toch best fijn om in een land te wonen waar je nog echte seizoenswisselingen hebt.
1: Ja, zeker.
0: Dat dan weer wel, hè?
1: Elk seizoen heeft zijn mooie dingen en dat geldt ook bij de herfst. En daar hoort ook bij dat je misschien wat minder energie hebt dan in de lente en in de zomer. Maar dat is dan maar zo. En dat betekent dus niet dat je alles uit je handen moet laten vallen of dat je heel boos op jezelf moet worden van, oh, ik heb minder energie.
0: Nee, het is menselijk.
1: Nee, probeer een beetje mee te bewegen op die golven van de seizoenen, zeg maar. En maak het jezelf makkelijk en houd wel je structuur vast. Dus blijf gewoon 's ochtends lekker naar buiten gaan. Naar buiten gaan helpt altijd, hè, 's ochtends. Om je bioritme goed te houden en om 's nachts beter te slapen. En blijf gewoon bewegen zoals je deed. En maak het gewoon wat comfortabel voor jezelf thuis.
0: Ja, en zelfs als je buiten beweegt en je komt thuis en je bent per ongeluk nat geregend. Je komt thuis, je kleed je om. En eigenlijk voel je je misschien ook best lekker fris en opgeknapt. Dat kan toch samen gaan?
1: Zeker. Ja. Absoluut, absoluut. Ja, niks heerlijkers dan lekker 's ochtends gewoon buiten lopen.
0: Ja.
1: En, dan is
0: maar
1: het
0: jij adviseert mensen dus.
1: Is, maar,
0: ja, jij adviseert mensen dus die hiervoor bij jou komen. Wat helpt jou nou zelf persoonlijk?
1: Dus inderdaad die routine vasthouden. Want ja, ook ik, weet je, ik ben natuurlijk ook maar een mens.
0: Ja, tuurlijk.
1: En ook ik denk van, oh, het is het toch donker. En hoe moet ik nu al opstaan? Maar ik ga gewoon wel, ik weet dat als ik 's ochtends een stuk ga lopen buiten of even ga sporten, dat ik daarna gewoon meer energie heb. En het is inderdaad ook, ja, ik ben dol op buiten in de tuin zijn. En dat probeer ik ook nog steeds zoveel mogelijk te doen. Maar als het dan toch even te koud is, ja, dan zorg ik gewoon binnen. Ja, ik had van de week al een kaarsje aan met een beetje geurolie erop. Sinaasappel, dan wordt het altijd lekker verfrissend geurtje. Toen dacht ik van bij mezelf, oh, eigenlijk is dit ook alweer fijn.
0: Ja, toch?
1: Dus, ja.
0: Nou, ik heb nog wel een tip.
1: En zo maak je jezelf toch een beetje prettig, ja.
0: Ik zit ineens na te denken. Ik heb een tip voor eventuele oma's of opa's. Ik heb dat ooit een aantal jaren geleden gedaan met kleinkinderen die toen een jaar of 6, 7, 8 waren. We gingen altijd in de herfst, als het dan droog was, gingen we kastanjes, eikeltjes, mooie bladeren en dingetjes zoeken. En dan had ik allemaal bakjes en mandjes. En dan gingen we dat allemaal vullen met van dat groene, hoe noem je dat, oasis. En dan gingen we dat leuk opmaken. En dan gingen ze dat bij bijvoorbeeld oudere mensen, alleenstaande mensen. Dan gingen ze aanbellen en zeiden ze, we willen u graag een bakje geven. Gingen ze een mooi briefje bijschrijven met groeten van die en die. En denk ik, dan ben je leuk bezig. Je bent buiten en je laat je kleinkinderen iets doen. En dan ga je dat bij andere mensen, ga je een beetje ja, zeg maar vreugde brengen. Klinkt heel raar, maar die mensen waren er hartstikke blij mee.
1: Ja. Nou ja, dat leuke dingen zitten vaak kleine dingen die kunnen al van hele grote waarde zijn.
0: Ja, precies.
1: Dat is een goed idee.
0: Nou ja, en we moeten er toch doorheen en het wordt dan vanzelf winter en dan vind je het misschien weer wel leuk als de sneeuw komt en zo. En ik denk altijd 21 december, dan hebben we nu de langste dag gehad. Dus het gaat nu al beter worden. Zo denk ik eigenlijk.
1: Precies. Ja, precies. Ja.
0: We moeten het er toch mee doen, Lisette.
1: Ja, inderdaad.
0: En op de manier zoals wij dat zelf het prettigste vinden. En ja, al laat je misschien een keertje wat schieten, dan doe je het de volgende keer weer opnieuw. Dat is ook allemaal niet erg. Toch?
1: Zo is het helemaal. Inderdaad, absoluut. Ja, soms even een tandje terug. En gewoon accepteren dat je sommige periodes van het jaar even wat minder energie hebt. Maar ja, laat niet alles uit je handen vallen van, nu is toch alles verpest.
0: Nee, precies.
1: Blijf gewoon, hou die structuur vast en zorg gewoon even extra goed voor jezelf.
0: Ja.
1: En maak het jezelf.
0: Nou, vind ik een hele goeie. Zorg extra goed voor jezelf. Nou, Lisette, doe jij dat ook deze week? En we horen elkaar graag weer.
1: Ja,
0: oké, dankjewel.
1: Fijne dag. Doeg.

En zo is dit uurtje Eemland 1 Actueel alweer voorbij. Voor het geval u wat later inschakelde, van 12 tot 1 wordt dit programma herhaald. Maar het is ook terug te luisteren op onze site eemland1.nl. En morgenochtend om 9 uur is het de vrijdageditie. En die doen we, zoals altijd, samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Voor nu wens ik u namens Chris Segerius, onze technicus, alvast een goed weekend. En aan het weer zal dat zeker niet liggen. Na het nieuws tot 12 uur nog Spakenburgs Goed. En wat ons betreft, graag tot de volgende keer.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Jawel, The Purple, Disco Machine en Sophie and the Giants met In the Dark.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. We starten deze uitzending met Paul Carrack en Don't Shed a Tear uit 1987. En zo ben je aanbeland in Spakenburg is goed op jouw streekomroep Eemland 1. En probeer ik je tot een uur of 12 te vermaken met wat muzikaliteiten.
2: Papa, koffie?
1: Ja, zeker. Lekker een bakkie.
2: Papa, wil je appeltaart?
1: Ja, dat lust ik ook wel. Zeker. Beetje slagroom erop. Oh, lekker hoor. Ja, op de gastenlijst vanochtend U2. We hebben ook Aerosmith, Kelly Clarkson en ook Anna Mena. Wie? Anna Mena. Nou ja, twee jaar geleden zo'n beetje... had ze een bescheiden hit samen met Belinda. Las Dulce. Op zijn Spaans. Als je hem hoort, dan heb je wel zoiets. Oh ja. Ja, een plaat van 2 jaar kan ook een oh ja gevoel oproepen. Dat je het kan. Over oh ja gevoel gesproken. Heb je je al aangemeld bij Hives? Ja, het kan weer, hè? Ja, Hives is terug. Ja, joh. Nostalgie. Zometeen er nog wel even wat meer over. Eerst eventjes melden. De kerstvakantie. Die is over 86 dagen, dat je het even weet.

0: orchestral manoeuvres in the dark met Made of Orleans.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, dit liedje kijkt niet zozeer naar Jeanne d'Arc als de heldin uit het geschiedenisboek, maar eigenlijk als een soort onbereikbare vrouw. Het lied vraagt zich af of iemand die haar hart volledig aan haar roeping geeft nog ruimte heeft voor gewone menselijke liefde. Uiteindelijk gaat het vooral toch over opoffering. Jeanne geeft alles, zelfs haar leven. Op het album Architecture and Morality staat nog een nummer over haar en dat heet gewoon Joan of Arc. En dat lied kijkt meer naar het jonge meisje dat zich aan geloof en roeping overgeeft. Made of Orleans kijkt verder naar de legende en de martelaar. Opvallend genoeg ontstaat deze wals als eerste, maar verschijnt Joan of Arc eerder als single. Maar Made of Orleans volgt in 1982 en wordt een dikke nummer 1 hit. Het nummer staat 11 weken in de Nederlandse top 40. We draaiden ook nog Ilse de Lange met So Incredible. Ja, een hit dat een hit was en weer een hit is. En we draaiden ook nog Melissa Etheridge met Dance Without Sleeping uit de film The Money Train. Dit is Eemland 1, jouw streekomroep met het programma Spakenburg is goed tot 1:00 of 12:00 op je radio. En ik word vergezeld door goede gasten. Althans, ze hebben over het algemeen goede muziek gemaakt. Laat ik over een verder levenswandel geen oordeel vellen. Kelly Clarkson zometeen, maar eerst Damiano David met The First Time.

0: Behind These Hazel Eyes, Kelly Clarkson.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Hoeveel de lasers kosten is niet bekend. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd. Ongeveer 70 mensen zijn de afgelopen 10 jaar bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. Het zijn vooral mensen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Het weer, zon en wolken. Het wordt 16 tot 19 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks gaan we terug naar 1973 met Aerosmith. We gaan ook terug naar 1989 in de tijdreis. Maar eerst terug naar 1996. Total Touch. Dit is Touch Me There.

0: Dream On van Aerosmith hier op Emeland 1 in Spakenburgerschoet. Waar het tijd is geworden voor...
1: Drie hits uit één jaar.
0: Emeland 1. In de tijdreis. 1989 is het jaar waarin Europa voorgoed verandert. De Berlijnse muur valt en miljoenen mensen zien live op tv... hoe Oost- en West-Duitsers elkaar in de armen vallen. In Nederland groeit de economie stevig onder het kabinet van Ruud Lubbers. De PTT wordt verzelfstandigd en de files nemen toe door... het groeiende autobezit. De Exxon Valdez veroorzaakt een enorme olieramp voor de kust van Alaska. In China grijpt het leger hard in bij studentenprotesten op het plein van de Hemelse Vrede in Peking. En Nederland leeft massaal mee met de gijzeling van zakenman Gerrit-Jan Heijn, die later dood wordt teruggevonden. PSV wint opnieuw de landstitel en in de hitlijsten domineren dance, pop en housemuziek steeds nadrukkelijker het geluid van een nieuw tijdperk. 1989 in de tijdreis. Ja, ik heb drie best wel verschillende platen... die allemaal wel, ja, 1989 zijn. U2 met het prachtige All I Want Is You. Ook Can en I Beg Your Pardon. Maar we beginnen met Soul to Soul. Dit is Back to Life.

drie keer 1989 in de tijdreis. U2 bereikt met All I Want Is You nummer 12 en blijft 7 weken in de top 40 staan. Je hoorde Con Ken met I Beg Your Pardon 9 weken in de lijst en goed voor een nummer 3 notering. In de plaats zijn onder meer Rose Garden van Lynn Anderson en Get Up and Boogie van Silver Convention verwerkt. En we draaiden Back to Life van Soul to Soul, die tot het beste van de drie. 12 weken tot 40 en 2 weken op nummer 1. 3 keer 1989 in de tijdreis. Verzoekjes, ja, je mag ze mailen. larry.koelewijn@eemland1.nl. Ik heb nog voor je in dit uur, dat suggereert dat er nog een uur komt, en dat klopt, Ana Mena, samen met Belinda, met Las Doze. Maar eerst Bruno Mars, On My

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

beste uit 50 jaar pophistorie. Spakenburg's goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburs goed.
1: Wat een goed liedje van Douwe Bob. Note to Self. Ook Savage Garden en I Want You.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij het tweede uur van Spakenburgers Goed voor deze 24 september 2026.
2: Papa, koffie?
1: Jazeker, ik lust nog wel een bakkie. Op de gastenlijst in dit uur Mark Morrison, Sabrina Carpenter en zelfs Enya. En Enya, die hoor je twee keer, want zij zit, jawel, in een doubleplay. Ja, en we moeten het even over Hives hebben. Ik had het eerste uur er al even over. Hives is terug van weg geweest. Het is niet zo dat... Wat Hives is? Ja, oh ja, ik hoorde wat jongere luisteraars denken. Hives? Nou ja, dat heb je misschien toch wel in het nieuws meegekregen inmiddels. Hives was een social media platform. Tussen wat was het? 2008 en 2013 floreerde, zoiets meen ik. 2007 misschien. Het was heel groot. Bijna 10 miljoen Nederlanders hadden een profiel op Hives. Maar het ging ten onder eigenlijk door het succes van Facebook. En nu is het weer in de lucht gegaan, zeg maar. Maar ja, niet zo dat je dan ook je oude profielen terug kunt halen. Dat is dan wel een beetje jammer. Dat had natuurlijk grappig geweest als je gewoon zeg maar zegt van... oké, je gaat gewoon verder waar je was. Dat is niet zo. Maar je kunt wel een profiel aanmaken. Je kunt je aanmelden, dan krijg je een mail terug. Want je kunt je niet direct aanmelden. Ze willen het een beetje doseren. Dat niet ineens 10 miljoen Nederlanders natuurlijk zich gaan aanmelden. Dus ik heb dat ook geprobeerd. Gisteren werd mijzelf aangemeld en vandaag kreeg ik een mailtje dat ik kon inloggen. En ja, het is toch een beetje nostalgie natuurlijk. Hè. Maar vooral het argument is, het heeft geen algoritme, dus je kunt niet eindeloos scrollen. Als je de berichten van je vrienden hebt gelezen, dan ben je klaar. En ja, ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd of het succes gaat worden. Ik hoop het eigenlijk wel dat mensen massaal zoiets hebben van, oh, eventjes rust, eventjes niet, non-stop doorgaan en doorgaan. Maar ja, we gaan het meemaken. Mij kun je in ieder geval vinden onder Larry Koelewijn. Gewoon mijn naam ben ik te vinden. Dus sinds kort dus ook op Hives. Jawel, het nieuwe Hives. Alright, muziek op je radio. Zometeen van The Cardigans. We hebben ook Warren G en Sizzle. Ja, en deze. David Guetta, Elphaville en Ava Max. Dit is Forever Young. Don't

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is nog vroeg als je de voordeur achter je dichttrekt. Voorgoed, als het aan jou ligt. Al je bezittingen heb je keurig ingepakt in een kleine zwarte koffer en die houd je stevig vast. En daar sta je dan, in je eentje, op een tochtig station. Terwijl de regen in je bleke gezicht waait, moet je denken aan je moeder. Zij zal nooit begrijpen waarom je weg bent gegaan, denk je bij jezelf. Alleen jij weet dat. Omdat je de liefde waar je naar op zoek bent, thuis nooit zal kunnen vinden. Het is tijd om weg te vluchten uit dit dorp. Jij was altijd de stille, het mikpunt van spot voor veel andere jongens uit het dorp. Daardoor groeide je op als een eenzame, verlegen jongeman. Het dorp begon over je te roddelen en je werd op straat zelfs met een scheef oog aangekeken. Maar wat ze ook hebben geprobeerd, ze krijgen jou niet klein. Jij staat ver boven alle roddels en verhalen. Terwijl je de buitenwereld nooit iets liet merken van je verdriet, schreeuwde een... En je werd op straat zelfs met een scheef oog aangekeken. Maar wat ze ook hebben geprobeerd, ze krijgen jou niet klein. Jij staat ver boven alle roddels en verhalen. Terwijl je de buitenwereld nooit iets liet merken van je verdriet, schreeuwde een stem van binnen ondertussen: ga toch weg, vlucht weg uit dit dorp.

0: Met dank aan Bart van Leeuwen was dat de plaat in zijn verhaal. We draaiden ook de Cardigans met My Favorite Game.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, we gaan terug naar 24 september 1957. FC Barcelona opent zijn gloednieuwe stadion. Tijdens de religieuze openingsceremonie klinkt het Halleluja uit Handel's Messiah. En later die dag speelt Barça meteen zijn eerste wedstrijd. Tegen een selectie uit Warschau wordt het 4-2. Eulogio Martinez maakt het allereerste doelpunt in het nieuwe stadion. Officieel heet het stadion aanvankelijk El Estadi del FC Barcelona. De supporters noemen het echter al snel Camp Nou, Catalaans voor nieuw veld. Pas in het seizoen 2000-2001 wordt Camp Nou na een stemming onder de leden de officiële naam. Inmiddels heet het Spotify Camp Nou en ondergaat het in enorme verbouwing. All right. Barcelona. Het stadion opende op 24 september 1957. Muziek op de radio. Sabrina Carpenter. Dit is Busy Woman.

0: Prince Iger, Warren G en Sizzle hoorde je uit 1997.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, dat is het.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Hoeveel de lasers kosten is niet bekend. CNN, MSNOW en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd. Ongeveer 70 mensen zijn de afgelopen 10 jaar bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. Het zijn vooral mensen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Het weer, zon en wolken. Het wordt 16 tot 19 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Onderweg dubbelplay met Enya. We hebben ook muziek van Silva Bumpa. Jawel, Mark Morrison. En The Dire Straits. Terug naar 1985. Dit is The Walk of Life.

0: Mark Morrison met Return of the Mac uit 1996.
1: Twee hits van één. In double play.
0: Heeft overigens niks met een computer te maken, hoor. Dit is M-A-C-K, zeg maar. Die Return of the Mac dan, hè. Ja, double play. Enya groeit op in een muzikale familie in Ierland en sluit zich begin jaren 80 aan bij Clannad, de groep van haar broers en zus. Maar niet veel later kiest ze voor een solo-carrière met producer Nicky Ryan en tekstschrijver Roma Ryan als vaste creatieve partners. Haar gelaagde zang en Keltische sfeer leveren een geluid op dat bijna niemand anders maakt. Watermark zorgt in 1988 voor de grote doorbraak en Orinoco Flow bereikt in Nederland zelfs de eerste plaats van de top 40. Het nummer neemt je mee op een denkbeeldige reis over zee. En dan Book of Days, welke staat op Shepherd's Moon. Voor de film Far and Away krijgt het nummer in 1992 een nieuwe versie met Engelse en Ierse tekst. Het draait om het leven als een nog ongeschreven dagboek. Iedere nieuwe dag kan een nieuw avontuur worden.

Ja, mooi. Dat was Enya in Double Play. Orinoco Flow hoorde je. En ook Book of Days uit de film. Inderdaad, waar ik nu even de naam van kwijt ben. En dat is Far and Away. Ja, die film. Ja. Dat is lang geleden dat ik die heb gezien. Dus ik moest eventjes graven. Ja, ik heb het net voorgelezen. Ik weet het. Hey, verzoekjes voor Double Play. Je mag ze mailen. larry.koelewijn@emeland1.nl. Ik heb er nog twee voor je. Lady Gaga met Alejandro. En ook Silver Bumba en On Tonight. Ik wens je fijne donderdag. Ik hoop je morgen om 1:10 weer te spreken voor een nieuwe editie van dit radioprogramma Spakenburg.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Donderdag 24 september is het vandaag en alweer een mooie nazomerdag. En rond 9:30 horen we van weerman Klaas Bijker hoe lang dat zo blijft. En naar mijn idee is dat de komende dagen nog wel zo. En ik zag ergens voorbij komen 25 graden dinsdag. Of het zo is, we horen het straks. Wat hebben we nog meer in dit uurtje Eemland 1 actueel? Nou, met leefstijlcoach Lisette de Jong praat ik over de septemberdip. Echt waar, die bestaat. En over wat je daartegen kunt doen. En dan hebben we straks meer dan 90 jaar toneelervaring hier aan tafel zitten. In de personen van Jeannette Rottier, Hans Mantel en Marloes Immel van toneelgroep Karakter. En natuurlijk praten we over het stuk dat dit weekend 2 keer wordt opgevoerd, de Sunshine Boys. Maar ook over stoppen op het hoogtepunt, want dat gaat bij een aantal acteurs gebeuren. Maar na de muziek eerst een uitgebreid gesprek met Peter Bakker. Hij is bestuurslid van comité 4, 5 mei in Baarn. Maar daarnaast is hij ook leider van project Struikelstenen Baarn. En wat dat allemaal is en hoe dat in zijn werk gaat, u hoort het allemaal zo dadelijk. Welkom bij Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Ja, aan de stem wel te horen. Hè? Frank Sinatra, Mrs. Robinson. En we zijn er hier nog niet uit of die nou origineel van hem was of van Simon & Garfunkel. Maar gezien zijn leeftijd denk ik misschien toch van hem. Het comité 4 en 5 mei in Baren wil 45 Joodse inwoners van Baren die in de Tweede Wereldoorlog werden opgepakt, weggevoerd en vermoord, ruim 80 jaar later symbolisch terugbrengen in het straatbeeld. En dat gaat gebeuren door op hun voormalige woonadressen zogenoemde struikelstenen te plaatsen. En zo blijven we hen herdenken en onszelf ook herinneren waar onverdraagzaamheid ook toe kan leiden. Bij ons aan tafel Peter Bakker, bestuurslid van het comité 4-5 mei in Baren.
1: Goedemorgen.
0: Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent niet alleen bestuurslid, jij bent ook, als ik het zo mag noemen, de leider van het project Struikelstenen Baren.
1: Ja.
0: Eerst eventjes, wat zijn struikelstenen? Waarom heet het struikelstenen?
1: Ja, het is een vertaling uit het Duits, stolpersteinen. En Nederlands goede vertaling is struikelstenen.
0: Ja.
1: En ze worden gelegd in het trottoir op straatniveau. Dus het is niet de bedoeling dat je je nek erover breekt. Maar de bedoeling is dat je er, als je over het trottoir loopt, dat je het wandelt en je komt het tegen. Je ziet ze liggen en je staat er even bij stil van, wat is hier gebeurd?
0: En je leest wat erop staat.
1: En je leest wat erop
0: staat.
1: En
0: je kijkt naar het huis. En
1: zeker,
0: je hebt daar je eigen gedachten bij.
1: Zo is het.
0: Ja. Laten we gewoon even bij het begin beginnen. Wanneer ontstond het idee om struikelstenen in Baren te plaatsen? Want het is nu 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Waarom bijvoorbeeld niet eerder?
1: Nou, ik ben voormalig inwoner van Soest. En ik heb daar gewoond aan de Van Stralenlaan. En op een gegeven moment las ik in de Soester krant dat daar een struikelsteen gelegd wordt bij mij in de straat. Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Nee.
1: Dus ik ben even gaan kijken. En ja hoor, er lag er eentje. En er was een hele ceremonie was erbij. En toen ben ik 7 jaar geleden verhuisd naar Baren. En toen had ik de gedachte, hoeveel zouden er in Baren liggen? In Soest lagen er maar heel weinig.
0: En in Baren nog meer.
1: En Baren nul.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, dat kan toch niet waar zijn?
0: Nee.
1: Om even een idee te geven, in de naburige gemeente Hilversum, die weliswaar veel groter is dan Baren, liggen er al meer dan 500. En toen dacht ik, van nou, in Baren zullen ook Joodse inwoners geweest zijn. En toen ben ik dat verder gaan uitzoeken. En toen dacht ik van, hé, in Baren moeten ze ook komen. Maar er was in Baren wel al wat gebeurd voor de voormalige Joodse inwoners. Want je had een Joods comité en die hebben op het Stationsplein hebben die een Joods monument geplaatst.
0: Ja, aan de linkerkant van het gewone, als
1: klopt,
0: je ervoor
1: klopt,
0: staat.
1: Ja. En de mensen die zich daar destijds mee bezig hebben gehouden, die hebben gedacht, struikelstenen in Baren is lastig. Waarom is het lastig? Je zou het niet denken, maar niet overal vind je een trottoir. Er zijn ook plekken, ik neem even de Vondel aan, waar bijvoorbeeld ook Joodse inwoners hebben gewoond. Daar vind je helemaal geen trottoir.
0: Ja,
1: maar er zijn wel technische oplossingen voor. En as we speak ga ik die later vanochtend bespreken met de gemeente Baren.
0: Oh, nou, dat is toevallig. Ja. Dus je blijft er vandaag een beetje de hele dag mee
1: bezig. Ik blijf erin, ja.
0: Nou hebben jullie uiteindelijk 45 Joodse inwoners, zeg maar, ja, als je het zo mag zeggen, in beeld gebracht.
1: Ja.
0: Verspreid over 21 adressen.
1: Ja.
0: Maar er zijn 43 struikelstenen.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar ligt dat aan?
1: Ja, je hebt nog de familie Israëls. Die woonden ook aan de Vondellaan. Twee personen. En die hebben ook in Diemen gewoond. En we hebben bij elke Joodse familie hebben we naspeuringen gedaan voor nazaten. En de nazaten vonden het overdreven om ook in Baren stenen te laten leggen.
0: Vandaar.
1: Want ze liggen al in Diemen namelijk.
0: Ja. Ja, dus er is al aandacht voor.
1: Ja,
0: alleen niet hier.
1: Nee.
0: Dat klinkt altijd zo makkelijk, hè? Om te zeggen, nou, ik vind dat dat er moet komen en ik ga ermee aan de gang.
1: Ja.
0: Dat klinkt heel makkelijk, maar daar heb je heel veel voor moeten doen. Hoe begin je nou zo'n zoektocht? Hoe pak je dat aan?
1: Nou,
0: heb je dat alleen gedaan trouwens?
1: Nee, ik ben begonnen bij burgemeester Roel. Want in de Baarse krant stond dat je een afspraak kon maken met de burgemeester over allerlei onderwerpen. Dus dat heb ik gewoon gedaan, 5 jaar geleden. En toen hebben we een korte wandeling gemaakt langs een aantal adressen waar vroeger Joodse inwoners hebben gewoond. En toen heb ik zeg maar gezegd van, ik zou het heel fijn vinden als er in Baren ook aandacht aan besteed werd. En naast het Joodse monument ook struikelstenen worden gelegd. Nou, daar was je eigenlijk meteen enthousiast over. En hij zegt twee voorwaarden. Eén, je moet zelf voor de financiering zorgen. Dat gaat de gemeente niet doen. En we gaan wel helpen om de stenen daadwerkelijk fysiek te plaatsen. En twee, als je hier iets mee wil, dan moet je lid worden van het comité 4 en 5 mei. Want die gaan hierover. Gelukkig kende ik al iemand bij het comité. Dat was Jan Koops. Ik zeg Jan, want Jan is ook lid van de Baarnse Atletiek Vereniging, net als ik. En ik zeg, Jan, ik heb een beetje uitgelegd wat ik wilde. En hij zegt, nou, dan moet je gewoon een keer bij een bestuursvergadering komen en het allemaal een beetje uitleggen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En het comité was eigenlijk ook enthousiast. Ze zeiden alleen, als je hier iets mee wil, dan moet je ook meedraaien met al onze herdenkingen en andere zaken die wij regelen. En dat vond ik eigenlijk heel logisch.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heeft het ook wel weer wat voor wat vertraging verzorgd. Omdat je natuurlijk ook je aandacht moet verdelen over andere zaken.
0: Ja, klopt. Klopt. Maar ja, dan begint eigenlijk het praktische gedeelte.
1: Ja.
0: Met als heel belangrijk punt toch weer het geld, de financiering.
1: Zeker, ja.
0: En ik neem aan dat dat dus in orde is
1: gekomen. Ja, dat is zeker in orde gekomen.
0: Nu je al zo'n eind in het traject bent.
1: Ja, klopt. We hebben een soort crowdfunding gedaan. Daar hebben we heel weinig publiciteit aan gegeven. Omdat enerzijds zijn er veel mensen die hebben zichzelf gemeld bij ons.
0: Ja.
1: Die wilden graag bijdragen. Sommigen voor één steen, anderen voor meer. En we hebben een comité-lid, Milou Deurlo. Die ook heel erg haar best heeft gedaan om fondsen te werven. En dat is eigenlijk relatief snel gebeurd.
0: Ja. En vergunningen? Wat voor soort vergunningen moet je daarvoor hebben?
1: Nou ja, je gaat die stenen
0: leggen. Eén of meerdere?
1: Voor elke steen.
0: Dus 43 vergunningen?
1: Ja, maar dat kun je wel tegelijkertijd aanvragen.
0: Oké.
1: Maar je gaat iets doen in de openbare ruimte. En daar gaat dus de gemeente over. Dus moet je daar een vergunning voor hebben. Die zijn inmiddels ook verleend. Voor de rest heb je nog te maken met de huidige bewoners. Die kunnen het niet tegenhouden, want omdat het openbare ruimte is. Maar we vinden het natuurlijk wel belangrijk om ze erbij te betrekken.
0: En dat was al voldoende om te zeggen van ja, weet je, omdat ze van tevoren erover worden ingelicht. En niet ineens dat daar iemand met van die stenen komt en die dat in de weg gaat doen voor hun huis.
1: Precies. Dus als het goed is, krijgen ze binnenkort van de gemeente een brief. Ondertekend door de burgemeester.
0: Ja.
1: Waarin een en ander wordt uitgelegd. Dus dat ze dus niet verrast zijn dat er ineens voor hun op hun stoep allerlei dingen gaan gebeuren.
0: Ja, precies.
1: Want de hele planning van het leggen moet allemaal nog gedaan worden.
0: Ja.
1: We willen eerst zeker weten dat ze ook, zoals waarschijnlijk verwacht, ze in oktober ook geleverd gaan worden, die stenen.
0: Ja, wij gaan daar zo over verder praten. We gaan heel even luisteren naar een stukje muziek.
1: Ja.

0: De leader uit de serie Cheers. Iedereen nog wel bekend van een aantal jaren geleden. Als u net hebt ingeschakeld op onze zender, dan valt u eigenlijk midden in het gesprek dat ik heb met Peter Bakker, bestuurslid van het comité 4, 5 mei Baren en ook projectleider van het project Struikelstenen. Peter, de 43 stenen zijn inmiddels besteld. Die plaatsing komt steeds dichterbij.
1: Ja.
0: Wat voor gevoel heb jij na al die jaren van voorbereiding van het gaat echt gebeuren? Want ze zijn besteld, dus ja, ze zullen ook geleverd worden, neem
1: zeker,
0: ik aan.
1: Zeker. En we hebben daar om een goed Nederlands woord te gebruiken, een shortcut voor gebruikt. Want wij liften mee op het comité Hilversum. Die is groot afnemer van stenen. En die hebben aangeboden dat wij in een bestelling van hun mee mochten varen, zeg maar. Waardoor we sneller de stenen krijgen.
0: Ja, precies.
1: Want wij zijn natuurlijk helemaal niet bekend daar. En een relatief kleine bestelling. Dus dan kom je misschien weer onderaan de lijst. En nu gaat het eigenlijk sneller dan we hadden voorzien. Dus we moeten nu gaan kijken welke stenen gaan we eerst leggen. Nou, eigenlijk ligt het voor de hand dat je de stenen het eerst gaat leggen waar je nazaten van hebt kunnen vinden.
0: Ja.
1: En degene die zeg maar het oudste zijn gaan voor. Want je weet natuurlijk nooit hoe lang die nog onder ons zijn.
0: Ja.
1: Dus en dan is het agenda's trekken. Want je hebt met elke steen heeft zijn eigen belangstellende. En je hebt natuurlijk te maken met diverse partijen die daarbij aanwezig willen zijn.
0: Ja, en elke steen heeft ook een leven wat daarachter zit,
1: zeker,
0: zeg maar,
1: ja,
0: van de mensen.
1: Ja.
0: Nou weet ik dat jij, ja, waarbij jij geen lid van, ook lid bent van de historische kring Baarnen.
1: Ja, klopt.
0: Doen jullie daar nog wat mee? En dan bedoel ik eigenlijk in de vorm van misschien een wandeling langs struikelstenen straks.
1: Nou,
0: zou dat in de planning kunnen zitten?
1: Dat zou zeker kunnen. Er is ooit een keer door meneer Adriaan Voeten is er al een keer op internet een wandeling gezet langs plekken waar Joodse inwoners hebben gewoond. Dus ik wil er eigenlijk een officiële wandeling van maken. Maar dan wil ik hem eerst hierover benaderen.
0: Ja, omdat hij dat al,
1: omdat
0: die
1: hij
0: aanzet
1: dat al gemaakt
0: heeft.
1: Precies.
0: Gegeven,
1: dus
0: ja.
1: Ik wil hem daar zeker niet bij negeren. Maar dat zou inderdaad een hele logische aanvulling kunnen zijn. Ja.
0: Ja. In heel veel gemeenten in Nederland liggen struikelstenen, stolpersteinen.
1: Ja.
0: Stolpersteinen, het is bedacht door een Duitse meneer die nog leeft.
1: Een kunstenaar, die heet Günter Demnig. Ja.
0: Ja, ja. En het was altijd zo, maar ik denk dat je dat op een gegeven moment bijna niet meer aan kan, omdat er steeds meer komen, dat bij de eerste stenen die in een gemeente werd gelegd, dat hij daar per se aanwezig bij wilde zijn.
1: Ja.
0: Maar dat is gewoon te complex geworden, denk ik.
1: Ja, zeker, want er is heel veel vraag uit, zeg maar uit de hele wereld. Dus hij kan dat niet meer bijbenen.
0: Ja.
1: En dat heeft ook weer een voordeel, omdat je anders rekening moest houden met zijn agenda.
0: Maar je hebt al zoveel rekening te houden met.
1: Dus hij kan dat niet meer bijbenen.
0: Ja.
1: En dat heeft ook weer een voordeel, omdat je ook anders rekening moest houden met zijn agenda.
0: Maar je hebt al.

0: gewoon, de maten zijn 10 centimeter maal 10 centimeter maal 10 centimeter.
1: Het is een vierkant.
0: Ja. Een vierkant, ja. En bovenop zit een messing plaatje. En daar staat een naam bij van de voormalige Joodse inwoner. Dit is een voorbeeld. Hier staat, hier woonde Hilde Verdoner Sluiter, geboren 1898, gedeporteerd 1942 uit Westerbork, vermoord 11 februari 1942 in Auschwitz.
1: Ja.
0: En het is een heel blinkende steen, maar dat blijft niet zo. Want op het moment dat die eenmaal gelegd is, dan zullen de natuurlijke elementen zorgen dat hij doffert.
1: Het is een beetje goudbronsachtig,
0: ja,
1: hè?
0: Klopt, ja. Dus hij valt aanvankelijk heel erg op. Maar naarmate de tijd voortschrijdt, zal het dus dof worden. Dus wij willen kijken of we scholen kunnen enthousiasmeren.
1: Om onderhoud te plegen op de steentjes, ja.
0: Om dat te adopteren, ja.
1: Oh ja, op die manier. Ja. Juist voor onderhoud.
0: Ja, en eigenlijk is het een project dus wat nooit ophoudt. Want ook als dat eenmaal gelukt is, zou je toch regelmatig een rondje moeten fietsen om te kijken of ze er allemaal nog liggen. Want er zijn voorbeelden bekend van vandalisme waar stenen verwijderd zijn. En wat ook een beetje knullig klinkt, maar wat wel waar is, dat er ook voorbeelden zijn van straatrenovaties waarbij de aannemer heeft gedacht, hé, wat is dat? Weg ermee.
1: Oh, echt waar?
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat de vraag die ik nog had was, als die laatste steen gelegd is, is het project dan voor jou afgerond? Maar eigenlijk zeg je zelf al, het is nooit afgerond.
0: Het is nooit afgerond, nee. Nee, dat klopt. Dus, maar het heeft ook wel weer iets moois natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar welk gevoel wil je eigenlijk hebben als de laatste steen gelegd is? Want dan is het project wat jij heb willen bereiken, dat die stenen er kwamen en er zouden liggen, dat is wel afgerond. Gevoel denk je dat je dan hebt?
0: Nou, ik denk toch wel een voldaan gevoel. En ik hoop dat mensen die dan door Baren heen lopen, ook daadwerkelijk even blijven stilstaan op het moment dat ze zo'n steen tegenkomen. En er even over nadenken van wie hebben hier gewoond en wat is er met die mensen gebeurd.
1: Ja.
0: Want uiteindelijk gaat het daarom natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Het gaat niet om mij, het gaat om de Joodse inwoners. Ja. En wat ik ook niet wil vergeten te melden is dat ik natuurlijk veel steun heb gehad van mede-comitéleden uit Baren en van het comité uit Hilversum.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Want ik denk, ik kan het wiel zelf uitvinden. Maar het is beter om het bij iemand na te vragen waar al veel ervaring is.
1: Nou, zeker met het bestellen van die stenen. Absoluut. Zodat je ze ook wat sneller krijgt.
0: Ja.
1: Wanneer denk je dat het nog dit jaar gaat gebeuren?
0: Dat is zeker het streven, zeker. Ja, hopelijk in november zelfs al. Ja.
1: Ja. Ja, want anders zit je weer met bevroren
0: bijvoorbeeld,
1: grond of zo ook.
0: Ja.
1: Nou ja, ik hoop het voor jou. En wat ik ook hoop, daar ga je ook mee verder, hè, met Adriaan Voeten, wat je al zei.
0: Ja.
1: Om een officiële wandeling te krijgen. Een struikelsteenwandeling van de historische kring uit.
0: Ja.
1: Zij komen regelmatig met nieuwe wandelingen. Nou, dit is een perfect voorbeeld van zo'n wandeling.
0: Ja, zeker.
1: Peter, dank je wel. En heel veel succes met de laatste loodjes van het organiseren en het zorgen dat ze er komen.
0: Ja.
1: En ik hoop dat het een stralende dag is. Een droge dag als de stenen gelegd gaan worden.
0: Nou, fijn,
1: dat zou wel helpen.
0: Ja, zeker.
1: Dankjewel, Peter.
0: Graag gedaan.

0: Een nummer uit de top 40, Magnetic. Oh, we zitten hier wel kelen te schrapen steeds. De Bouza was dat.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ha, die Klaas. Goedemorgen, ik word emotioneel.
2: Ja, jij schraapt je keel ook al.
0: Ja, gek hè? Ja, zo snel gaat dat hier hè?
2: zijn jullie...
0: Nee, maar hij is technicus en hij is verkouden, dus ik denk nee hoor.
2: Maar, je kunt elkaar aansteken hè, wij werken aanstekelijk.
0: Ja, het werkt aanstekelijk, ja. Even over het weer. Ja, ik heb iets gezien vanmorgen op het journaal, maar ik weet niet of jij gaat zeggen van ja, maar dat is nog een beetje lange termijn. Iets van 25 graden op dinsdag.
2: Ja, zeker. Dat is niet voor de lange termijn hoor. Tenminste wel.
0: Maar klopt dat een beetje?
2: Ja, zeker. Dat is van alle kanten in die temperaturen. En dat zijn dan de hoogste temperatuur ooit gemeten rond deze dag is 25 graden. Dus dat worden dagrecords. En dat zou op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen zijn.
0: Oh, alle drie die daar... Nou ja, we worden wel heel erg verwend, Klaas, in deze maand.
2: Ja, ik weet niet of je dat verwend moet noemen.
0: Ik vind dat lekker.
2: Maar ik noem het zorgelijk.
0: Want?
2: Ja.
0: Klimaat. Klimaat.
2: Het regent records en altijd maximum records, hè. Nooit minimum. Ja.
0: Het regent records, maar het regent geen regen, hè?
2: Het regent niet. Er komt helemaal geen hemelwater naar beneden. Of bijna niet, laat ik het zeggen. Ook vandaag stond er eigenlijk een beetje regen op het programma. Maar het is alleen het noorden heeft iets van meegekregen. Maar wij alleen wat druppels. En ook op zondag kan er een druppel vallen. Maar dat maakt helemaal niks uit op de gloeiende plaat. En dan zondag zit de temperatuur ook al in de lift hoor. Dan gaan we die zuidenwind opzoeken. Vandaag is het nog noordwest. En vandaag is het best aan de koele kant. Een graad van 17. Maar wel vrij zonnig. Maar morgen is het al veel zonniger. En dan zitten we al in de 20 graden. En daarna klimt de temperatuur telkens meer omhoog. Tot een duizelingwekkende 27 graden op woensdag.
0: Ja, ik durf niks meer te zeggen. Ik durf niet te zeggen dat ik dat toch wel even lekker vind. Nou ja, dat heeft ook een reden. Ik ben een challenge aan het lopen. En ik moet vandaag en morgen en dan krijg ik een medaille. Dus het is wel lekkerder als je gewoon droog loopt. Ik heb ook al in de regen gelopen hoor, vorige week. Dus,
2: Maar goed, dan zitten we in de oktobermaand en dan zouden de bordjes worden verhangen. De eerste oktober is nog wel aan de warme, aan de extreem warme kant moet ik zeggen. Maar daarna regen en veel koeler weer. En dan krijg je misschien normale temperaturen. Ja. Dus daarover morgen meer.
0: Zo is dat, Klaas.
2: Of het echt zo gaat.
0: Ja, dat zullen we zien. Maar voorlopig is het lekker nog om eventjes een terrasje mee te pakken. En wie weet wat voor slechte tijden er nog komen. Maar dat zijn dan weer goede tijden voor de boeren en voor het land en de natuur. Ik snap hem hoor, helemaal. Ja.
2: Hey, dus Klaas, we krijgen een knallende nazomer na het weekend. Ja, zoals het nog nooit, bijna nooit vertoond is.
0: Nee, ik hou me in. Ik matig me een beetje met hoe leuk ik dat vind. Maar wij horen jou in ieder geval morgen rond 9:30 weer opnieuw. En dan kijken hoe het er dan voor staat.
2: Oké. Okay.
0: Klaas, dank je wel voor vandaag.
2: Mooie dag.
0: Dag.
2: Dag.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Les Humphrey Singers in Mexico. Ze is een andere Mexico dan de zangeres zonder naam. Toneelgroep Karakter uit Baren bestaat al 53 jaar. En elk jaar staan ze weer garant voor het spelen van twee stukken, sowieso. En al jarenlang organiseren ze het Eénachtenfestival. En komend weekend spelen ze tweemaal het stuk The Sunshine Boys van Neil Simon. Voor een aantal acteurs op diverse manieren bijzonder, want er zijn er drie aangeschoven hier. Jeannette Rottier, Hans Mantel en Marloes Immel. En met name voor de twee eerstgenoemden wordt dit toch wel een heel bijzonder stuk. Alle drie van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Jeannette, jij bent acteur.
1: Ja.
0: Je doet ook gewoon in de vereniging andere dingen, maar dat doen jullie allemaal. Hans Mantel, acteur. Marloes, acteur sinds kort, maar ook je doet de communicatie.
1: Ja, klopt.
0: Dus jij zit hier ook op je plek.
1: Ja.
0: Jeannette, ja, eigenlijk was je, ik denk dat ik jou nog nooit geïnterviewd heb van karakter in al die jaren.
1: Nee.
0: Maar eens moet de eerste keer zijn.
1: Leuk.
0: Misschien ook, denk ik, de laatste keer. Want jij was eigenlijk al gestopt met acteren.
1: Zeker.
0: Maar toch doe jij mee aan de Sunshine Boys? Wie of wat heeft jou overgehaald? Ik zie Hans al lang.
1: De mannen eigenlijk
0: de
1: wel.
0: Mannen.
1: Hè? Dus Hans
0: en jouw
1: en
0: man Wim. Ja,
1: ja, precies.
0: Ja.
1: En we nog één keer doen. En Hans speelt nu mee. En dat is voor hem ook de laatste keer. Nou, kom.
0: Ja.
1: Eén keer mee. Ja.
0: Hans, was jij de aanstichter van dit geheel? Want daar was ook een reden voor, hè?
2: Ja.
0: Het is al een keer opgevoerd, maar...
2: Ja. Toen werd mij gevraagd in die tijd om ook mee te doen met de Sunshine Boys. Maar dat stuk daarvoor, daar had ik niet zo'n fijne ervaring mee gehad. Dus ik wilde eventjes pas op de plaats maken. Dus ik zei, jongens, ik stop even. Maar toen zat ik in de zaal toen het opgevoerd werd.
0: Oh.
2: En toen had ik een hele grote spijt van, zonde. En vorig jaar... sprak ik Wim aan en ik zeg, Wim, ik wil nog één leuk stuk met de oude hap. Als ik het
0: ja,
2: zo
0: de oude hap, ja, zeker.
2: Mag spreken van, ik wil nog één keer de Sunshine Boys spelen. Dus hey, Wim heeft dat gevraagd aan het bestuur. Als een soort extra stuk. Buiten de twee stukken om. Maar toen zei het bestuur van nee, we gaan er gewoon echt een avondvullend stuk van maken. Dus vandaar dus dat we aankomend weekend mogen spelen.
0: Ja.
2: Ja, daar ben ik heel erg blij mee. En we gaan er een feestje van maken.
0: Ja.
2: Dat zei ik net tegen Jeannette.
0: En dat is voor jou de allerlaatste?
2: Allerlaatste keer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Voor jou ook, Jeannette?
1: Zeker.
0: De allerlaatste.
1: Ja.
0: En Wim stopt met dragende rollen, maar... kan nog eens een keer de portier spelen of de weet ik het wat.
1: Ja, ja. En Kevin van den Berg speelt ook zijn laatste stuk voor het toneelgroep Karakter.
0: Ja, die heeft er 11 jaar bij gezeten. Want er zit hier een partijtje jaren aan.
1: Absoluut.
0: Maar Loes, jij bent van communicatie. Dan heb jij het heel druk rond het verschijnen van het stuk. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Stuk in de krant, interviews.
1: Ja, social media.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeannette, ik kom toch weer eventjes eerst bij jou terug. Ik heb jarenlang van je genoten. Ook van Hans trouwens hoor en Wim. Jullie hadden altijd van die rollen. In het begin dacht ik dat Wim echt een slimmeletje was. Maar dat was hij dus niet in het gewoon leven. Maar dat is echt een soort typecasting. Een rol van jou is me bijgebleven. Dat jij een Brabantse huishoudster speelde.
1: Ja.
0: Met een zachte G.
1: Ja.
0: En je bent nooit uit je rol gevallen. Ik vond dat zo bijzonder.
1: Ja.
0: En dan denk ik, en jullie doen het. Tenminste, in het begin was er altijd, dan ging dat gordijn over zo'n hokje heen. Met een souffleur. Maar jullie spelen al jaren zonder souffleur.
1: Ja, zonder,
0: ik denk, ik zou dat, we hebben het wel zo over gehad. Ik zou dat niet durven. Ik zou echt helemaal blokken. Wat doe je dan als je je tekst kwijt bent? Word je opgevangen door je collega's?
2: Nou, improviseren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, we redden elkaar. We kennen elkaars teksten. Ja. En daarin redden we elkaar. En 9 van de 10 keer komt dat ook goed.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, we kennen elkaars teksten. Dat doet mij eraan denken. Jeannette, jouw schoonvader Kees Rottier leeft niet meer.
1: Nee.
0: Maar die was in die tijd regisseur. Nou heb ik het over jaren geleden.
1: Ja,
0: wij zaten al in het Poorthuis. En we hadden een info-uitzending helemaal gewijd aan karakter. Hans lacht al. En toen hadden we bedacht van, ja weet je, zo'n stuk inlezen. Hoe moeilijk kan dat zijn? Nou, Kees heeft ons met de collega's die daar waren. Wij kregen allemaal een persoon. Wij moesten dat dus lezen. Nou, ik zweer het je. Ik werd er heel geïrriteerd van. Elke paar woorden. Nee, is niet goed. Nee, want je... Nou, en dan denk ik, jongens toch. En toch hebben jullie dat ook altijd met elk stuk weer doorstaan, hè?
1: Ja. Ja.
0: Het lezen van het stuk en dan een regisseur die daar constant overheen valt.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Maar voor ons was dat nieuw. Wij hadden echt zoiets van, nee, dit is dus helemaal niet zo makkelijk.
1: Het is ook niet zo makkelijk. Nee, dat is ook zo. Nee.
0: Wat is het, Hans, wat is jouw mooiste stuk?
2: Mijn mooiste stuk.
0: Wat je gespeeld hebt.
2: We hadden het er net nog over in bij de koffie.
0: Ja, je denkt, maar, dat gaan ze vast vragen.
2: mijn mooiste stuk. Mijn mooiste stuk. Ja, ik heb...
0: Waarin je jezelf het meest...
2: Ja, nou, het meeste ligt mij de kluchten.
0: Zijn dat de zogenaamde deurenstukken?
2: Ja,
0: dat vind ik moeilijk.
2: Dat zijn de deurenstukken. En dat inderdaad, want er wordt altijd zo... kluchten, ach, weet je wel, een beetje dat... Nee, dat is juist het moeilijkste spelen.
0: Ja.
2: Een klucht.
0: Want wij in de zaal hebben altijd zoiets van... maar weet je dan nog uit welke deur die of die
2: Het is de timing.
0: Ja.
2: Echt de timing. Als die deur open gaat en je ziet... en dan moet je al reageren.
0: Precies.
2: En de andere natuurlijk moet die deur dicht doen. Dat soort dingen. Dat,
0: ja.
2: Maar ik heb met Wim heb ik Hotel op Stelten, Goede Buren, Gefeliciteerd. Heb ik trouwens met jouw schoonvader gespeeld, met Kees.
0: Ja. Ja.
2: Ook geweldig mooi stuk is het geweest ook.
0: Maar Loes, jij speelt ook, hè? Nog niet zo lang?
3: Nog niet zo lang bij karakter.
0: Je hebt wel eerder bij andere...
3: Ja, zeker. Zeker, ja. Ik speel zo'n 20 jaar nu.
0: Ik denk, je bent er net bij.
3: Nog niet zo lang bij karakter.
0: Maar dat is een familie, daar blijf jij ook wel, denk ik.
3: Absoluut.
0: Want dat is wat jullie ook hebben, hè? Karakter bestaat 53 jaar. Ja. Nou ja, Wim zit er ook al 50 jaar, geloof ik, of zo.
1: Ja.
0: Jullie zoons hebben ook wel de een of andere rol gehad.
1: Jasper zit er nog bij.
0: Jasper nog wel, maar ook de andere zoon heeft meegespeeld. Het is echt een familie, hè?
2: Ja. Een familie is het.
0: Want met de repetities, toen wij in het poorthuis zaten, was het altijd repetitie. En daarna wisten wij, dan komen de bitterballen.
3: Ja.
0: Die hebben we toen ook die zaterdag meegebracht. Allemaal bitterballen.
3: Ik denk dat dat ook wel de kracht is van karakter. Dat we alle leeftijden hebben, maar iedereen gewoon leuk met elkaar is. Iemand bijvoorbeeld even een paar keer niet bij een repetitie komt. Iemand die niet meespeelt, gaat er even een appje uit van, hey, gaat het goed met je? Er is gewoon heel veel liefde.
2: Ja, zeker.
3: Liefde voor de hobby, maar ook liefde voor elkaar.
0: Ja. Dat is mooi.
2: Ja. Zeker. Maar jij gaat...
0: Kijk, zoals je het toen miste... dat jij niet in de Sunshine Boys speelde toen. In de zaal al.
2: Ja.
0: Hoe gaat dat nu straks? Want dit is echt jouw laatste stuk.
2: We gaan het zien.
0: En dan? Je weet het ook nog niet.
2: Bestaat
0: er een kans zo'n soort Heintje Davids?
2: Nee, dat niet. Ik blijf natuurlijk gewoon...
0: Die heb jij al gedaan.
2: Ik blijf gewoon...
0: Blijf je wel betrokken bij karakter?
2: Uiteraard, ik blijf gewoon een lid.
0: Lid van de familie.
2: En gewoon buiten gewoon het spelen, handen- en spandiensten verrichten.
0: Ook belangrijk, hè?
2: En gewoon de mensen weer zien. En dat is altijd,
0: dat is mooi.
2: Het gekke is, ik kijk er altijd naar uit. Ik kom uit Naarden. En natuurlijk, de afstand is niet zo groot. Dat begrijp ik ook wel. Het is moeilijk. Kijk, zoals met alle respect, de Barenaars, die springen op hun fiets en die zijn zo in de speeldoos. Ja. Weet je.
0: En je ziet elkaar ook zo op straat.
2: Ook dat.
0: Dat is waar.
2: Maar dat weerhoudt mij niet om gewoon heerlijk naar Barenaars te komen, hoor.
0: Ja.
2: En daar naar mijn vrienden naartoe te gaan. Dus,
0: Over de Sunshine Boys nog.
2: Ja.
0: Zijn er nog kaarten? Want het is zaterdagavond
2: en
0: zondagmiddag, toch?
3: Ja. Klopt. Zaterdagavond
0: als communicatie.
3: Zeker. Zaterdagavond beginnen we om 7:45.
0: Ja.
3: En op zondag om 2:00. En er zijn nog kaarten.
0: Er zijn nog kaarten, maar je moet denk ik hardlopen.
3: Je moet hardlopen, ja. Naar de website van de speeldoos.
0: Ja, hartstikke goed. Trouwens, is het moeilijker om een... Ik weet niet of jullie daar wel eens in meegespeeld hebben... een eenakte te spelen. Want dan moet je, bam, in 20, 25 minuten moet je er staan. Is dat moeilijker?
2: Het is anders als een avondvullenstuk.
3: Je
2: moet er gelijk, je moet er
0: je
2: vanaf
0: moet
2: beginnen.
0: Erin,
2: gelijk beginnen van moet je er zijn.
0: Jullie hebben het allebei wel gedaan.
2: Ja. Je hebt geen aanloopje.
0: Ja. Nee. Worden er trouwens nog steeds speeldoosjes gegeven, vraag ik me af. Vroeger kregen de winnaars van de diverse categorieën altijd een speeldoosje.
1: Ja.
0: Is dat nog steeds zo?
2: Nee, wel een prijs, maar in andere vorm.
0: Oh, ik vond dat geloof zo leuk, zo'n speeldoosje.
2: Het is nu geloof ik een masker.
3: Ja,
2: is
3: het? Het is een masker. Ja.
2: Masker, hè?
0: Ja, daar moest ik ineens aan denken.
1: Ja. Ja.
0: Dus, nou jongens, jullie gaan het doen. Hebben jullie nog vanavond, morgenavond repeteren, generalen? Nee. Jullie zijn er klaar voor nu al?
2: We zijn er klaar voor.
0: Maar jullie zijn ook eerder begonnen, hè? Jullie zijn in januari al begonnen.
2: Met lezen.
0: Met lezen, dat is ook heel moeilijk.
2: Vanaf januari was Howard, onze regisseur, was er toen bij.
0: Ja.
2: Bijgekomen. En toen zijn we echt gaan repeteren.
0: Ja, nou, ik wens jullie ongelooflijk veel succes, maar ook heel veel speelplezier met elkaar.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik ga het zondag zelf meemaken. Ja. Ik
2: verheug
0: me erop.
2: Leuk, dankjewel.
0: Dank jullie wel voor je komst.
1: Jullie bedankt.
2: Jullie bedankt. Dank je.

0: Listen to the Radio. Nou ja, als u ons hoort, dan bent u dit inderdaad aan het doen. Tom Robinson was dat. Eventjes iets aanpassen. We zitten net in september, maar toch merken veel mensen het al. Geen energie hebben. De eerste verkoudheid te pakken. Ik kijk even naar links. Moeite met opstaan. De septemberdip. Maar er is goed nieuws, want volgens leefstijlcoach Lisette de Jong is deze te vermijden. En omdat we natuurlijk willen weten hoe dat moet, hebben we Lisette aan de telefoon. Lisette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou, hier is de eerste verkoudheid al geboren bij de technicus. Maar gelukkig hoeft hij niet te praten, dus dat scheelt.
1: Oh, gelukkig.
0: De aanloop naar ons gesprekje was misschien een beetje negatief gesteld. Totdat er sprake was natuurlijk dat jij tips hebt om zo'n septemberdip te vermijden. Jij zou ons onder andere kunnen gaan vertellen hoe je die energie van de zomer kunt vasthouden. Maar voorlopig doet de nazomer dat zelf eigenlijk al, hè? Ja, want de komende dagen, het wordt zelfs 25 graden. Dus
1: ja, klopt.
0: Uitstel van executie.
1: Het scheelt inderdaad dat het mooi weer wordt. Maar ik denk dat veel mensen al wel merken dat, in ieder geval ik merk het zelf. En we merken het hier thuis wel. Dat het natuurlijk 's ochtends nog donker is als je opstaat. En dat staat toch een stukje anders op dan als het al licht is. Dus dat maakt al wel uit. Hè? En dat het ook 's avonds vroeger donker wordt. En dat doet wel iets met je energiesysteem. En als ik kijk naar de coaches, mensen die ik begeleid. Die zeggen ook van nou, die beginnen allemaal te hoesten en te proesten. En oh, ik heb eigenlijk geen energie om te sporten. En dat hoort een beetje bij de tijd van het jaar. Dus dan hebben we inderdaad nog wel geluk met dat het best wel een mooie nazomer is. Maar ja, ik merk wel dat de energiedippen hier zo om mij heen. Ja, dat daar wel dat beïnvloed wordt, zeg maar.
0: Goh. Ja, nou, dan zou ik dan de enige uitzondering zijn.
1: Nou ja,
0: ik hou ontzettend van de herfst. Nee, ik hou van de herfst. Ik vind dat heerlijk.
1: Nou, dat is heel
0: maar
1: fijn.
0: Je hebt het over fysiek en zo, hè? Geen energie om te sporten. Maar wat doet het echt mentaal met je dan, als je daar inderdaad last van hebt in september, oktober?
1: Nou ja, dat je dus minder motivatie hebt om je gezonde gewoontes die je had ingezet, om die vol te houden. Het kost allemaal wat meer moeite. Hè? Dat je inderdaad 's ochtends naar die sportschool moet. Of dat je op de fiets naar je werk gaat. Of want het is natuurlijk koud. Je moet een extra jas aan 's ochtends. Ja, dat eigenlijk. En als je dan ook nog verkouden bent. Dus, maar goed, ja, eigenlijk is de truc is, het is heel eenvoudig, we hebben het al wel vaak over gehad, is dat je eigenlijk. Ja, dat het heel belangrijk is om toch die structuur vast te houden. Ook al ben je aan het proesten en ook al denk je, oh, kom moeilijker uit bed. Maar houd wel die structuur vast. En probeer ondertussen het jezelf ook een beetje makkelijker te maken om lekker in je vel te blijven. Hè? Dus als het dan vroeger donker wordt, steek binnen een kaarsje aan.
0: Nou, precies,
1: een bloemetje voor jezelf.
0: Ja.
1: Of als je achter in de tuin wil zitten en te scouten, nou, dan pak je er een deken bij. En hè, dus en het hoort gewoon bij de herfst dat we gewoon allemaal even wat minder energie hebben. En dat geeft helemaal niet. Weet je, het is wat het is. Maar probeer dus wel je routine vast te houden. En probeer het jezelf gewoon wat makkelijker, comfortabeler te maken.
0: Ja, want dan het is ook alweer knus en gezellig. Kaarsjes aan, lekker kussens op de bank, dekentjes, weet ik veel.
1: Zeker.
0: De decembermaand die er aankomt, vinden veel mensen toch ook. Dat je een beetje je. Je mentaal op leuke dingen ook voorbereid en knusse dingen. Want de meeste mensen vinden het toch heel fijn. Dat hoor je wel om je heen. Als het zo heet is bijvoorbeeld dat mensen zeggen, nou, ik vind het toch best fijn om in een land te wonen waar je nog echte seizoenswisselingen hebt.
1: Ja, zeker.
0: Dat dan weer wel, hè?
1: Elk seizoen heeft zijn mooie dingen. En dat geldt ook bij de herfst. En daar hoort ook bij dat je misschien wat minder energie hebt dan in de lente en in de zomer. Maar dat is dan maar zo. En dat betekent dus niet dat je alles uit je handen moet laten vallen. Of dat je heel boos op jezelf moet worden van, oh, ik heb minder energie.
0: Nee, het is menselijk.
1: Nee, probeer een beetje mee te bewegen op die golven van de seizoenen, zeg maar. En maak het jezelf makkelijk. En houd wel je structuur vast. Dus blijf gewoon 's ochtends lekker naar buiten gaan. Naar buiten gaan helpt altijd, hè, 's ochtends. Om je bioritme goed te houden en 's nachts beter te slapen. En blijf gewoon bewegen zoals je deed. En maak het gewoon wat comfortabel voor jezelf thuis.
0: Ja, en zelfs als je buiten beweegt en je komt thuis en je bent per ongeluk nat geregend. Je komt thuis, je kleed je om. En eigenlijk voel je je misschien ook best lekker fris en opgeknapt. Dat kan toch samen gaan?
1: Zeker. Ja. Absoluut. Ja, niks heerlijkers dan lekker 's ochtends gewoon buiten lopen.
0: Ja. Maar jij adviseert mensen dus. Jij adviseert mensen dus die hiervoor bij jou komen. Wat helpt jou nou zelf persoonlijk?
1: Dus inderdaad die routine vasthouden. Want ja, ook ik, weet je, ik ben natuurlijk ook maar een mens.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ook ik denk van, oh, het is het toch donker en hoe moet ik nu al opstaan? Maar ik ga gewoon wel, ik weet dat als ik 's ochtends een stuk ga lopen buiten of even ga sporten, dat ik daarna gewoon meer energie heb. En het is inderdaad ook, ja, ik ben dol op buiten in de tuin zijn. En dat probeer ik ook nog steeds zoveel mogelijk te doen. Maar als het dan toch even te koud is, ja, dan zorg ik gewoon binnen. Ja, ik had van de week al een kaarsje aan met een beetje geurolie erop. Sinaasappel, dan wordt het altijd lekker verfrissend geurtje. Toen dacht ik van bij mezelf, oh, eigenlijk is dit ook wel weer fijn.
0: Ja, toch?
1: Ik heb nog wel een tip. Jezelf toch een beetje prettig, ja.
0: Ik zit ineens na te denken. Ik heb een tip voor eventuele oma's of opa's. Ik heb dat ooit een aantal jaren geleden gedaan met kleinkinderen die toen een jaar of 6, 7, 8 waren. We gingen altijd in de herfst, als het dan droog was, gingen we kastanjes, eikeltjes, mooie bladeren en dingetjes zoeken. En dan had ik allemaal bakjes en mandjes. En dan gingen we dat allemaal vullen met van dat groene, hoe noem je dat, oasis. En dan gingen we dat leuk opmaken. En dan gingen ze dat bij bijvoorbeeld oudere mensen, alleenstaande mensen, dan gingen ze aanbellen en zeiden ze, we willen u graag een bakje geven. Gingen ze een mooi briefje bijschrijven met groeten van die en die. En denk ik, dan ben je leuk bezig. Je bent buiten en je laat je kleinkinderen iets doen. En dan ga je dat bij andere mensen, ga je een beetje, ja, zeg maar vreugde brengen. Klinkt heel raar, maar die mensen waren er hartstikke blij mee.
1: Ja, dat de leuke dingen zitten vaak de kleine dingen die kunnen al heel, van hele grote waarde zijn.
0: Ja, precies.
1: Dat is een goed idee.
0: Nou ja, en we moeten er toch doorheen en het wordt dan vanzelf winter en dan vind je het misschien weer wel leuk als de sneeuw komt en zo. En ik denk altijd 21 december, dan hebben we nu de langste dag gehad. Dus het gaat nu al beter worden. Zo denk ik eigenlijk.
1: Precies.
0: We moeten het er toch mee doen, Lisette.
1: Ja, inderdaad.
0: En
1: inderdaad.
0: Op de manier zoals we dat zelf het prettigste vinden. En al laat je misschien een keertje wat schieten, dan doe je het de volgende keer weer opnieuw. Dat is ook allemaal niet erg. Toch?
1: Zo is het helemaal, inderdaad, absoluut. Ja, soms even een tandje terug en gewoon accepteren dat je sommige periodes van het jaar even wat minder energie hebt. Maar laat niet alles uit je handen vallen van, nu is toch alles verpest.
0: Nee, precies.
1: Blijf gewoon, hou die structuur vast en zorg gewoon even extra goed voor jezelf.
0: Ja.
1: En,
0: maak het jezelf vind ik een hele goeie, zorg extra goed voor jezelf. Nou, Lisette, doe jij dat ook deze week? En we horen elkaar graag weer.
1: Ja,
0: oké, dankjewel.
1: Fijne dag. Doeg.

En zo is dit uurtje Eemland 1 Actueel alweer voorbij. Voor het geval u wat later inschakelde, van 12 tot 1 wordt dit programma herhaald. Maar het is ook terug te luisteren op onze site eemland1.nl. En morgenochtend om 9 uur is het de vrijdageditie. En die doen we, zoals altijd, samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Voor nu wens ik u, namens Chris Segerius, onze technicus, alvast een goed weekend. En aan het weer zal dat zeker niet liggen. Na het nieuws, tot 12 uur nog, Spakenburg is goed. En wat ons betreft, graag tot de volgende keer.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Diana Birch heet deze dame. Valentino. Zo heet hij blijkbaar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Ik heb een vreemd verzoek van Gino Graus. Die zegt, ik wil je kussen. Wat moet je nou met iemands kussen? Nou ja, goed. Niks aan te doen. Gino, doe je best, hè. Je kunt er wat van. Je mag vast de kussen wel lenen, hoor.

0: Dekkers Kabaal Radio. Mag je rustig zeggen, hoor.
1: Ja.
0: Bruno Mars, 24K, Magic. Dekker Radio gaat verder met iets rustigs. Hé, eindelijk. Eindelijk doet hij het. Andrea Bocelli met Marco Borsato. Mooie combinatie en een mooi lied. Because we believe.
2: Guarda fuori già mattina.

Loop in het licht. Ik vind het mooi bedacht. Dekker Radio gaat naar een andere Nederlandse artiesten. Die heet Lisa de Graaf. Maybe it was love. Vraagt ze zich vertwijfeld af. Ongetwijfeld. Je luistert naar het programma Dekker Radio met Menno Dekker.

0: Spotlight.
1: Music Radio. Met de muziek van gisteren.
2: Zeg maar gerust eergisteren. 2010 is toch alweer ver achter ons. House am See met Peter Fox.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Mein Name ist 2010. Peter Fox, Haus am See. Okay, moet even opschieten. We naderen alweer de bodem van het uur. En dat doen we met Huey Lewis en de News. Ja, zo heet die groep. En een van die grote hits van ze was deze, Power of Love. Tot aan de

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. De spanningen tussen de landen zijn onlangs weer opgelopen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Het weer, het is droog en zonnig bij 16 tot 19 graden.

uit Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Unique FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. En daarna Beth Hart. En A Wonderful World.

0: Heart heet deze dame. En A Wonderful World. Nou, die heeft ze er wel van gemaakt. Goed gezongen, hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees en deze oude hit. Spirits Heaven Flown.

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Haven Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

niet gehoord, hè? Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Wekker Radio. Nou, het schiet alweer op, dit uurtje, hè? Jongen, jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit een grote hit was. Titel... Jamo, be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munk!
0: En dit stel,

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt, dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
2: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Bergen.

De opening van Rambo Bond voor vandaag lezen uit 1986. Boris Gardner hoorde u voorbij komen. I Wanna Wake Up With You. De titel van de plaat. Programma Bond, u luistert ernaar. Ik ben Jan Berg. Ik draai ze voor u het komende uur door met hedendaagse muziek. Nieuw werkje van Gilbert O'Sullivan. Een artiest die we kennen uit het begin van de jaren 70 toen dikke hits had. Maar hij is er nog steeds. Nieuw werk ditmaal. Growing Old Disgracefully.

0: Ja, het stemgeluid nog zelfs 55 jaar terug. Gilbert O'Sullivan, de nieuwe plaat. Growing Old Disgracefully. Tegen het half uur draai ik even eentje van 55 jaar geleden van hem. Kunt u het zelf vergelijken.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we nu mee toe. 1968, Big Brother and the Holding Company. Dit is Peace of My Heart.

0: 1968, de muziek van Big Brother and the Holding Company. The Piece of My Heart was de titel van deze plaat hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Davy hebben we hier zo. Een van de talentenshows. In 2003 is dit Left of Center.

De muziek van Davy, dit was Left of Center. We gaan hoppen gelijk door naar 2018 met deze van Alan Clark. Don't cry, daddy. Droog je tranen, pak de zakdoek erbij. En ga wel lekker verder.

0: toch even terug naar het jaar 2018. Daddy, don't cry.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werkje klaar liggen van u, Sammy Soravia. Dit is Gotta Get Back.

0: Sammy Soravia, een nieuwe plaat. Gotta Get Back vanaf haar nieuwe cd, in ieder geval deze muziek. U hoort het in de Bonte Muziekverzameling, dat is zeker.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Gaan we naar 1996 met E17 en Gabriel. If you ever...

De muziek van het jaar 1996, East 17 en Gabrielle, If You Ever, de titel van de plaat. Ja, draaide we in het begin van het programma de nieuwe plaat van Gilbert O'Sullivan. We gaan op naar het half uur met muziek uit de jaren 70. 1971, 55 jaar geleden, een opname van Gilbert O'Sullivan uit die tijd. Dat is deze, No Matter How I Try.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verslaggevers van meerdere Amerikaanse media is vandaag de toegang tot het Witte Huis geweigerd. President Trump wil niet kritisch bevraagd worden en ontzegde de 3 media de toegang. Een rechtbank oordeelde dat de media wel naar binnen mogen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Het speelgoed Squishy Dumpling vormt geen gevaar voor de gezondheid. Afgelopen zomer werden de kneedbare balletjes uit China uit de schappen gehaald vanwege mogelijk schadelijke stoffen. Na onderzoek zegt de NVWA dat het speelgoed veilig is. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond
4: met Jan Berg.

Eventjes terug naar het jaar 1983, de televisieserie Fame. En daar zat in de andere dit nummer in, Starmaker, The Kids from Fame, hoorde u voorbij komen. Hey, nachtse muziek, daar keren we weer naar terug met deze van Sommelieu Fields, part 2.

0: De muziek van 2026 van Son Milieu. Dit was Feels Part 2.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, we gaan weer terug in de tijd. 1965, de Beatles hebben we hier zo. En I Need You.

0: 1965, de muziek van The Beatles, I Need You. Altijd weer lekker om nog eens een keer te horen, die muziek.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan wij naar 2007 met Lucy Silvers, Last Year. Ja.

0: De muziek van Lucy Silvers hoorde hier voorbij komen. Last Year was de titel van de plaat. Kwam uit het jaar 2007 alweer, dus lekker terug in de tijd. Door wat nieuws.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Helvier, Cathy Carver. Fearless Warrior.

0: De muziek van Katie Carver, nieuw werk Fearless Warrior.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
0: We houden het ook gezellig. Deze uit 2013 is Kensington Home Again.

Alweer terug uit jaar 2013 met deze van Kensington, Home Again. Een dikke hit in dat jaar voor deze band. Eindelijk kijk ik op de klok en dan zie ik het alweer. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag, zoals gebruikelijk, heb ik het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u er met evenveel plezier ook weer geluisterd heeft naar het programma. Reageer op het programma, kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dat er eens wat daarvoor open staat. Rest mij u nog een hele fijne dag toe te gaan wensen. En u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 1978, de gedikke hit van Blondie, de Barrow Harry en haar band. Denise natuurlijk hebben we het over. En daarna nog een nieuw werkje van Joy Adams, 24 Hours. 4 and 20 Hours, zo is het. Ik moet het niet door elkaar gooien. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende Bond maar weer.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
3: Welkom bij De Duurzame Draai, het programma over duurzaamheid. Ik ben Annemarie en samen met Henk, Noelle en Tessa maken we vandaag weer een programma vol duurzame initiatieven van Baren, Soest en Bunschoten. We spreken wethouder Prakke, horen wat er in Bunschoten gebeurt met de isolatieaanpak, en onze technicus Menno vertelt wat hij heeft ervaren tijdens de verschillende verbouwingen in zijn eigen huis. Ook blikken we vooruit naar dinsdagavond 29 september met Aart Houwing en hebben we het over afvalvrije scholen in Soest en omgeving. Leuk dat je luistert!

0: Je hoorde natuurlijk Earth, Wind & Fire. Ik hou ervan. En weet je wat er ook in september speelt? De Rabo Club Support. Want heb je een rekening bij de Rabobank, dan kun je stemmen op clubs en verenigingen in jouw regio en zo helpen aan een extra bijdrage. Je hebt wel 3 stemmen. En ook Baarn Duurzaam doet dit jaar mee, voor meer groen in Baarn. Dus breng je stemmen uit, het kost je niks en het helpt om jouw favoriete clubs en verenigingen. Tijd voor een gesprek. Bij ons aan tafel zitten klimaatburgemeester van Soest Tessa Koenderink en Rob Kleinegris van het Soester initiatief VANG. Misschien heb je het wel eens gehoord, afvalvrije scholen. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Tessa gaat met Rob in gesprek over dit mooie initiatief en de projecten die zij op scholen draaien. Ik ben best wel benieuwd om hier meer over te horen. Tessa.
1: Ja, fijn om hier te zijn en leuk Rob om jou tegenover mij te zien in de studio.
2: Ja, dankjewel.
1: Van afval naar grondstof is de stichting waar jij voor werkt en waar jij de initiatiefnemer voor bent. Kun je iets meer vertellen over de missie van de stichting?
2: Nou, de stichting dat heeft natuurlijk een... wij gaan dus echt van afval naar grondstof. En wij hebben verschillende punten waar we dus mee bezig zijn. En dat is ook de zorg voor de planeet Aarde. Onze eigen woon- en leefomgeving in goede conditie houden. En dat vanaf de grond, we zijn dus begonnen echt op de scholen, zeg maar.
1: Waarom daar per se? Wat vond je daar belangrijk aan?
2: Nou, het was dus zo. Ik heb vroeger in het wijkbeheerteam gezeten. En daar zagen we dus op scholen dat ze hadden dus afvalcontainers. En er werd alles ingedaan, zeg maar. Dus er stond zo'n container van de een of andere afvalverwerker. En daar werd alles ingedaan. Er werd dus papier ingedaan, er werd plastic ingedaan. En wat wij ook toen tegenkwamen, ontzettend veel sappakjes. Ik heb het toen we begonnen in Soest, dat is zo'n 14 jaar geleden, toen hadden we 1,4 miljoen sappakjes op alle scholen. Nou, dat is een enorme berg. En toen zeiden we, nou, daar moeten we toch vanaf. En toen zijn we overgegaan naar de dopper. Hmm. Dus een fles water. Nou ja, dat is al ontzettend veel gezonder dan een sappakje. Want we hebben de kinderen laten uitrekenen hoeveel suikerklontjes er in een sappakje zaten. He, dus dan, dat was dan ook een educatie erbij, zeg maar. He. Dus de kinderen gingen kijken, zoveel gram suiker erin. En hoeveel weegt dan een suikerklontje? En dan uitrekenen hoeveel suikerklontjes er in een sappakje gaan. Nou, dus ja, dat is dus niet gezond, want er waren wel kinderen bij die namen 3 sappakjes mee per dag.
1: We gaan nu een beetje de details in, hè? Maar ik hoor je eigenlijk 2 elementen al heel mooi aan elkaar verbinden. Namelijk gezondheid, hè? En ook de leefomgeving en ook hoe dat weer met elkaar samenhangt. Ja. En dat is, als ik het een beetje mag samenvatten, voor jou heel erg de aanleiding geweest om je op dit thema te focussen in... Nou ja, de duurzaamheid. Er is natuurlijk genoeg te doen. Wij praten samen ook wel eens over klimaat en het klimaatvraagstuk. En dit is jouw speerpunt geweest.
2: Ja.
1: Kun je kort vertellen hoe op de school, wat doet de stichting? Je noemde net al mooi in detail de programma's om ze bewust te maken. Hoe zijn jullie gekomen tot van afval naar grondstof? Hè, dat er minder afval op scholen en beter bijvoorbeeld geselecteerd wordt? Beter gescheiden wordt?
2: Dat is, je moet dus de mens niet het vingertje voorhouden van je moet dit en je moet dat. Nee, je moet iets bedenken waar het voor hun aantrekkelijk wordt, vrolijker wordt. Nou, en waar worden ze vrolijk van? Als ze minder moeten gaan betalen.
1: Oh ja.
2: He, dus dan is dan zo. De scholen die betaalden voor zo'n container om het af te voeren. Nou, er waren scholen bij, een hele grote school, die betaalden toen al €2500 om per jaar om dus het afval af te voeren. Nou, dan hebben we dus bedacht van oké, een school die staat niet op een bedrijventerrein. He, die staat gewoon tussen waar de woningen staan. En waarom zou de afvaldienst van de gemeente ook niet de scholen kunnen bedienen? Nou, en dat hebben we toen zo in elkaar gezet. De scholen die kregen dus ook de containers, net als de huishoudens. En dan hoefden ze niet meer die grote posten betalen voor het afval.
1: Afvoeren. Dat is een mooie motivatie voor de school, kan ik me voorstellen. En ja. hoe motiveer je dan de kinderen? Want die zullen daar geen oog voor hebben van wat nee. er wordt betaald voor afval.
2: Nee, precies.
1: Hoe breng je die kinderen daarbij?
2: Dus de kinderen kregen dan een milieules. Hè, en dat werd dan verzorgd door een docent, acteur, bioloog. Dat is Koos de Vuilnisman, was dat. Hè? Dat is Theodor Braaksma. En die verzorgde dan de milieueducatie. En daar ging het dus echt om het kringloopverhaal, zeg maar. Dus het werd dus uitgelegd van het kringloop. Hè? Dus de lente, de zomer, de herfst, de winter, hoe het allemaal draait. En dat het dus ook, ook aan je eigen lichaam moet enzovoort. Mm-hmm. Hè? Dus echt het kringloopverhaal. Werd dus daar verteld. En daar hoort geen rommel bij.
1: Nee, mooi. Het kringloopverhaal, hè, dat noem jij heel erg goed. Van, hey, we hebben maar beperkte middelen op de aarde. En als we daar veel te veel van uithalen en veel te veel aan stuk maken. Ja. Ja, dan lopen we natuurlijk op een gegeven moment komen we in de min.
2: Ja.
1: En als we gewoon precies eruit halen wat we er ook weer aan terug kunnen brengen en in kunnen herstellen, dan is er die kringloop mooi gesloten en kunnen we prima met elkaar leven. Dus ik vind dat een heel mooi uitgangspunt wat op scholen natuurlijk het vertrekpunt moet zijn voor de jeugd. Kunnen scholen zich nog aanmelden voor zo'n milieueducatieprogramma en daarmee dus het kringloopverhaal vanuit jullie meekrijgen?
2: Nou, graag. Want hoe meer ziel, hoe meer vreugd. En hoe meer wij dus ook kunnen educatie geven van hoe wij dus moeten omgaan met onze leefomgeving, zeg maar. Dat is heel belangrijk.
1: Wat ik mooi vind is dat jij niet alleen eigenlijk vertelt hoe het moet aan de jeugd. Maar dat jullie ook zelf de handen uit de mouwen steken. Dus er is bijvoorbeeld straks in de Klimaatweek op 7 november Soesterberg ruimt op. Jullie hebben een Europese conferentie of iets dergelijks rondom afval. Dus het is veel breder dan dat. Waar kunnen mensen nog iets hierover terugvinden op jullie website? Wil je die nog voor de luisteraar nog even noemen?
2: Nou ja, dat is heel eenvoudig. Gewoon achter de computer en tik in Moeder Aarde Gezond. En dan kom je op onze website.
1: Moeder Aarde Gezond. Nou, dat lijkt me een prachtig uitgangspunt. Ja. Mooi dat je er bent en dat je voor onze regio zoveel oppakt. Want dit is een vrijwillige taak die jij met veel verve uitvoert. Dus dat vind ik echt helemaal te gek. Dank je wel.
2: Nou, graag gedaan.

0: Heel toepasselijk was dit Jamiroquai met Emergency on Planet Earth. Nou, de volgende onderwerp. Hij is geen nieuwe wethouder in Baren, maar hij heeft wel een nieuwe portefeuille met onder andere duurzaamheid. Daar willen we meer over weten. Noelle sprak met Hugo Prakke over zijn ideeën.
1: Goeiedag allemaal. Ik ben hier bij Hugo Prakke in het gemeentehuis in zijn nieuwe kamer. Hugo, dankjewel voor de uitnodiging
2: dat
1: we even langs mochten komen.
2: Fijn dat je er bent.
1: Ja, en nou ja, we zijn natuurlijk van de duurzame draai. Ja. En jij hebt een nieuwe portefeuille gekregen. Waaronder de met mooie titels als klimaatneutraal en circulair en ook de natuur. Maar ik dacht, laten we maar met punt 1 beginnen. Klimaatneutraal en circulair. Wat houdt dat in voor ons, voor Baarn?
2: Ja, nou ja, wat je zegt, klopt helemaal. Het is een nieuwe portefeuille. Dus ik ben ook nog een beetje aan het zoeken van wat gaan we daar nou precies op doen en hoe gaan we die invulling doen. Dus nou, ook wel afspraak gehad bijvoorbeeld met Baarn Duurzaam. Dus goed na te denken over wat zijn nou onze doelen. Maar ik vertaal hem in ieder geval, daarom heb ik het ook klimaatneutraal en circulair genoemd. De ambitie vanuit het Baarns Klimaatakkoord is natuurlijk om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. En in 2050 helemaal klimaatneutraal. Dus dat is de opgave die wij niet als gemeente willen, maar die we als Baren en alle inwoners en ondertekenaars ook van het klimaatakkoord willen. En dus dat gaat eigenlijk over klimaatneutraal. Doelstelling. En daarnaast hebben we inderdaad circulair. Nou, de doelstelling is in 2050 dat heel Nederland eigenlijk al het afval weer op een of andere manier weer wordt hergebruikt. Dus naar een nul afval in 2050. Nou, dat is ook de doelstelling dan van Baren. Dus ik dacht, nou, dat is mooi om daar, vind ik ook een positievere benaming dan te praten over, nou, we moeten iets met het afval. Nee, de opgave is, het zijn gewoon grondstoffen die we op een andere manier heel goed weer kunnen gaan hergebruiken.
1: Ja. Ja. Oh, wat goed. Nou ja, dat is
2: En dat is niet eenvoudig, hè? Dus ik weet dat we de doelstelling hebben naar nul, terwijl we nu nog op iets van 130, 140 kilo restafval per inwoner zitten. Dus dan hebben we nog een hele lange weg te gaan. Ja. Ja.
1: En wat kunnen we als Baarnse inwoners zeg maar morgen doen? Als we echt, weet je wel, het zijn altijd kleine stapjes.
2: Het zijn kleine stapjes.
1: Die uiteindelijk een groot verschil maken.
2: Ja, en als gemeente zelf gaan we dat ook niet bereiken. Nee. Dus daar hebben we alle inwoners voor nodig. Dus iedereen kan in zijn of haar eigen omgeving eigenlijk kijken, hoe kan ik aan die, nou, als het gaat over klimaatneutraal, dus wat kan ik zelf doen als het gaat over bijvoorbeeld isoleren? Nou, daar hebben we ook allerlei subsidies voor, om je daarbij te helpen. Om dat te doen. Maar je kunt natuurlijk ook kijken van, goh, ik wil van het gas af. Nou, dan zijn we nu ook in het Eemdal bezig met of collectief of individueel. Maar mensen kunnen natuurlijk ook kijken. Uiteindelijk is het ook elke, als je de stroom die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken, is natuurlijk altijd zo'n slogan. Dus ook kijken van, goh, kan ik misschien net even iets minder lang douchen. Apparaten gewoon uitzetten, 's avonds. Dus het zijn altijd kleine dingen. Vroeger had je natuurlijk de slogan, beter milieu begint bij jezelf.
1: Ja, ja.
2: Het is niet zo dat, en dat gaat natuurlijk nooit, gaat iedere inwoner dat klimaatprobleem zelf oplossen. Maar je kunt wel, hoe klein ook, een bijdrage daarin leveren. En daar helpen we mee als daar iets voor nodig is.
1: Ja. Oh ja, nou weet je wat ik zelf tegenwoordig doe, vind ik zelf al heel knap. Ik heb bedacht van je apparaat stand-by laten aanstaan. Is eigenlijk gewoon heel dom. Hè? Je bent een dief van je eigen portemonnee.
2: Nou, dom is niet het goede woord.
1: Nee, maar het is niet slim. Dus nu heb ik mezelf aangeleerd dat ik inderdaad 's avonds gewoon tv uit, modem uit, nou ja, lampen. Ja. En dan dat is natuurlijk alles gaat uit. En dan maar neem nu ook de tv daarin mee.
2: Ja.
1: En dat is echt perfect. Dus, ja. En dan ook de hele dag. Want ja, ik bedoel, meestal kijk je alleen 's avonds. Dus ik vind het ook wel echt, ik denk, nou, volgens mij, misschien is het 2 cent per dag of zo, maar alle kleine beetjes.
2: Alle kleine beetjes zelf. Dan zijn in feite is dat de boodschap. Ja.
1: Ja, helemaal goed.
2: En daarin kunnen dus inwoners, maar ook ondernemers.
1: Ik denk, nou, volgens mij, misschien is het 2 cent per dag of zo, maar alle kleine beetjes.
2: Alle kleine beetjes zelf. Dan zijn in feite is dat de boodschap. Ja.
1: Ja, helemaal goed.
2: En daarin kunnen dus inwoners, maar ook ondernemers, een bijdrage leveren.
1: Ja, dat is waar. Ja. En een andere

0: portefeuille natuur. Dus bij deze coalitiebesprekingen hebben we ingebracht. Ja, dat is eigenlijk wel... dat is best gek dat dat niet is. Dus daarom dat die portefeuille natuur is benoemd. En dat loopt natuurlijk wel dwars door biodiversiteit. Als het gaat ook in de openbare ruimte. Wat bij mijn collega Simon Bremmer ligt. Maar het gaat ook over, wat ook in het coalitieakkoord staat, wel over de landgoederen. We weten allemaal dat de landgoederen het zwaar hebben. Dat de natuur het op de landgoederen... We hebben natuurlijk geen eigen gronden, maar... Nou, Staatsbosbeheer is, of het is Pijnenburg. En dat is wel wat er in het coalitieakkoord ook staat. Daarin met hun te gaan zoeken hoe we daar invulling aan kunnen geven. Om dat gewoon tot in lengte van jaren in stand te houden. En eigenlijk is het heel logisch dat zo'n groene gemeente als Baren met zoveel natuur... Dan is het de portefeuille. Maar ik heb nog niet een antwoord op de vraag... Goh, wat zou ik nu over 4 jaar bereikt willen hebben? Want dat is volgens mij nu even met elkaar te bedenken. Nou, wat zou dat dan natuurlijk zijn?
1: Ja. Nou, je was er natuurlijk bij toen we met Baar Natuurlijk Groen gingen fietsen door ons mooie Baar.
0: Superleuk. Ja.
1: En dan zag je ook wel van als je bewoners de ruimte geeft en een kans om mee te werken aan het in stand houden van de natuur, of het zelfs uit te bereiden in Baar, dan... Dat daar echt wel heel wat mensen zijn die daar heel enthousiast over zijn. Dus dat is denk ik ook goed.
0: Ja, ook daar kan dus elke inwoner kan daar bijdrage aan leveren.
1: Ja, want we waren... Ja, en ook we hebben nu ook natuurlijk met de vleermuiskasten... Ja. Dat er mogelijkheid is om vleermuiskasten op te hangen. Dus dat je dat kan aanvragen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat zijn natuurlijk wel kleine ondersteuningen ook aan die natuur... die gewoon heel goed zijn. Ja,
0: maar natuur is natuurlijk heel breed, dus terecht ook de vraag. Maar het gaat ook over de waterkwaliteit die we met elkaar hebben. Dus kijken naar de eem. Het gaat inderdaad over het bomenbestand om te kijken... van, goh, hoe gaat het nou met onze beuken en alle andere soorten. Maar het gaat inderdaad ook over de biodiversiteit die bij jou in de straat... is en hoe kunnen we misschien meer tegels eruit. Het bekende tegelwippen wat in heel veel gemeentes gebeurt. Tegels eruit, groen erin. Nou, ook al die bits helpen. En je ziet gewoon natuurlijk dat afgelopen zomer ook de warmte. En je ziet gewoon dat die klimaat, of de opwelling van het klimaat... gewoon enorm veel impact heeft. En juist vergroening, meer natuur, ook voor verkoeling kan gaan zorgen.
1: Oké. Okay. Nou, Hugo, onze 7 minuten zijn alweer voorbij.
0: Dat gaat snel.
1: Ontzettend bedankt en leuk dat je dit wilde vertellen aan ons. En graag tot de volgende keer.
0: Graag gedaan en van harte welkom.
1: Oké, bedankt.

0: Dit was Patti Smith met People Have the Power.
1: Hallo allemaal. Ik heb vandaag weer eens een interview met Evert. En Evert is energiecoach in Bunschoten. En Evert is, nou, die weet natuurlijk een heleboel. En vandaag gaan we het speciaal hebben over isoleren. Zo van, goh, wat kun je eigenlijk allemaal in je huis isoleren? En waar is dat eigenlijk goed voor? Dus Evert, brand los.
2: Brand los, ja. Ja. Ja, ik denk dat iedereen ondertussen wel tot ontdekking gekomen is om je woning te isoleren. Dat gaat schelen in je gasgebruik en tegenwoordig met die warmtepompen ook in het energiegebruik bij elektra. Dus ik denk dat ik een stap verder zijn nu als we 10 jaar terug. Mensen zijn echt bewust geworden van dat gebeuren. Vroeger betaalde je misschien 20 cent voor een kuub gas, maar tegenwoordig is het iets van 1,5 euro geworden. Dus men wil ook wel. En isolatie kan op een heleboel mogelijke dingen. Vroeger had je iets van vloerisolatie. Ach, het is onder de vloer altijd warm. Waarom zou je dat isoleren? Maar toen zijn we tot ontdekking gekomen dat het toch echt wel interessant is. Want er gaat echt heel veel warmte ook die vloer uit. De meeste warmte overigens gaat het dak uit. En dat is...
1: Warmte stijgt.
2: Die warmte stijgt. Dus ja. Dat is als je ergens op moet gaan beginnen nog, pak dan het dak aan. Dan is het niet altijd de makkelijkste oplossing. Omdat hierboven heb je al je spullen staan. Je vakantiespullen, je winterspullen. Nou ja, je moet aan die binnenkant isoleren. Jongen, wat een gedoe. Doe het gewoon. Pak het een keer aan. Kost je een paar arbeid. Maar je hebt er straks ook echt plezier van. Want echt die warmte blijft in de hele woning ook langer zitten. Maar ook voor zomers. Want hetzelfde geldt ook andersom. Als het heel warm is. Sorry. Als het heel warm is, dan... Dan komt ook die warmte naar binnen. En als dat goed geïsoleerd is, scheelt het heel stuk. Begin daarmee. Ja. Het mooiste is natuurlijk aan de buitenkant.
1: Ja.
2: Buitenkant isoleren. Maar als je een woning alleen hebt, kan dat prima. Maar als je in een rijtjeswoning zit, ja, dan moet de hele buurt mee gaan doen. En waarom is dan de buitenkant warmer? Dat is een beetje technisch. Dat heeft te maken met het douwpunt. Op het moment dat je de binnenkant gaat isoleren en je doet het niet goed. Dus let op met isoleren aan de binnenkant. Dat is levensgevaarlijk als je het niet goed doet. Want dan kan zo je dak eraf rotten, maar dan krijg je douwpunt verplaats je namelijk tussen je dakbeschot en je isolatie in. Vocht. Nou, vocht vreet door. En zeker weten bij 3-4 graden rond die tijd en zeker eronder, dan is je dak zeik en zeiknat.
1: Ja, precies. Ja, dat zijn, maar dus het is ook niet als amateur, ik bedoel, je hebt toch wel ook wel een beetje verstand ervan nodig.
2: Precies.
1: Ja, zelf maar vroeger, is toch,
2: voorheen was het zo, je moest een origineel bedrijf inhuren. Dat was ook zo. En dat, ja, dat kost ook geld. Je krijgt subsidie voor, als het ook zo gebeurt. Maar tegenwoordig kun je zelf ook subsidie krijgen als je alleen de materialen aanschaft en het zelf doet. Dus ik waarschuw maar even, als je dat gaat doen, let op hoe je het doet.
1: En ja, precies. Dus ja. Maar het is inderdaad, de warmte stijgt en daar verdwijnt het natuurlijk ook.
2: Maar goed, er zijn meerdere mogelijkheden natuurlijk.
1: Precies, want vaak heb je ook, ik bedoel, kieren.
2: Ja.
1: Dat is ook wel een, hoe heet het? Een dingetje.
2: Ja.
1: Dat je dus met, dat kieren dicht natuurlijk ook echt een heel goed idee is. Omdat daar natuurlijk ook letterlijk veel warmte doorheen vertrekt. Ja.
2: Ja, dat is ook, daar zijn we ook al in begonnen. We hadden toen zo'n papiertje van waar je dan kon zien van joh, wat zijn de acties om dat zelf op een snelle manier te doen. Kost niet zoveel, klaar. Maar kieren is ook wel, ook daar moet je mee opletten. Want op het moment als je dus alle kieren dicht zet, en dat zijn vaak oude woningen, die hebben ook geen ventilatie. Ja. Dan zet je ook de ventilatie dicht. Dus ook dat zijn dingen, mensen doen dat nu ook wel, hè, alles dichtzetten. Maar let op dat je wel per dag gewoon zo nu en dan even al die deuren of ramen even openzet. Even allemaal frisse lucht erin. Ik heb namelijk altijd, als ik een bezoek breng, neem ik ook altijd een CO2-meter mee. En dat is ook heel grappig om dat mee te maken. Als je dat ding er neerzet, dan staat hij ergens op 400-500. Nou, toppie, hè? Toppie. Ja, toppie. En je zit een poosje en dan zie je dat ding gewoon 500, 600, 700, 800. En wat is hier aan de hand? En dan blijkt het ook dat er ook geen ventilatie in zit.
1: Goh, ik geloof dat er dan hier ook niet van die goede ventilatie is. Hè? Want ja. Evert heeft hem mee. En we zitten er nu even naar te kijken. Hij staat al op 700.
2: Ja, nou precies. Ja,
1: we zitten hier met z'n drieën. Ja. En het raam dicht. Dus ja. Dan loopt het al snel, loopt het op.
2: Ja.
1: Ja, het is echt, het is heel, ik vond dit ook, het is voor mij ook een eye-opener geweest. Zo van ongelooflijk ook, als je een kaarsje aanzet of zo, of met meerdere mensen in een ruimte. Dan schiet hij door het, door het dak en moet je eigenlijk iets openzetten.
2: Ja. Ja. Het leuke is, soms laat ik hem staan. Dan zeg ik, dan laat ik hem even een nachtje staan. Want ze hebben s'avonds een verjaardagje van een maand of 12 of 13. Nou, en dan het leuke is, boven de duister gaat hij piepen. Ja, dat is echt zo leuk. Dan iedereen in de zaal zit te kijken, wat gebeurt er dan allemaal? Maar de volgende dag komt die man dat ding terugbrengen. Hij zegt, ik heb er niet besteld, want dan wil ik hem ook hebben. Ja. Top toch? Ja. Zit mij 708. We maken ons te druk.
1: Ja. We moeten rustig blijven. Kieren, dak hebben we gehad. De vloer hebben we natuurlijk al even gehad.
2: Ja, vloer is wel een dingetje ook precies.
1: Ja, ja.
2: Je hebt twee mogelijkheden. Hè?
1: Ja.
2: De vloer, de grond met korrels. Dat zal een adviseur ook zeker adviseren.
1: Mm-hmm.
2: Want het is makkelijkst om dat spul eronder te spuiten en klaar.
1: Ja.
2: Ik ben hou zelf liever van de onderkant van die vloer te isoleren. Maar goed, ruimte hebben.
1: Je moet in de kruipruimte kunnen. Hè? Want dat moet wel kunnen.
2: Ja. Dus 55 centimeter ruimte moet er zijn. Dat is een gegeven die we hebben. En dat, ik heb ook altijd een duimstokje bij me en dan kunnen we zulke dingen meten. Maar wat er ook absoluut interessant geworden is, dat zijn dat dubbelglas. Ja? Mensen zijn heel enthousiast over het dubbelglas. Want ze waren in 1970, 1980 kwam dat al een beetje op en hartstikke blij.
1: Mm-hmm.
2: En nu zeg ik, het wordt tijd dat het dubbelglas gaat vervangen. En ja, dan is het even rondkijken, hoe kan dat? Maar ook zit subsidie op. Moet je niet om de subsidie doen, maar je krijgt het resultaat ook zichtbaar. Als je dubbelglas waar je had en je zit ergens voor het raam, voel je toch een soort koude stralingswarm, ondanks het dubbelglas is. Maar heb je tegenwoordig het HR++, als je zegt, de triple is nog veel verder,
1: mm-hmm.
2: is ook een stuk duurder. Maar als je het HR++ hebt, dan merken mensen gewoon, ik voel geen kou meer in mijn nek. Kijk, en dan zijn we op de goede weg.
1: Okay.
2: Er zijn twee dingen. Warmte?
1: Ja.
2: Warmte?
1: Ja.
2: Hè, behoud je binnen?
1: Ja.
2: En? Ja. Het comfort.
1: En ook de warmte buiten, want zo'n HR++ glas heeft dat ook een soort, want ik voel, weet je, ik voel nu af en toe aan mijn raam, denk ik, goh, ja, als je dus geen zonwering aan de buitenkant hebt, dan...
2: Ja, dat scheelt ook. Scheelt ook.
1: Ja.
2: Het mooie is ook, als het goed is, dan krijg je de condensatie aan de buitenkant. Dat is heel grappig. Mensen die bellen wel eens op. Nou ja, die bellen wel eens op. Ja, ik heb dat dubbelglas. Maar volgens mij is het nou helemaal niet goed. Ik vind het wel prima. Maar ik heb nou het idee dat die lek is. Want er zit isolatie op de condens aan de buitenkant. Heel mooi om te zien.
1: Ja, dat is een goed teken dus.
2: Goed teken.
1: Oké, dat moeten we zo houden.
2: Ja, mensen ook weer gerust.
1: Ja, interessant. Dus in dat inderdaad. En die subsidie is ook oké. Vanaf 3 vierkante meter kan je subsidie krijgen voor HR++ glas. Dus als je dubbel glas hebt, dan moet je dat echt wel proberen.
2: Neem het mee. En er zijn een heleboel plekken nog, en zeker die oudere woningen, die hebben dat allemaal wel. Maar dat is zeker te doen. Maar goed, er is heel veel te doen op dat gebied. Wij komen ook met een heel vragenlijstje. We beginnen ook altijd met wat is je energiegebruik en het gasgebruik enzovoort. En aan de hand daarvan kun je al een beetje landelijk zien, is het een dubbelhuis, enkelhuis, van hoe is het gebruik hier? Dat geef je al zelf al meteen een goed opstapje om verder te praten en dieper te gaan wat mogelijk is.
1: Ja.
2: Dus supermooi te doen.
1: Leuk. En het is zeker maatwerk. Dat blijkt ook alweer.
2: Ja.
1: Evert, ontzettend bedankt weer voor deze kennissessie.
2: Ja.
1: En dankjewel voor deze isolatieles. Energy use causes CO2. CO2 causes the greenhouse effect. The greenhouse effect causes global warming. But the trees and the forest.

0: Op dinsdagavond 29 september organiseert Baarn Duurzaam een avond over saldering, zonnepanelen, stroom en de toekomst. Jouw toekomst misschien wel. Daarover vertellen die avond drie experts, allemaal vanuit een andere invalshoek. Aart Houwink van Bijzonder Baarn vertelt over netcongestie en de belasting op ons net. Allard Goedkoop van Soester Energie gaat in op wat je als bewoner zelf kunt doen. En Jacob Malenstein van Wat Piek vertelt over technische mogelijkheden, zoals batterijen en slimme laadpalen. Het klinkt als een mooie avond. Bij mij aangeschoven Aart Houwink. Welkom.
1: Hallo.
0: Hi Aart. Vertel eens. Die salderingsregeling die gaat stoppen in januari. Dus mensen met zonnepanelen die denken, joh, wat gebeurt er? Wat heeft dat concreet voor mij?
1: Ja, nou, misschien goed om even te vertellen wat nou eigenlijk die salderingsregeling is. Hè? Want misschien weet niet iedereen dat precies. Maar die salderingsregeling die zorgt ervoor dat wanneer jij met je zonnepanelen stroom maakt die je niet direct zelf gebruikt, maar aan het net teruglevert, dat je die mag salderen, dat je die mag wegstrepen tegen stroom die je op een ander tijdstip uit het net gebruikt. En dat is financieel voordelig. Maar het is eigenlijk ook wel een beetje een bijzondere regeling. Het is bij wijze van spreken, als jij, ik zeg maar wat, aardbeien in je tuin kweekt en je hebt op het top van het seizoen te veel aardbeien en die breng je naar de groenteboer en je spreekt met die groenteboer af dat hij jou in een heel laag deel van het seizoen weer een bakje aardbeien voor dezelfde prijs teruglevert. Dat is eigenlijk ook heel gek. En dat is de reden, één van de redenen waarom de overheid nu heeft besloten dat die salderingsregeling moet eindigen.
0: Ja, mooi verhaal. Dat is wel heel concreet inderdaad, aardbeien in de winter. Want die zijn niet te betalen. En dan die avond, die gaat over de vraag, wat kun je nou zelf doen? Maar wat is volgens jou iets wat nou iemand met zonnepanelen al nu kan gaan doen?
1: Ja, ik denk dat het allereerste en het allerbelangrijkste is dat je eigenlijk zoveel mogelijk van de stroom die je zelf opwekt ook zelf op dat moment dat het opgewekt wordt het beste kan gebruiken. Nou, en wanneer wek je op? Nou, dat is natuurlijk vooral in de lente, zomermaanden en de vroege herfst. En dat is vooral op het midden van de dag. Nou, zomer is natuurlijk langer dan dat. Dus dan wek je stroom op. Ja, en hoe kan je die nou het beste zelf meteen gebruiken? Dan is het het goedkoopste, het voordeligste. Nou, daar zijn een heleboel dingen voor te bedenken. Je kunt op een ander moment je afwasmachine aanzetten. Namelijk als jij zelf stroom maakt en niet pas 's avonds laat. Je kunt
0: eerder koken.
1: Je kunt op een ander moment gaan koken, maar dat is toch wat ingewikkelder, denk ik.
0: Toch wel.
1: Maar je kunt natuurlijk ook denken aan, als je die hebt, je elektrische auto opladen op het moment dat je daar zelf stroom voor maakt. En als je die hebt, ook bij het gebruik van je warmtepomp rekening houden met het moment waarop je zelf stroom hebt. Of je airconditioning. Dus bij allerlei apparatuur die we hebben, kunnen we nadenken over wanneer het handigste is om die aan te zetten.
0: Ja, en dan denk ik wel, we roepen van we hebben een piek. Hè? Maar die piek geldt dan eigenlijk niet voor mensen die zonnepanelen hebben. Want die doen dan zelf opwekken op dat moment, op die piek.
1: Als jij zelf opwekt en die stroom meteen zelf gebruikt, dan gaat die stroom niet het elektriciteitsnet op, neemt dus ook geen capaciteit weg en doet dus ook niet mee aan, zeg maar, netcongestie veroorzaken. Nee. Want dat is natuurlijk een ander onderwerp wat problemen geeft op dit moment.
0: Nou ja, maar in het kader van alle informatie die tot iedereen komt, dat vind ik wel een mooie koppeling eigenlijk. Hey, en jullie zijn die avond met drie experts, hè? Vanuit allemaal een andere invalshoek. Wat is nou zo interessant op die avond? Want ja, iemand die heeft zonnepanelen en denkt, nou, misschien heb ik er wel baat bij om die avond te komen. Wat gaan we horen? Wat gaan we meemaken die avond?
1: Waarom moet iedereen komen?
0: Ja.
1: Nou ja, om te beginnen, ik zal dus wat vertellen, toch ook over netcongestie en het verband daarmee met die salderingsregeling. Ik zal ook wat vertellen over de achtergrond van die salderingsregeling en hoe dat gegaan is en waarom die bestaat en waarom die nu weggaat. Maar belangrijker is natuurlijk, en wat kan je daar nou zelf aan doen? Hè? Dus wat Allard gaat doen is eigenlijk veel beter dan ik het net heb gedaan. Vertellen wat je gewoon als huishouden zelf kan doen aan het op een slimmere manier op het goede moment stroom gebruiken.
0: Ja.
1: En dat zijn die voorbeelden die ik een beetje gaf, maar daar zijn er natuurlijk nog meer van. En wat er natuurlijk ook bij hoort, is de technische kant. En dat is wat Jacob gaat uitleggen. En je kunt ook, als je een laadpaal hebt, je laadpaal, als je een warmtepomp hebt, je warmtepomp. Als je een batterij hebt, je batterij, die kun je allemaal ook zo regelen dat die voor jou het gunstigste resultaat opleveren.
0: Ja, nou, ik vind het klinkt al heel interessant. En zijn er nou nog andere dingen waarvan je zegt, ja, kom naar Lokaal O?
1: Nou, ik denk dat het gewoon een onderwerp is, hè, de manier waarop wij met onze energie omgaan en de manier waarop we ook niet alleen voor onszelf het meest voordelige plaatje kunnen maken, maar ook kunnen bijdragen aan de manier waarop we als Baren en eigenlijk natuurlijk groter Utrecht, Nederland, op een verantwoorde manier die energietransitie zo snel mogelijk kunnen laten verlopen. Nou, dit zijn allemaal onderwerpen die daarmee te maken hebben.
0: Ja, heel mooi. Nou, als je nu denkt van dit gaat over mij en hier wil ik meer over weten en ik wil er ook bij zijn. Dan kun je naar Baarn Duurzaam en op de website onder het kopje actueel kun je aanmelden voor deze avond. Want we willen natuurlijk wel weten hoeveel mensen er gaan komen. En of het ook allemaal wel past daar in Lokaal O. Want anders gaan we uitwijken naar de bibliotheek wat mij betreft. Dus meld je aan. Aart, ik wil je hartelijk bedanken voor dit interview.
1: Jij bedankt.
0: En ik zie je in ieder geval de 29e. Ik ben erbij.
1: Zeker.
0: Dankjewel.

0: door de ruimte zweven.
1: Ik heb hier in de studio twee mannen met verstand van techniek. Henk en onze technicus Menno. En allebei weten ze het nodige over een duurzaam huis. Henk gaat met Menno in gesprek over zijn eigen huis. Wat heeft hij allemaal aangepakt en wat heeft hij daarover geleerd? Luister jij mee, heren?
2: Ja, ik begrijp dat jij je huis hebt verduurzaamd. Kun je daar iets over vertellen? Wat voor huis heb je eigenlijk?
3: Nou, we hebben een hoekhuis hier in het Eendal. En ja, dat is een eensgezinswoning geworden. In 2001 hebben we het van een kleiner huis met één anderhalve slaapkamer hebben we het naar een eensgezinshuis met drie slaapkamers gebracht. Ja. Dat was de eerste stap eigenlijk in het duurzaamheidsproject. Ja. Want,
2: je hebt een puntdak op je huis?
3: Ja, klopt.
2: Okay, voor het beeld, hè?
3: Ja, zeker.
2: Ja, mooi. Vertel eens, wanneer ben je daarmee begonnen en waarom?
3: Nou, in 2001 gingen we dus een grote verbouwing doen door een verdieping op het huis te laten zetten. En toen hebben we meteen gevraagd om dat zo duurzaam mogelijk te doen, zeg maar. Qua isolering van de muren en van het glas. Want al het glas is vervangen in het huis. En bijna al het glas.
2: Wat soort glas heb je er nu in zitten?
3: Ja, HR++. Ze is toen meteen erin gezet. Ja, dat zit er nog steeds in. Dus dat is al 25 jaar geleden.
2: Ja, en de muren geïsoleerd, hoe heb je dat gedaan?
3: Dat zijn van die blauwe platen die ertussen geschoven zijn in de spouwmuur. Want ze moesten een stuk gaan metselen. Dus,
2: Oké, dat was het nieuwe stuk.
3: Ja, het hele nieuwe stuk en een stukje naar beneden ook. Want ze hebben het hele dak eraf gehaald. Hele dak.
2: Dak is ook geïsoleerd?
3: Ja.
2: Vloer ook geïsoleerd?
3: Nee, dat is een later project geweest. Toen deed de gemeente Baarn iets met van die balletjes onder je huis laten spuiten. En dat zijn van die kleine, hoe heet dat? Piepschuimballetjes.
2: Ja.
3: En daar ging de hele buurt gingen ze langs een bedrijf wat gesponsord werd door, of tenminste wat gesubsidieerd werd door de gemeente Baarn. En omdat wij altijd water onder ons huis hebben in het Eendal, dachten we dat wel een goed idee was. Want dat water is 's winters koud en zomers ook koud, dat is wel een voordeel.
2: Ja, het werkt goed tegen vocht. Hè,
3: Dus dat was de volgende stap.
2: Ja.
3: En dat beviel meteen, want we gingen echt minder stoken. Dat weet ik niet meer precies. Maar je merkt ook aan je blote voeten, zeg maar, als je door de benedenverdieping loopt. Ja. Helaas konden we geen vloerverwarming krijgen, omdat wij een hele mooie dikke eiken pakket hebben. En een beetje zonde is. En dan was de volgende stap dat we, ik liep tegen mijn pensioen en zo. En toen zeiden we, we willen wat groots doen. En toen hebben we gekeken naar zonnepanelen en een warmtepomp.
2: Ja, en hoe is dat afgelopen?
3: Nou, dat is in 2022 geweest. En we hebben verschillende mensen benaderd erover. En dat ging moeizaam in eerste instantie. Toen is er iemand van Duurzaam Baarn erbij gekomen. En die heeft ons advies gegeven. En die heeft ook wat mensen in de omgeving genoemd die eventueel dat zouden kunnen doen. Want wij wilden dat graag iemand uit de omgeving laten doen. Dat hebben we in 2022 hebben we dat gedaan. Dus er is een warmtepomp hybride gekomen. Want de gasketel deed nog heel erg goed. En de zonnepanelen, 25 zonnepanelen. Want ondertussen reken ook elektrisch. Dus dat hebben we ook meteen
2: elektrische auto
3: opgepakt.
2: Wat goed. En die warmtepomp, hè? Daar heb je natuurlijk wel van gemerkt dat die geïnstalleerd werd in je kosten.
3: Ja, in de kosten. We zijn 66% minder gas gaan gebruiken. Dus van 1200 kuub naar 400 kuub per jaar. Dus dat is echt een winst.
2: Substantieel,
3: een leuk bijkomend voordeel was eigenlijk dat wij hadden nogal een warme zolder. Ondanks de isolatie werd het zomers, als de zon de hele dag op stond, werd het heel warm. En grappig genoeg kregen we Ik zei dat al tegen die installateur. Ik zei, volgens mij krijgen we dan ook een koelere zolder. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord, zei hij.
2: Nee.
3: Maar het is echt zo. Dus we hebben geen airco meer op de zolder staan zomers.
2: Oh, dat is veel.
3: Misschien 1 of 2 dagen als het extreem weer is. Maar deze zomer hebben we het 1 dag aangehad. Dus, nou, dat zegt
2: en die zonnepanelen, zijn die voldoende om je warmtepomp te bedienen?
3: Nou, we spelen Kiet. We gebruiken geloof ik nu nog 1000 kilowatt per jaar. Dat we dus betrekken van Stedin. En daar, de rest, die andere 6000, die komt, voor de auto en voor de warmtepomp en alles komt allemaal van de zonnepanelen.
2: Ja, mooi. En weet je ook wat het je allemaal gekost heeft bij elkaar?
3: Ja, dat is met subsidies en zo, dat was wat ingewikkeld. Maar ik denk dat het iets van 16.000 euro was.
2: Ja,
3: dus 25 goed. Zonnepanelen en een warmtepomp en een warmteboiler. Voor de warmwater. Want warmwater zit voor 80%. Er wordt nog iets met gas gedaan. De laatste 5 graden wordt nog bijverwarmd. Ja.
2: Okay. Nou, even heel in het kort een heel avontuur. Dank je wel, Menno.
1: Nou, heren, bedankt. En wil u ook nou een energiecoach aan huis hebben van Baarn Duurzaam? Dat kan heel makkelijk. Dan komt bijvoorbeeld Henk of een van zijn collega's langs bij u. Dit was weer de Duurzame Draai voor deze maand. Dank je wel voor het luisteren en tot volgende keer.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
2: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
4: Hey boys, hier komt ie dan. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
5: Welkom weer bij een uurtje Rock Over The Years. Mijn naam is Wim den Heijer. En dit uur weinig rock, wat zit er wel in, maar hoofdzakelijk blues. We gaan namelijk speciaal de aandacht besteden aan Cuba and the Blizzards, oftewel Harry Musquet. Cuba and the Blizzards, opgericht in 67 door Harry Musquet, Eelco Gelling. En toentertijd ook in de band, in de jaren 67, 68, dag 69 ook, Herman Brood. De eerste drie nummers waar ik ga beginnen is Another Day, Another Road, Somebody Will Know Someday, dat is mijn persoonlijke favoriete nummer toch wel, en So Many Roads, alle drie uit 67.

We gaan verder met Richard Corey. Ja, dat is toch wel een beetje een lekker rock'n'roll nummer. Daarna Game of the World uit 1967 van John Lee Hooker. En daarna Baby Please Don't Go, wat we natuurlijk ook kennen van Damn.

De volgende drie nummers komen uit 1968 en 69. Eerst Feeling Like a Suitcase. Daarna, ook zo'n schitterend nummer, Windows of My Eyes. En dan, en dat is laatste van de drie, Apple Knockers Flophouse in 1969. En het is een beetje vrij vertaald, betekent dat een goedkoop onderkomen, een soort schuurtje.

0: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
1: Het volgende nummer. Ja, uit 1967. En weer een beetje rock'n'roll-achtig. Just for Fun. Daarna uit 1970. Too Blind to See. En het derde nummer in deze, van deze drie. Het is Burke's Works. Ja, het is een beetje een jazzy nummer. Het zou zo van Peter Bates kunnen zijn.

Ook dit was Harry Musquet, oftewel Cuba in the Blizzards. Ja, en Harry Musquet heeft in zijn beginjaren vaak in jazzbandjes gespeeld, vandaar. We gaan naar de laatste vier nummertjes van dit uurtje. Wee Wee Baby, er komt een beetje een rock'n'roll nummer. Daarna het prachtige Sometimes, een nummer van Chuck Berry, Johnny B. Goode. En daarna Sweet Mary, ook wat rock'n'roll.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
1: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste anti-schuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
0: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
2: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
0: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: I'm a fireball.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
1: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een Gouden Griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
0: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht.
2: Dit was het. Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Het zijn Weekend Jeroen en Pedro.
1: Met aflevering 655.
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
3: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
0: En zeker fijn dat je bent op deze gezellige... Toch wat, je begint het te merken, de kou begint in de lucht te komen, maar volgende week wordt beter. Het wordt donkerder in de avond al, in de ochtend is het langer donker. Maar wij zijn er, Weekendje Groen en Peter, jouw vriendjes.
1: En het wordt dan misschien kouder, maar wij verspreiden gewoon die authentieke Weekendje Groen en Peter warmte. Die warmte waarom jij nu gekluisterd hangt aan je radiootje, niet je transistorradiootje meer overigens. Het is gewoon waarschijnlijk Ethernet, DAB Plus of weet ik veel wat voor radio. Maar je hangt er toch aan gekluisterd. En daarom zijn wij zo trots op jou. Want wij weten...
0: Wij zijn die warme deken.
1: Wij zijn die warme deken. En al onze collega's... Wij weten dat de meeste van onze collega's trouwe fans zijn. En we gaan er ook vanuit dat deze uitzending door onze collega's teruggeluisterd wordt.
0: Ja.
1: Ja, want die zitten niet te luisteren nou.
0: Nee, die zitten nu in zwaar overleg.
1: Ja.
0: Die zitten nu als het goed is in studio Spakenburg. Onze andere studio die we hebben, meerdere studio's van Nederland.
1: Ja,
0: hebben wij gewoon.
1: Ja.
0: Die zitten in
1: andere
0: studio.
1: Wij zijn een collectief. Wij zijn ook geen lokale omroep. Ja. Wij zijn een streak omroep.
0: Ja, ja.
1: Wij hebben een streak van 3-4 plaatsen.
0: Wij halen gekke streken uit, zeg ik altijd, als streak omroep.
1: Ja, precies.
0: En morgen is de NOPO-dag en daar gaan
1: overmorgen,
0: wij ook natuurlijk. Overmorgen.
1: Tenzij je dit in de herhaling hoort, dan is het morgen.
0: Ja. Waarom ben ik zo in de war? Ik moet er gewoon een dag werken, begrijp ik.
1: Ja, wat een teleurstelling. Ja. Maar misschien zegt dat ook hoeveel jij doet op vrijdag.
0: Veel. Ja, vrijdag is altijd zeggen de ochtend, maar daar laat ik niet over uit.
1: Ja, precies. Nee, maar je tikt de hele week even af.
0: Ja,
1: zo.
0: Daarom.
1: Ja. Maar daar hadden we het niet over.
0: Die warme deken, dat zijn wij.
1: Warme deken, weekend, Jeroen en Peter, alle drie. De archivaris.
0: Ja, die is er vandaag niet bij. Hij heeft wel een complete bijdrage. Vind ik wel mooi, dat studie ook. Ik heb een complete bijdrage.
1: Niet zomaar een halve bijdrage deze keer.
0: Een complete
1: bijdrage.
0: Ja.
1: Vind ik fijn. Ik ben trots op de man nu al. Wat gaan wij doen, zul je je afvragen?
0: Nou, wat gaan wij doen, Peter?
1: Wij hebben nieuws.
0: Oh?
1: Ja, wij hebben nieuws. En dat is even een momentje van stilte waard.
0: Ja, ik schrik ervan.
1: Ja, dat
0: vind
1: snap
0: het niet.
1: Ik. Dat snap ik. Nee, maar laten we even, want wij zijn een programma met muziek, vertier en nieuws dus.
0: Nieuws, ja.
1: Laten we even een plaatje draaien, zodat alles dan ook gelijk in het eerste segment zit. Hè?
0: Ja.
1: Gewoon even één klein plaatje. Billy Preston. Ik heb It Will Come.

0: het June Peter, Eemland 1. En dat mag ook gewoon een keertje gezellig zijn. Dat mag ook een keertje gewoon leuk zijn. Dat hoeft niet altijd zwaar te zijn en moeilijk. Nee,
1: moeilijk.
0: Die warme deken, het is ook gewoon lekker om dat gewoon een keertje om je heen te slaan op zo'n avond dat het een beetje begint af te koelen.
1: Heb jij zo'n stoofje, heb je dat thuis?
0: Nee.
1: Heb jij geen stoofje?
0: Ik heb geen stoofje. Ik weet precies wat jij bedoelt.
1: Ja? Hebben jullie dat niet?
0: Zo'n dekentje. Maar ik heb een heel lekker dekentje.
1: Oh ja, vertel eens over die. Heeft ook een naampje.
0: Het heeft geen naampje, maar ik heb hem van Annette gekregen. Van onze Annette.
1: Onze Annette.
0: Ja, eigenlijk, ik heb hem niet van Annette gekregen. Stijn heeft hem van Annette gekregen.
1: Ja.
0: Toen Rick zo ziek was, dat is een project waar Annette onderdeel van uitmaakt.
1: Oh,
0: eigenlijk
1: leuk.
0: zouden we daar een keertje over moeten interviewen. Maar ja,
1: ze is er nu niet.
0: Ze is er niet. Ze zit in Soestdijk.
1: Precies.
0: Oh, nee, niet in Soestdijk.
1: Spakenburg.
0: Spakenburg, ja. Een van die vele andere locaties waar wij onderdeel van uitmaken. Ja. Hey, vind jij het goed? En ik vraag het even officieel natuurlijk. Als ik jouw tune even opzet.
1: Ja. Heb ik een tune? Oh. Nou, kijk eens. Ik wist niet dat ik een tune had.
0: Dit is jouw tune. Ik moet altijd, als ik dit hoor, moet ik aan jou denken op een of andere manier.
1: Ik ben Circus.
0: Nee, je kent dit toch wel? Dit is Entry of the Gladiators.
1: Oh, is dat zo?
0: Dit heet Entry of the Gladiators.
1: Oh, okay.
0: En ik moet altijd aan jou denken als ik dit hoor. Het is, ja, het heeft alles in zich wat ik met jou associeer. Gezelligheid, chaos en een epische naam.
1: Epische naam, ja. Zeker. Het is ook wel een mooi moment om misschien de plop dan even nu te doen.
0: Oh, kan dat? Ja, Kunnen we dat combineren?
1: Ik denk het wel, waarom ook niet? Jongens, ik ga ook zo praten. Jongens, ik heb hier een hele lekkere plop. Het is namelijk een regionale plop heb ik hier.
0: Ja.
1: Ik wil niet zeggen dat het onze regio is, maar het is
0: wel een regio.
1: Het is een Niekerk, staat er ook op, babbeltje.
0: Niekerk babbeltje.
1: Ja, het komt dus uit Nijkerk, een buurgemeente van ons.
0: Ja.
1: Is ook wel leuk, is gelijk een andere provincie ook, want het is namelijk provincie Gelderland.
0: Dat je gewoon met één zo'n fles ook gewoon gelijk een topografielesje krijgt.
1: Weet je, dat gaat gewoon gebeuren.
0: Wij zijn regionaal nieuws.
1: En wij zijn ook te ontvangen in Nijkerk. Dus ik vind, dan telt hij.
0: Dan telt hij.
1: Ja, gewoon
0: als
1: via DHB
0: Plus. Als het uitzet.
1: Ja. Ja, ja, dat kan. Dat
0: wij
1: kan.
0: Zijn trouwens wereldwijd ontvangen als je zo bekijkt.
1: Nou, dat zijn we vrouw ook vannacht. Die deed een zeester. Is heel leuk.
0: Zeesterren vind ik zo vreselijk. Ja. Maar daarover meer.
1: Later meer. Nee, het is een Niekerks babbeltje. Er zit 14,9% alcohol in.
0: Oh.
1: En ik ga hem gewoon openmaken, Peter.
0: Ja, doe dat.
1: En er zit zo'n ik noem het maar even de grolsbeugel zit erop. Dan weten mensen wat ik bedoel. Toch? Zo.
0: Ja.
1: Ja? Dus heb je hem aanstaan?
0: Dat is jouw microfoon. Ja?
1: Dat was net zo teleurstellend als wat ik normaal doe. Oh. Een heel bijzonder geurtje. Oh, ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Ik had dit anders verwacht. Ik vind het een beetje toffee-achtig ruikt het.
0: Het ziet eruit als een kruidenbittertje.
1: Ja, maar dat... Ook het inschenken met deze muziek is fantastisch. Er komt geen geoeg. Ik schenk hem ook nog even in hier voor jou. Nou, kijk eens. Omschrijf even hoe het eruit ziet, Peter.
0: Het ziet eruit als cognac. Ik kan het niet anders zeggen. Je schonk het in. Ik denk, dit is cognac. Even ruiken. Oh, het ruikt zeker niet als cognac.
1: Ja?
0: Holy guacamole, dit is... Oh, waar ruikt dit?
1: Ja, ik dacht een beetje toffee-achtig.
0: Ja, het is...
1: Dus het is anders dan ik had verwacht eigenlijk. Ik weet niet wat ik had verwacht.
0: Oh, het ruikt wel zalig, zeg.
1: Ik had meer een soort Jägermeister-achtige toestanden verwacht. Als je zo'n ding ziet, toch?
0: Als je naar de fles kijkt, dan verwacht je Jägermeister-achtig. Een kruidenbittertje in ieder geval.
1: Dat is wel mooi. Er staat ook totaal niet op wat het is.
0: Nee, maar dat heb je ook niet nodig. Dat heb je ook niet nodig. Dit ruikt een beetje naar ijs of zo, weet ik veel.
1: Ja. Zullen we gewoon een slok nemen?
0: Zullen we doen?
1: Even proosten.
0: Proost, vriend. Op de goede afdronk. Ja.
1: En afloop.
0: Zo.
1: Nou,
0: spuug ik niet in, hoor.
1: Ik wou het zeggen.
0: Zo.
1: Dit is wel lekker. Oh.
0: Wat voor doe. Hij glijdt wel naar beneden.
1: Ja, ja, in het begin is hij heel smaakvol.
0: Ja.
1: En dan wordt hij op een gegeven moment, voel je hem zo door je slok naar beneden gaan. En je denkt, wow, hallo. Ja,
0: dit moeten ze in zo... Ken je die honden die de bergen opgaan met zo'n tonnetje om?
1: Ja, dat is die Sint-Bernards.
0: Dit moeten ze erin doen, zeg.
1: Dan moeten ze erin sisselen.
0: Daar word je blij van.
1: Daar word je heel blij van. Potverdikkie, zeg. Ik weet niet. We gaan het zo even opzoeken wat het is, want ik heb geen idee.
0: Ik zeg... Zullen wij even een plaatje draaien terwijl we hiervan gaan genieten?
1: Ja, ga ik dan opzoeken wat erin zit.
0: Ja, nemen wij nog even een slokje.
1: Lekker man.

0: valt me nu eigenlijk pas op dat in deze plaats van Michael Jackson...
1: Ja, zit. Een klein kreunzuchtje erin. Een zuchtende kreun.
0: Ja.
1: Ja, lekker man.
0: Het is me nooit opgevallen, maar ik ben afgelopen weekend, of vorige week, weet ik veel, naar die Michael Jackson documentaire geweest.
1: Oh, leuk.
0: En door je... Ja.
1: Was wat? Dat was gewoon toch die film over Michael Jackson?
0: Ja. Ik vond hem magertjes.
1: Met zijn neefje speelt dan toch Michael Jackson. Is dat die je bedoelt?
0: Ik weet niet wie Michael Jackson speelde. Op zich was dat de vertoning heel goed. Maar het was meer een soort feel-good. We jassen wat Jackson-nummers achter elkaar. Met een flinterde verhaaltje eromheen. Waarin vooral naar voren kwam hoe slecht die vader van hem toch was voor het hele stel.
1: Ja.
0: Het was vermakelijk, maar het was niet een documentaire of zo. Waar ik eigenlijk op gehoopt had.
1: Nee, prima.
0: En ja, weet je, als je dit programma luistert, dan hoop je gewoon op een aantal dingen. En een van de dingen waar je op hoopt is...
2: Happy birthday!
0: Oh, man. Die meters hier schieten in het rood als wij beginnen te jappetappetappeta.
1: Ja, ze zijn niet gemaakt voor jappetappetappeta.
0: Nee, dat is duidelijk een andere orde.
1: Maar er wordt ook live gejappeta. Dat vergeet de mensen denken, nou, dat
0: mensen
1: is
0: denken
1: opgenomen.
0: Dat het jinkeltje is. Wij doen dit elke keer live.
1: Ja, knap, hè?
0: Dat is een van de prestaties die wij hier toch elke week weer neerzetten.
1: Weet je, dat wij nog geen gouden medaille hebben gehad. Dat burgemeester nog niet langs geweest en ons gewoon als ereburger van Baren heeft gemaakt. Ik begrijp er niks van.
0: Dat kan niet lang meer duren.
1: Dat kan niet lang meer duren, weet je.
0: Dat kan niet lang meer duren.
1: Elk moment kan hij hier staan. Ja. Het is toch een beetje, je wacht op Sinterklaas, het gaat een keer gebeuren.
0: Ja, nou ja, misschien moeten we ook eens een keer ophouden met de deur op slot te doen.
1: Ah, dat hij is een paar keer langs geweest misschien.
0: Dat hij voor een dichte deur staat.
1: Ja,
0: dat kan allemaal. Maar wat ook kan, is dat jarigen hebben vandaag.
1: Nou,
0: en de eerste jarige op mijn lijstje is Keith Wilkinson van Squeeze, die 72 is geworden.
1: Kijk, Justine Pamelaai is vandaag ook jarig. Ze wordt 69, natuurlijk oud deelnemster aan het Songfestival. Waar wij dit jaar weer aan mee gaan doen, het Songfestival, begrijp ik.
0: Ja. We hebben nog niet gehoord wie er meedoet, maar we weten wel wie er vorig jaar gewonnen heeft.
1: Ja, Bulgarije.
0: Precies, want daar is het nu.
1: Ja.
0: Eric Gallant van Timeless, die is 67 geworden. Timeless, is dat niet Voyage?
1: Weet ik niet. Dat is toch van Voyage is van Katy Perry? Of nee, weet je? Niet Katy Perry.
0: Die One Franse... More Step to Make heb ik hier.
1: Leuk. Ja.
0: Oh, maar deze. Where's the Love is een andere.
1: Ja.
0: Deze keer. Ja, precies. En weer terug naar de tune.
1: Door. Jij had Erik Gland gehad, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Pierre-Alexander Corso. Van onder andere bekend dat ik samen met Bonnie Bianco deed. 65 geworden.
0: En dan daaronder hebben we van de band Bluff, Norman Bonink, die is 63 geworden.
1: Lucien Witteveen, oftewel MC Mikey G, van de Holiday Rap, wel bekend, 59.
0: En 55 geworden is Martin Sintrum van No Mercy.
1: And when I die, I keep on living. Dat is toch No Mercy?
0: Dat kunnen we nu eventjes niet naar boven tonen.
1: Ook jarig. Peter Salisbury is vandaag jarig van The Verve. Ook 55.
0: En de laatste in het rijtje met haar 39 jaar. Iris Beuziger, oftewel Ira May. Van harte gefeliciteerd
1: van
0: allemaal.
1: Van harte. Namens iedereen. Van Weekend Jeroen en Peter, de redactie ook voor dit uitzoekwerk.
0: Ook de redactie.
1: Ja, dat wordt wel eens ook vergeten. Maar die vergeten wij niet.
0: Nee. Dat siert ons dat wij die bij betrekken bij dit programma.
1: Ja.
0: Ja. Wat ons ook siert is ons volgende onderwerp. En dat is niet zozeer sieren als wel doorglijden. Dat is het fijnste onderwerp van de Nederlandse radio op Barends. Dat wij die bij betrekken bij dit programma.
1: Ja.
0: Ja. Wat ons ook siert is ons volgende onderwerp. En dat is niet zozeer sieren als wel doorglijden. Dat is het fijnste onderwerp van de Nederlandse radio op Baren.
1: Het is de porno-jaren.

0: Of niet?
1: Ik durf er niet op te klikken.
0: Doe ook niet.
1: Even kijken hoor. Ik heb hier een lijstje voor me.
0: Een mooie naam, hè? Anastasia Le Amour. Weet je, dat vind ik wel een mooie pornonaam.
1: Vind
0: toch?
1: Ik een mooie pornonaam, maar ik vind het een beetje een AI-foto.
0: Ja, jij hebt meer met Erna Hafner. Daar ga je beter op, begrijp ik.
1: De mensen thuis kunnen deze foto niet zien, maar het is geen compliment wat Jeroen mij zojuist maakt. Nee. Ik scroll een stukje door en dan komen we zo langzamerhand bij Tara Wilde. Die heeft een van de eerste met de geboortedatum erbij. Die is 63 jaar jong.
0: Ja.
1: Even kijken, wie hebben we nog meer? Missy, vind ik, als ze niet een enkele naam had, een Jeroentje.
0: Ja.
1: Gwen Rogers, Montana Sky, Gabriella. En dan hebben we weer een Jeroentje. Maar die kijkt er heel erg moeilijk. Annie Anderson. Nee.
0: Oh, ik dacht Monica Blue. Ja. Nicoletta Blue.
1: Nicoletta Blue, met zo'n naam.
0: Hey, dat is Bonnie Blue.
1: Dat is Bonnie Blue, ja. Die produceert heel veel de laatste
0: tijd. Als die ertussen staat, zou ik klikken.
1: Blind.
0: Blind gewoon.
1: Linda Toren, die kijkt een beetje moeilijk. Die gaan we ook niet doen. Dagmar Zie. Ja, dan komen we toch zo langzamerhand bij de categorie waarvan je denkt, ja, deze moeten het gaan worden. Alicia Wilde. Midden.
0: Ja.
1: Een staartje. Donker haar. Is geen Jeroentje.
0: Nee.
1: Die eronder wel. Frankie Dashwood. Maar ik ga voor Alicia Wilde.
0: Cynthia Paul.
1: Even kijken, wat gebeurt er?
0: 34 films. 34 films. Dat is leuk geprobeerd, weet je. En zo ben jij. Leuke poging. Maar
1: ja, precies.
0: Het is zo niet dat je denkt van nou, weet je, daar doen we het voor.
1: Dit wordt hem niet.
0: Kijk, we hebben bijvoorbeeld een Cynthia Paul. Die kijkt echt super sweet. Kijkt hij in de camera. Een Daphne. Ik kijk even naar een Lyra Rivera. Maar ik zie ook een Jessica Sweet, weet je. En ook een Sonja Marenge. Ja, dat zijn toch wel toppetjes waar je zit. Een hoop uit te kiezen vandaag. Ik ga het denk ik gewoon proberen. Even kijken hoor, waar gaan we voor vandaag?
1: Ja, nou
0: ik ga
1: terug naar boven. We weten het allemaal.
0: Ja, ik ga voor Montana Sky.
1: Montana Sky?
0: Ja.
1: Oh, 58 jaar jong. Doe maar klikken.
0: Ik klik.
1: 12 films.
0: Nou, 12 had ik meer van.
1: Even een tussenstandje voor de mensen thuis.
0: Jij staat voor.
1: Ik sta voor.
0: Ja.
1: Met 36 films sta ik voor op 12 films.
0: Ja.
1: Ik ga even naar beneden. Want zoals we allemaal weten, die internetgeneratie is productiever. Hè? Ze zeggen wel eens, Gen Z voert geen flikker uit. Maar deze dames...
0: Ja, ze doen niet veel, ze liggen op hun rug.
1: Nou, hier, daar moet ook voor gewerkt worden.
0: Ja, dat is wel.
1: Nicky J. Taylor bijvoorbeeld, die lust er wel pap van.
0: Ja, maar die heeft een beugel.
1: Die heeft een beugel, dat doet pijn. Nora Luxia, Aira Susumur. Wat een moeilijke naam. Die gaan we gewoon niet doen, omdat de naam zo moeilijk is. Anastasia Knight.
0: Ja, dat ziet er goed uit, hoor.
1: 27 jaar jong.
0: Ja.
1: En een Jeroen Klikkertje.
0: Ja hoor, zeker. En dus doe jij het ook gewoon, hoor.
1: Ja, ik pak ze Anastasia Knight.
0: Ja.
1: Even kijken. Als ik daar niet mee op één kom, dan weet ik het ook niet.
0: We wachten op verbinding met Hilversum, denk ik. Jij hebt geklikt.
1: Wachten even op verbinding. 186 films.
0: Dat is een goeie hoor, 186 films.
1: Dat is toch wel een kandidaat.
0: Duidelijk dat je hier duidelijk punten mee scoort.
1: Ik ga ook even gemakkelijk op mijn gemakje achterover zitten.
0: Ja, want jij weet het al, weet je. Jij denkt, hier ben ik al, weet je. Ja. Dit is cat in het bekkie.
1: Zoals jouw vrouw vannacht zei, kom daar maar eens overheen.
0: Ja, precies. Ik ga gewoon voor Beugelbekkie. Ik ga het gewoon doen. Ik ga voor Nicky J. Taylor, 35 jaar oud.
1: Je laat mij winnen. Heel sympathiek.
0: Ik denk dat je nog eens van een koude kermis thuis kunt komen, denk ik.
1: Ja, jij denkt dat daar een fetisj voor is?
0: Ja, ik denk dat mensen het leuk vinden.
1: 101?
0: Oh, we zaten in de buurt, hè?
1: Oh.
0: Ja, we zaten in de buurt.
1: Dat is...
0: Ze was... Hallo, is het een man?
1: De Flashbot Awards Trans hebben we hier te pakken.
0: Dit was schrikken.
1: Nominee Fan Award Favorite Trans Cam Star.
0: We moeten door.
1: Dan gaan we even terug naar die andere jarige.
0: Ja.
1: Even kijken. Met
0: Pieter Salisbury.
1: Zijn 55 jaar is Pieter Salisbury van de Verve jarig. En die kunnen we natuurlijk niet draaien.
0: Niet.
1: En er staat natuurlijk in dat magnifieke Baan FM systeem. Of 1-1 systeem, sorry. Er staan heel veel platen. En er is eigenlijk van de Verve er maar eentje die je er dan uit kan pakken.
0: Precies, lekker
1: wel. Het is een memory. Het is een mooie memory. Het is een zoete memory. Maar ook een beetje een bitter memory.
0: Een bittersweet noemen we dat toch?
1: Een bittersweet.
0: Nou, dat is dit drankje zeker niet. Die is sweet.
1: Drankje is alleen sweet.
0: Weinig bitter zo.
1: Daar gaan wij van genieten. Terwijl jullie luisteren naar The Verve. Bittersweet.
0: Jam, memory. Jam.

0: Nederland 1 voor Baren, Soest en Spakenburg.
1: Weekend Jeroen en Peter.
2: Oh no.
3: Why?
4: Het is niet om aan te gluren.

0: Ray, where is my husband? Hier ja, waar bij Mieke, Jeroen en Peter.
1: Waar is die husband? En
0: wij helpen mee zoeken. Wij zijn zo'n programma wat je
1: verzocht.
0: Overal voor je in kunt zetten.
1: Overal.
0: Voor je.
1: AI.
0: Maar jij zat net midden in een enorm interessant verhaal wat ik af moest kappen. Begrijp ik nou goed dat jouw ouders ineens totaal aan de vakantie zijn?
1: Ja, die zitten in Spanje. De bastards.
0: Net als Sinterklaas.
1: Maar die zitten in onze woning, zeg maar, zitten ze gezellig. En mijn ouders zijn nooit langer dan 2 weken weg geweest op vakantie. Ja. En ze zitten nu in hun 3e week. Had ik niet verwacht. Ik denk, nou, die gaan gieren de badjes terug op een gegeven moment. Mm-hmm. Ze vinden het wel warm. Dus het is redelijk warm daar. Het is nog steeds een graad of 28, 29, soms 30 graden is het. Ik zou zeggen, lekker.
0: Ja.
1: Ze vermaken zich goed.
0: Blij dat je airco hebt daar zo.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: Ze vermaken zich.
1: Ze vermaken zich prima. Dus het is daar heerlijk. Ik vaak de vraag van, hey, er is een hoop regen geweest daar. Heb je daar nou ook last van gehad? Nou, ik zat in Nederland, dus het antwoord is nee.
0: Ouders zaten daar wel.
1: Ja, dus en die hebben daar totaal geen last van gehad.
0: Nee?
1: Nee,
0: wat er eigenlijk overgewaaid of zijn ze binnen gaan zitten?
1: Nee, wat er gebeurt eigenlijk, wij zitten precies op een soort microklimaat. Microclimación, zoals dat heet in het Spaans.
0: Ja, precies.
1: Eigenlijk chipito microklima. Nee, chipito climato. Klein klimaat. ja, goed hè? Ja, gaat steeds beter.
0: Ja, zeker.
1: Klein klimaat.
0: Dan komen die 3 weken Duolingo toch nog voor pas.
1: Bam! In dat klimaat wat eigenlijk gebeurt, is je zit precies in dat puntje als je kijkt naar de Middellandse Zee. En als er dus een front aankomt, dan botst die
0: front
1: eigenlijk...
0: Front national, zoals ze dat...
1: Ja, in het Frans zeggen front national. Ja. En dat botst dan er tegenaan, tegen die punt. En dan gaat het eigenlijk naar links en naar rechts. Maar het komt eigenlijk in mindere mate bij ons. Het regent wel, maar dat je zegt dat heftige, laat maar zeggen, regenval en zo. Dat gaat naar links of naar rechts.
0: Het is een soort scheiding.
1: Een soort scheiding.
0: Zeg maar, wat wij niet kennen.
1: Ja.
0: Hè, wij als toch
1: kalende mannen.
0: Ja, precies. Ja. Dat heb jij in de landmassa.
1: In de landmassa, inderdaad. Ja.
0: Oh, verdorie, wat een enorm interessant verhaal.
1: Ja, jij gaat het meemaken. Hè? Want we hadden 18 maart ongeveer.
0: Maart,
1: hè?
0: Ja. Ja. Is het handig wij onze vluchten van tevoren boeken?
1: Lijkt me handig. Ik denk als je er bij de KLM aankomt en zegt, ik ben er. Ik denk niet dat ze zeggen, van, ja, jij werkt daar. Dus misschien dat ze dat voor jou een uitzondering maken.
0: Ik heb nog niet het idee dat we het helemaal definitief afgetikt hebben met iedereen namelijk.
1: En wie is iedereen? De
0: oude grijze waas.
1: Ja, nou, die was ook in.
0: Oké.
1: Okay. Dus dan moeten we gewoon even kijken, toch?
0: Nou, dan laten we het dan even in de appgroep gooien van het weekend. Dan tik ik dat ticket ook gelijk
1: even
0: weg.
1: Dan tikken we het even af en dan kunnen we ticketjes bestellen.
0: Ja, precies.
1: Ik denk dat ik dan 1 of 2 dagen eerder ga. Dan kan ik de boel voorbereiden. Kan ik verkennend werk doen. Dan haal ik jullie gewoon op van het vliegveld. Ja. Gaan we erover hebben.
0: Ja.
1: Maar komt het helemaal leuk.
0: Oh, kijk. Dan vraag ik even wanneer die de grijze waas gaat. En dan gaan wij gewoon saampjes. Dan kan ik hem begeleiden. Kan ik ook eens een keertje iemand met een rolstoel voortduwen.
1: Ja, is leuk hoor.
0: Even met een zonnebloem op stap.
1: Zeker op het Alicante vliegveld is dat heel goed geregeld. Ik moet zeggen, op Schiphol ook goed, maar niet zo goed als in Alicante. Want dan heb je gewoon echt een aparte ingang voor de security check voor mensen die slechte been zijn.
0: Aparte ingang vind ik toch altijd een moeilijke term. Ik moet even, in mezelf moet ik dan lachen.
1: Ja.
0: Kun je het verhaal nog 1 keer horen, want ik heb na aparte ingang heb ik het dus niet gemist.
1: Nou, ze hebben een speciale ingang, misschien dat beter klinken.
0: Ja.
1: Ze hebben een voor mensen die slechte been zijn ingang.
0: Ja.
1: Waar dus een gewoon van die scanners staan om door je spulletjes te scannen en te fouilleren en al dat soort dingen.
0: Ja.
1: Dus dat is daar beter geregeld, zodat die mensen niet de druk voelen van, oh, er staan mensen achter me te wachten, want ik moest zo nodig weer met mijn rolstoel door zo'n ding heen.
0: Ja.
1: Neem ze alle tijd voor. Heel goed geregeld.
0: Ja.
1: Alicante Airport, dikke plus.
0: Ja. Ja. Ik zit toch nog even met de aparte ingang. Laten we alsjeblieft een plaatje draaien.
1: We moeten door.
0: Achter me krijgen.
1: We moeten door.

0: Unholy, Sam Smith en even denken, Kim Petras. Dat was lang geleden. Moest van ver komen, deze kennis. Ja, ik heb het al eerder gezegd, maar hier bij Weekend Jeroen en Peter. En Weekend Jeroen en Peter, het is een programma. Het is een bijzonder programma. Het wordt gemaakt met liefde. Het wordt gemaakt op locatie ook. Het is altijd live. We gaan niet voor een bandje, tenzij we dat gewoon vertellen. Maar het is bovenal en minstens even belangrijk. Het is een programma van Jeroen en Peter. En Sybrand is er trouwens ook regelmatig bij. Maar ik wil even inhaken op dat stukje Jeroen en Peter. Je hebt ons beiden al eerder gehoord. Je hebt vooral Jeroen al eerder gehoord. Maar op dit moment zit ik dit programma alleen te maken. En zonder precies te weten waarom. Maar op dit moment weet ik. Je hebt het al gehoord. Je hebt zijn tune al gehoord. Hij is de hele tijd heen en weer aan het lopen. En ik denk, dat verdient een muziekje. Waarom is hij zo heen en weer aan het lopen? Maar hij is heen en weer aan het lopen. Omdat hij nu binnen komt zetten.
1: Ja, met wat? Vertel.
0: Met een schaaltje bruin fruit.
1: Nou, kijk. Wat lekker toch?
0: Wat een verwennerietes. Waar hebben wij dit aan verdiend? Nou, Waar komt dit vandaan?
1: Nou, iedereen zit op dit moment te vergaderen. En wij zijn er niet bij. Omdat wij bezig moeten zijn met het maken van dit programma. Wat logisch is. En ik denk, weet je, je moet ook jezelf een beetje kietelen. Dus ik trok net de vriezer open. En daar lag nog shit.
0: Ja.
1: Ik denk, hallo. Dus ik heb gekeken, stond er een naam op? Nee.
0: Nee.
1: Of iemand moet Himora heten. Maar die ken ik niet.
0: Nee.
1: Dus ik denk, nou.
0: Stond er een houdbaarheidsdatum op?
1: Nee, hoezo? Nee.
0: Nou ja, dan is het goed. Dan mogen wij het hebben.
1: Ja. Ik wou net zeggen.
0: Ja, want zij vieren feest. Hè?
1: Ja.
0: Dus malaise. Weg met de malaise.
1: Precies.
0: Want het is nu tijd voor de Polonaise.
1: Precies. Dus
0: ik zit al even vast aan een bitterballetje. Dus ik hoop dat jij even één zin vol wil praten terwijl ik dat bitterballetje wegdik.
1: Nou, en dat is het dus ook. Hè, dat wij dat gewoon. Soms moet je eigen slingers ophangen. En dat is belangrijk. Weet je, het leven is te kort om niet je eigen slingers op te hangen. En ik vind dat belangrijk. Weet je, en is
0: ik zit driftig te knippen.
1: Ja, daarom.
0: Hoe noem je het? Knikken.
1: Knikken. Ja. Jij beaamt het.
0: Ik beaam het, maar dan op zo'n manier dat mensen thuis geen idee hebben wat ik aan het doen ben.
1: Geen idee. Maar heb je een leuk plaatje nog ergens liggen?
0: Nou, daar
1: iets gaat met, iets met fruit.
0: Oh.
1: Broomfruit.
0: Broomfruit.
1: Broomfruit.
0: Je hebt wel zo'n plaat.
1: Ja? Wat heb je dan? Dan doe je fruitcake, I like the way. Geen idee wat het is, weet je. Weten mensen ook, leren ze nog eens wat nieuws. Ja, lukt het? Heb je wat? Lekker man.
0: Dit is... Bitterfruit van Little Steven.
1: Lekker man.

0: Hé, jongen, wat was ik daar aan toe?
1: Nou,
0: Little Steven met bitterfruit, oftewel bruin fruit, als je dat in het Nederlands vertaalt.
1: Lekker, man.
0: Lekker, wat had jij dat goed geregeld. En dat chapeau had jij geregeld.
1: Chapeau.
0: Even eren wie eren toekomt.
1: Ja.
0: Ik was eraan toe. Ik wist niet dat ik eraan toe was tot jij ermee aan kwam zetten, nou, eigenlijk.
1: En ik ken jou een beetje.
0: Ja.
1: Je, zo goed ken ik je na al die jaren.
0: Ja.
1: Al die nou, meer dan 25, denk zeker 25 jaar kennen we elkaar al ondertussen.
0: We go way back, hè?
1: We go way back.
0: Wij hebben gebroken relaties overleefd.
1: Wij hebben
0: om
1: alles
0: ons heen dat, stort alles in elkaar. In.
1: Maar Weekend, Jeroen en Peter,
0: blijft
1: still going strong.
0: Bestaan.
1: Ja. Still going sterk.
0: Yes.
1: Yes. Yes.
0: We moeten misschien eens nadenken over een contingency plan als
1: een van ons twee wegvalt.
0: Nou nee, meer als de basis waarbij dit, stel dat deze toko een keer ophoudt.
1: Ja, daar heb ik over nagedacht. Dat weet ik wel. Ja.
0: Oh, dan misschien straks even over hebben.
1: Ja,
0: want,
1: ja.
0: Ik wil het nu eerst met jou hebben over Takeshi Castle.
1: Ja, dat heb ik wel eens gezien. Waarom gaan we het erover hebben?
0: Heb jij dat? Wat is het volgens jou?
1: Het is een soort spelshow.
0: Ja.
1: Waar volgens mij zijn het allemaal Japannetjes. Allemaal gekke opdrachten moeten doen.
0: Ja.
1: En om dan uiteindelijk naar Takeshi's Castle te beklimmen.
0: Ja.
1: En ze moeten over bruggen lopen. Ze worden dan aangevallen door waterballonnen.
0: Het zijn allemaal verschillende spellen.
1: Het lijkt een beetje op Wipeout, maar dan iets anders.
0: Ja, nou, dat is mooi omschreven. Ja. Ja. Het is Wipeout, maar dan net iets anders. Ik heb afgelopen week, en daarom zat ik ernaar te kijken. Komt dit ter sprake? Ik kon van de week slecht slapen.
1: Ja.
0: Ik lag maar voor mijn gevoel de hele tijd wakker. Volgens mijn horloge valt dat reuze mee. Maar om een uur of drie dacht ik bij mezelf, ja, ik kan wel hier naar het plafond blijven liggen staren. Ja. Ik ga er even uit en ik ga naar beneden. Ik ga even op de bank zitten.
1: Ja.
0: Heb ik de tv aangezet en na heel veel kanaal zwemmen kwam ik eindelijk ergens waarvan ik dacht, nou, dit kan ik dan nog wel consumeren. Dat was Takeshi's Castle.
1: Echt waar? En dan zeg je, ridiculousness vind jij niet leuk, maar dit wel. Oké, ga verder.
0: Ja, ridiculousness is echt,
1: nee,
0: dat, is gewoon, dat slaat echt helemaal aan.
1: Maar we hadden over Takeshi's Castle.
0: Ja, precies.
1: We dwalen af.
0: Takeshi's Castle. Jij legt de klemtoon verkeerd.
1: Wat is het dan?
0: Takeshi Castle.
1: Dit is Takeshi's Castle.
0: Nee, het is niet Takeshi Castle. Het is Takeshi Castle. Toen zag ik, want ik heb twee afleveringen gezien, moet ik dan ook gelijk bekennen.
1: Ja, je ging er ook even
0: voor. Ik denk met gestrekte been erin. Ik lag onder een dekentje en
1: meid.
0: Het verveelde niet, weet je wel. Het was de aflevering met Thaise beauty modellen. En die moesten dus allerlei rare op de. En ik zat me een beetje heerlijk te irriteren aan dat humoristisch bedoelde commentaar.
1: Oh, erg
0: en
1: is dat, hè?
0: Ik hoorde direct al aan de stem dat het Katja Schuurman was.
1: Ja.
0: Maar die andere stem, die kwam me zo bekend voor.
1: Ja.
0: En dat was dus de stem van Pepijn Lane. En Pepijn Lane,
1: ik heb geen idee wie dat is.
0: Dat is de jeugdvertegenwoordig.
1: Oh, is hij dat?
0: Ja.
1: Oh, oké.
0: Ik denk, jongetje toch, dat je zo diep gezonken bent dat je...
1: Nou, dat kunnen ze wel bij de jeugdvertegenwoordig. Ik weet niet of je de Allianz direct reclame hebt gezien.
0: Ja, dat was het volgende bruggetje.
1: Jezus, jongens.
0: Die is echt, die moet heel veel geld hebben gekregen.
1: Ja. En het mooie is nog wel, kijk, daar heeft hij niet over nagedacht. Allianz Direct is eigenlijk van oorsprong, de moedermaatschappij is Joods. Is een Israëlisch bedrijf. En hij is nogal vreselijk tegen alles wat uit Israël komt. En hier doet hij dan wel aan mee. Ah. Vond ik humor.
0: Een klein, ja, er zitten, net zoals Macklemore, die ook, vond ik ook een klein beetje humor in zitten.
1: Ja.
0: Dat Ed Sheeran dan vervolgens... Nou, ja, ik vind het ook ziek van die stadion-eigenaren dat ze vinden
1: voor de keuze
0: Macklemore.
1: Zitten, ja.
0: En dat dan de hele rest zegt, nou, fuck you, dan doen wij ook niet meer
1: daarom,
0: mee.
1: Daarom.
0: Vond ik wel chic.
1: Maar Takeshi's Castle, om daarop terug te komen. Jij hebt gewoon twee afleveringen kunnen kijken.
0: Ik ben halverwege de eerste ingevallen. Maar halverwege de tweede, toen dacht ik van, hey, die Thaise dames komen niet meer terug. Toen ben ik weer naar boven gegaan.
1: Waren het wel vrouwen?
0: Het waren zeker weten wel vrouwen.
1: Heb je het gekeken? Want Thaise vrouwen kunnen ook natuurlijk...
0: Oh ja, zeker.
1: Ja.
0: Ik ben Kelly.
1: Oh, maar het is echt heel slecht. Dat commentaar is echt zo waardeloos. Dat is echt gewoon...
0: Maar ze doen ook geen enkele moeite om het over te doen komen alsof ze het niet voorlezen.
1: Maar net als met Wipeout had je ook hele slechte voice-overs. Was ook gewoon niet leuk.
0: Nee.
1: Het is gewoon niet te doen.
0: Nee.
1: Het is echt gewoon echt heel slecht is dat.
0: En dat spel op zich, die spellen zijn dom genoeg dat je geen eens zo'n heel slecht commentaar nodig hebt. Als je maar gewoon het uitspreekt alsof je het uitspreekt en niet alsof je het voorleest.
1: Maar ze doen net of het echt een ding is. Weet je, ze maken het groter dan het is ook.
0: Ja, ze
1: weet je,
0: moeten wat.
1: Dan, oh, kijk, oh, dan moeten we naar de kasteel. Dus staat de koning, staat er. Het is gewoon een man verkleed, hè?
0: Maar wat mij vooral irriteerde was... Oh, kijk, ze moeten naar het kasteel, want de koning staat daar. Het is zo voorgelezen dat...
1: Ja.
0: Dat, dat, nou, Ja, ik had daar moeite mee. En ik dacht, Pepijn, jij moet toch mee. Katja, oké, dat weten we allemaal. Die heeft dat nodig.
1: Want nu heb ik er één
0: die precies weet wat ik wil. Ja, maar goed, dus dat was even mijn bijdrage over Takeshi's Castle. Ik zie dat ik nog precies bijna een half minuut inmiddels tekort kom om mijn laatste plaat in te starten.
1: Maar we doen het toch.
0: We doen het toch. Dit is Crazy Little Thing Called Love van Queen.
1: Ah, lekker man.
0: Jij doet het volgende uur?
1: Zeker.

0: van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Weel sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Weel te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
1: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
0: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: toch wel een feest. Bijna een weekendje Groene Peter. En er staat er weer zo lekker. Met Just A, Jack Style en John. En Turn the Lights Off. Weekendje Groene Peter. Jouw donderdag en vrijdagavond feuilleton, Peter.
1: Jeroen.
0: Ja.
1: Wat mij nu pas opvalt.
0: Ja.
1: Waarom hebben wij onder de hold-knop cijfertjes en nog intrigerender, waarom mist daar de 2?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is de vederstarts aan- en uitzetten, zie ik. Dus als ik op de 3 klik, dan wilt u de... Oh, we hebben niet de juiste recht, omdat...
1: Ik doe het ook gewoon.
0: Gewoon
1: midden in de uitzending.
0: En ja. Daar waren ze niet meer, de mensen. Heel fijn.
1: Ja.
0: Nee, maar nogmaals, welkom. Tweede uur, bijna weekendje Groene Peter. En we zijn weer van start.
1: We zijn weer van start. Ja, het wordt een legendarisch tweede uur. Want in dit uur wordt de cliffhanger beantwoord.
0: Wat is het nieuws?
1: Wat is het nieuws van deze week?
0: Precies, precies.
1: Ik ben zo benieuwd wat je te vertellen hebt.
0: Ik zelf ook. We gaan er zo meteen achter komen. Ik zit even te kijken. Het is vandaag 24 september. Om precies
1: 24 september. Ik
0: dat
1: schrijf even
0: mee. Dat betekent dat dit de laatste donderdag in september is. En je weet wat dat betekent.
1: Ja.
0: We hebben de afgelopen weken iets niet gedaan.
1: Ja.
0: En dat wordt wel eens vergeten.
1: Nou, precies.
0: Ja.
1: Oh, wat goed dat jij eraan denkt, zeg.
0: Want hebben wij al septemberplaatjes gedraaid?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee. En daar wordt het hoog tijd voor.
1: September moet geëerd worden muzikaal.
0: Dus dit uur een aantal septemberplaten. Omdat het kan.
1: En we weten allemaal, september is een vrolijke maand.
0: Precies.
1: Dus het wordt een smorgasbord van vrolijke plaatjes.
0: Precies. We houden ervan. En we beginnen met onze grote vriend J.P. Cooper. En die heeft een liedje over september. September song. Leuk die luistert.

0: J.P. Cooper, September Song. Een plaat die gaat over nostalgie, over de eerste romance die deze jongen had. Deze Engelse zanger in september, in zijn tienerjaren. Zijn eerste liefde. En daar gaat deze plaat over. En Peter, de vraag aan jou natuurlijk is, als jij denkt aan september, wat denk je dan? De maand september, gewoon in het algemeen. Wat betekent die maand voor jou?
1: Oeh, de maand september in het algemeen. Niet specifiek, maar gewoon in het algemeen.
0: Als jij zegt, nou, september 2001, wat ging er door je heen? Vind ik lastiger, denk ik, om te beantwoorden.
1: Ja zeker. September 2001.
0: Was ook makkelijker, het zou de Twin Towers.
1: Ja, precies. Ja. Maar dat zal ook te maken hebben met dat ik toen onder het mes ging. Dus dat op het mes van de chirurg door me heen ging.
0: Is dat zo?
1: Nee.
0: Oké. Nee, maar ik heb het even over september.
1: September. Ja, nou ja, dat kan natuurlijk maar één ding zijn. Muzikaal of...
0: Gewoon in het algemeen.
1: In het algemeen.
0: Ja, ik hou het heel breed.
1: Ja, ik merk het.
0: Zijn mevrouw ook vandaag.
1: Ja. Dan denk ik vooral aan pompoenen.
0: Pompoenen?
1: Pompoenen.
0: Oké.
1: Ja, het kan ook oktober zijn. Die twee haal ik ook altijd door elkaar.
0: Ja.
1: Maar het is ook fijn dat ik me heb kunnen voorbereiden op deze vraag. Dat is Pietertje van de Peter natuurlijk, dat je kunt voorbereiden op dingen.
0: Maar is dat herfstig? Is dat
1: ja, september is eigenlijk toch ook nog wel een beetje zonnig. Een beetje zomermaand. Hè? De zonnepaneeltjes die staan nog te draaien als een tierenlier. Dus ook dat is september is zo'n beetje zo'n tussenin maand.
0: Ja.
1: Het is geen augustus, maar het is ook geen oktober.
0: Nee, het is ook september inderdaad. September natuurlijk ook bekend als oogstmaand. Hè? Augustus, september zijn de oogstmaanden.
1: Nou, en de oogst valt tegen in Nederland dit jaar.
0: Is dat zo?
1: Ja, vanwege de droogte.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, dat is nieuws.
0: Oké, is dit het nieuws waar we op gewacht hebben?
1: Ik denk wel dat dit het nieuws moet zijn waar we op gewacht hebben. Ja. Want ik kan even niks anders vinden en jij komt ook met niks anders. Ja. Dus,
0: het is wel grappig dat in bijvoorbeeld in de zuidelijke landen, jij en ik als wijnconnoisseurs, om maar even zo te zeggen, is het best een goed wijnjaar kan het zijn.
1: Oh.
0: En dat heeft ermee te maken ook wel door een beetje de droogte. Omdat de wortels daardoor extra diep die grond in moeten gaan om toch die kracht te krijgen voor die druifjes.
1: Motiverend verhaal.
0: En dat maakt de wijn eigenlijk krachtiger en lekkerder.
1: Ja, maar is dat dus voor jou september dan?
0: Nee, september is mij wel een beetje toch wel het begin van de herfst, de donkere periode. Toch wel depressiemaand, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Het is ook een van de redenen dat we een huis in Spanje hebben gekocht.
1: September.
0: Ja, nou, omdat je dan denkt, nou, ik wil zo snel mogelijk die kant op richting het zonnetje. Want het is hier...
1: Dat vind ik wel als de klok met de wintertijd. Dan hakt het er altijd wel aardig in. Ja. En nu vind ik het inderdaad, het is bloody irritant. Want het wordt nu om 8 uur al donker.
0: Terwijl het nog wel lekker buiten is in principe.
1: Ja, precies. Maar dat is gewoon frustrerend. Maar als straks dan die klok ook nog... Ja. Dan is het echt helemaal foute boel.
0: Dan is het helemaal...
1: Maar september is voor mij... maar dat is, ik zie dat jij je plaat al klaar hebt staan. Wake me up when September ends. Dat is voor mij september.
0: Ja, maar die komt zo nog voorbij. Hè,
1: ja,
0: ook, hè?
1: Zeker.
0: Het zijn septemberplaten natuurlijk.
1: Het is geen vrolijk septemberplaatje. Maar dat vind ik zo'n mooi verhaal. Dat Perry Como dat dan geschreven heeft.
0: Maar wil je die anders eerst horen? Dat mag ook, hè?
1: Ja, we hebben het er nu toch over. Dat hij hem geschreven heeft. Omdat zijn vader in september overleden is.
0: Ja.
1: En dit is het zijn verhaal over hoe hij hoopt dat september maar heel snel voorbij mag zijn.
0: Ja, mooi. Dank je. Mooi verhaal. Leuk dat je het wilde delen met ons. Waarderen we als luisteraar.
1: Weet ik, ja.

0: Wake Me Up When September Ends. Mooie plaat. Nog
1: mooie
0: steeds.
1: Plaat.
0: Het doet me wat, deze plaat.
1: Ja,
0: ja, ik vind als je zo'n mooi nummer kan schrijven over zo'n trieste gebeurtenis, dan doe je iets goed.
1: Ja, mooi is dat. Hè? En dat is dus, we hebben het dus over de band.
0: Green Day.
1: Green Day, inderdaad, Green Day. Dus,
0: Wake Me Up When September Ends.
1: Daarom, goed om dat goed af te kondigen. Peter, we hebben zo nog wat septemberplaten natuurlijk. Maar september, ook een maand waarin eigenlijk ook weer nieuwe tv-programma's beginnen. Bijvoorbeeld Lubach heeft een nieuw programma. Ik weet niet of je het gezien hebt op de zaterdagavond.
0: Zeker.
1: Ik vind het best leuk, Taskmaster.
0: Ik vind het
1: heel erg afgezekerd. Maar ik moet er wel heel erg om lachen, moet ik zeggen.
0: Ja, het is niet een programma waarvan ik zeg, ik blijf er voor thuis.
1: Nee.
0: Maar het is, als je dan toch thuis bent en je zwemt er langs, dan kun je gerust even blijven hangen.
1: Vind ik ook van beste kijkers op zondagavond. Vind ik ook leuk. Gewoon simpele televisie over bloepers op televisie. Gekke dingetjes. Ik hou ervan.
0: Ja, dat weet ik. Jij houdt van dat soort simpele programma's.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar in Taskmaster hebben wij elkaar wel gevonden.
1: Dat, ja, vind ik een leuk programma. En voor de rest is er niet heel veel denderens leuk. Want je hebt nog steeds de Hanslers heb je nog steeds op televisie.
0: Oh, dat volg jij?
1: Ja.
0: Oh ja, vind ik inderdaad wel een programma voor jou. Jij hebt daar een band mee met die mensen.
1: Ik irriteer me eraan.
0: Dat vind ik helemaal niks voor jou.
1: Ik zeg steeds tegen mijn vrouw, zeg ik. We zijn niet getrouwd, maar ik noem me gewoon mijn vrouw.
0: Ja?
1: Ik zeg, luister schatje. Ik zeg, als jij zo was, weet je, had ik je geslagen. Ik sla nooit iemand. Ik heb nog nooit een man of een vrouw geslagen. Maar dan ga je toch slaan als je die vrouw hebt?
0: Ik vind
1: het niet te doen.
0: Nee. Ik zou. Nee, dat zou nooit mijn partner zijn geworden.
1: Nee, het is niet. En Kalpen natuurlijk, waar dit restaurant. Oh nee, sorry, Altea, waar dit establishment zich bevindt van de familie Hansen.
0: Ja.
1: Is natuurlijk een hele leuke stad. Vlak daarbij ligt eigenlijk een nog mooiere stad. Dat is Benidorm.
0: Benidorm, ja.
1: Benidorm,
0: hebben ze een partij bastards.
1: Ja, dat wil je niet weten. Wie daar ook woont, is een van onze allergrootste vrienden, woont daar.
0: Nee, woont hij in Benidorm?
1: Ja, Ronnie B. Ronnie van Bemmel woont in Benidorm. En Ronnie B., hij zat op zijn balkonnetje. Hij is naar beneden gelopen. Hij is op zijn luchtbedje gaan liggen. En hij heeft een nummer geschreven. Ja, Peter, het is een knijter.
0: Nee.
1: Het is echt. Het heet Benidorm, Benidorm.
0: Wacht even. Gaan we die nu al helemaal. Dit is wel nieuws hoor, wat je hier zo even. Dit is groot nieuws.
1: Dit is groot
0: Ronnie
1: nieuws.
0: Van B.
1: Ronnie van B.
0: heeft een nummer en dat heet
1: Benidorm, Benidorm.
0: Ja.
1: Hij is leuk. Het is echt een leuk nummer. Het is, als je van Chandra.
0: Onze luisteraars hebben er sinds 8 uur op moeten wachten. Ik vind dat we ze niet langer in spanning moeten laten.
1: De nieuwe single. Geschreven, geproduceerd en verwekt door Ronnie van Bemmel.
0: Wanneer komt Ronnie trouwens een keertje een audioquote voor ons inspreken?
1: Ik vind het een goeie. Dat gaan we sowieso in maart regelen. Maar we gaan het sowieso. Ik ga wel even ping. Wij willen
0: even,
1: gewoon.
0: Ja.
1: Misschien dat we hem volgende week eens in de uitzending kunnen krijgen. Als die.
0: Spreekt hij gewoon maar eventjes een paar leuke jingletjes in.
1: Ja, maar we willen hem toch ook in de lijn hebben?
0: Ja, natuurlijk.
1: Hey, hallo.
0: Ja.
1: Zeg maar, Ronnie.
0: Ja.
1: Ronnie. Ronnie, baby.
0: Ja.
1: Ja. Zullen we gewoon luisteren? Zullen we het gewoon doen?
0: Tuurlijk.
1: Zet even de achtergrondmuziek uit. Ben
0: dit moeten we van begin tot eind.
1: Van strak de plaat. Hele 2 minuten 48 als gifbeker. Je gaat hem wel luisteren, Peter. Zit je er klaar voor?
0: Kom maar.
1: Heb je je gordel om? Ja?
0: Sta er nou in, man.

0: Bam! Oh, lekker man.
1: Wat een jetser, wat een knijter. En ja, dat lekker, kan er ook alleen maar bij Ronnie vandaan komen.
0: Ronnie van Bibbelbins, onthoud die naam. Zegt, nou ja,
1: wij zijn fan.
0: Wij zijn vet. Bam! Oh, lekker man. Benidorm.
1: Wat een jetser, wat een knijter. En ja, dat lekker, kan er ook alleen maar bij Ronnie vandaan komen.
0: Ronnie van Bibbelbins, onthoud die naam. Zegt, nou ja.

0: Het moet jouw missie worden om een jingle door, Johnny, door Ronnie op te laten nemen.
1: Ja, Johnny mag ook, maar we doen ook Ronnie.
0: we willen eerst Ronnie en dan Johnny.
1: Nee, wat wel heel leuk is, hij zit dus in Benidorm. Hij heeft het al over die gebouwen die echt enorm zijn. Weet jij, en dat weet je misschien niet, er wordt daar het allerhoogste woontoren neergezet van Europa.
0: In Benidorm?
1: In Benidorm. Wordt 335 meter hoog.
0: Oeh, en, 110 verdiepingen of zo?
1: Ja, zoiets. Wat ook is, en dat is ook wel leuke feitjes over Benidorm. Ik vind het een verschrikkelijke plek, laat ik dat even opstellen. Benidorm heeft meer hotelkamers en verhuurplekken, laat me zeggen, voor woningen en appartementen dan Barcelona en Madrid bij elkaar. Het is echt gigantisch. Okay. Het is niet mijn stad. Ik rijd er altijd graag met een boog omheen. Maar dit is, het is echt gigantisch. En wat jij zegt, Benidorm Basis, wat je hebt, heb je nog steeds. Hè? Dus je kan er inderdaad van die scootmobielen kan je huren, van die 1- en 2-zitters. Wat wij natuurlijk gaan doen als we daar met die oude man zijn ergens in maart. Dan gaan we gewoon in zo'n 3-zitter gaan we gewoon
0: nice.
1: Gas op de plank. Gas op die lolly. Maar dat is Benidorm. En dat is, daar moet je van houden. Dus.
0: En hoe ver is Benidorm van Moreira?
1: Ongeveer 30 minuten.
0: Oh, dat is lekker dichtbij.
1: Ja, is goed. Je kan ook nog, als je wil, het openbaar vervoer nemen. Er is een tram die rijdt eigenlijk tussen Denia en tussen Benidorm. Gaat die verder? Nee, tussen Benidorm en tussen Denia. En dat dan is...
0: Voor de mensen thuis, Jeroen geeft nu aan dat er twee uiteinden zijn. Het ene uiteinde is Benidorm, ander is Denia. Ik vermoed dat, dit vertaal ik ook even voor de mensen thuis, dat Moreira er dan ergens tussenin ligt.
1: Ja, eigenlijk Teulada, wat eigenlijk de hoofdgemeente is van Moreira.
0: Ah.
1: Dat is eigenlijk één gemeente.
0: Precies, nou is het mensen thuis helemaal helder.
1: Helemaal duidelijk, ja. Nee, dat dus. Dus dat zouden we ook nog kunnen doen. Maar wij gaan er een leuke tijd van maken. Wij gaan er natuurlijk een verslag van maken voor jullie thuis.
0: Zeker.
1: Als we daar in maart ter voeten treden.
0: Een complete audioreportage. En ik begreep ook dat we daar een uitzending gaan maken.
1: Wij gaan opnemen. We gaan leuke dingen doen. Precies. Speciaal voor de Weekend Joen en Peter luisteraar. Want zij verdienen niet beter dan dat natuurlijk.
0: Er moet gewoon geluisterd worden. En we moeten kijken of we Ronnie een hand kunnen geven.
1: Ik wou net zeggen, dat moet toch zeker lukken?
0: Nou, we weten het niet.
1: Hij treedt altijd al op, zeker in Benidorm.
0: Het is een grootsheid.
1: Het is een grootsheid.
0: Of je dan zo dichtbij kunt komen.
1: Hij is heel druk, hè? Het maakt niet uit of het nou is in juli, augustus. Maar zelfs in september is deze man druk. Echt waar.

0: Ach, wat lekker. Earth, Wind and Fire.
1: Met, fire.
0: Met september. Het zou je niet verbazen. Het is de laatste donderdag van september. En dan is het even leuk om wat platen. Althans vinden wij leuk om wat platen te draaien. Die over september gaan. Zometeen. En we moeten eigenlijk. Ik zit te kijken naar de tijd. We moeten al richting het item van de archivaris gaan doen. Maar even als teaser voor zometeen wat we nog gaan krijgen. Een plaat waarvan ik denk. Nou, hadden ze dit in het verleden ook zo bedacht dat dit grappig was. We gaan ook nog luisteren naar Wet Day in September van Pussycat. Ik moest erop lachen.
1: Ik weet het, jij hebt weinig nodig. Maar ik zag de titel en toen moest ik ook even een intern gniffeltje langs laten komen.
0: Maar die komt straks nog voorbij. Het is natuurlijk, Sybrand is er helaas niet bij. Hij zegt dat hij een complete bijdrage heeft gemaakt. Dus ik probeer even één ding. Ja, dus wij zijn er klaar voor. Als jij er ook klaar voor bent, Peter.
1: Ik ben er klaar voor, kom maar.
0: Met z'n allen.
2: Yeah. Ja, het is alweer donderdag. Het is alweer de eerste donderdag van de week. En dat wil natuurlijk weer zeggen dat ik weer te gast ben in het programma van Weekend Jeroen. En Peter. Ik heb vorige week iets naar jullie opgestuurd. Ik kwam iets leuks tegen voor een Weekend Jeroen en Peter uitje. Dat is, we gaan schapen scheren of plukken. Ik was op de fiets van Baren naar Hilversum en halverwege die rit zag ik een bord aan de kant van de weg staan. Hier kan je melden voor het uitje voor het schapen temmen of schapen verzamelen, schapen plukken. Maar ik heb het nog jullie niet echt daarover serieus gehoord of we dat wel of niet gaan doen. Hè? Moet toch nog eens gaan bekijken. Goed, ik ben er vandaag niet levend. Dat komt omdat ik afwezig ben, wat op zich een hele goede reden is om er niet te zijn. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik jullie niet vergeet. Nee, het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik jullie vergeet. Zo kan het natuurlijk niet zijn. En jullie zijn volgens mij toch ook wel grote liefhebbers van boeken. Dat je denkt van, hé, ik heb thuis een boek. En als je boek uit is, dan haal je een nieuw boek. En waar haal je dat? In de bibliotheek.
3: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 jaar steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18.
4: 18.
3: Ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe.
5: All you need is BIEB.
6: De BIEB heeft meer jonge leden. Het aantal in de leeftijd van 18 tot 30... nam vorig jaar met ruim een vijfde toe. En dat is voor een deel te verklaren doordat driekwart van de bibliotheken korting geeft of gratis abonnementen aanbiedt aan mensen boven de 18. BIEB, BIEB, love. En bibliotheken hebben tegenwoordig ook echt een maatschappelijke rol.
7: En bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
8: Douwe Egberts koffie, lekkere koffie.
7: Om wat te leren, om een gesprek bij te wonen.
9: Hé, gezellig.
7: En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
6: En bovendien kwamen er vorig jaar 35 bibliotheken bij.
4: 35.
6: En er zijn er nu bijna 1300 in Nederland.
10: 1300.
11: Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 jaar steeg met ruim een vijfde. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de bibliotheek terecht en nam het aantal BIEBs in Nederland toe.
3: Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB.
6: Het aantal nam vorig jaar met ruim een vijfde toe.
5: Toe.
3: Dit was het NOS Journaal.
0: Emergency paging Dr. Beat. Dr. Beat.

0: The Dr. Beep. Duck, duck, buck, the beep. Ik wil toch weer onze archivaris enorm bedanken voor de enorme leuke bijdrage weer. En toch weer leuk dat hij inspeelt op alle activiteiten die op dit moment zijn. Rondom het lezen. Grappig, aan de ene kant heb je in dezelfde week het nieuws over het feit dat het lezenkwaliteit van de jeugd heel slecht is. En aan de andere tijd krijg je te horen dat de beeps meer populair worden.
1: Dus wat kunnen we daaruit concluderen? Dat oudere mensen meer naar de beep gaan?
0: Dat zou heel goed kunnen.
1: Dat is de enige logische mogelijke combinatie.
0: Ja.
1: Maar ontgaat het je dan even dat onze archivaris aan het begin van zijn stukje ook nog even een vraag aan ons stelde?
0: Over schapen. Ik wist niet eens, dat er stond, dat schapen scheren. Maar oké.
1: Ja, dat is in de appgroep langsgekomen. En daar moeten we nog even op reageren.
0: Ik heb al teruggestuurd. Schapen plukken, pluk de dag.
1: Schapie.
0: Ja, lekker. Ik hou van shawarma. Ik vind dat prima.
1: Jij houdt van vlees.
0: Ja.
1: Maar bovenal van shawarma. Blijkbaar.
0: Ja, lekker man.
1: Ik ga me ook aanmelden.
0: Ja, toch?
1: Ik wil me ook even aanmelden voor dat tacklepak van jou.
0: Ja, dat vond je ook grappig, toch?
1: Ja, was een erg leuk pak.
0: Ja, dat leg even uit aan de luisteraars die niet weten wat het is.
1: Je had een foto in de appgroep geplaatst van mensen in een opblaasbaar tacklepak. Een beetje zo'n pak. Je hebt ook van zo'n dinosauruspak.
0: Ja, maar dit is dan voor twee personen?
1: En dit is voor twee personen en allebei kun je dan een stukje van de tackle vormen.
0: Ja.
1: Leek me leuk.
0: Ja,
1: ik zag ons al rondwandelen in Benidorm. Ik
0: denk dat überhaupt terug te vinden is. Maar dat lijkt me inderdaad heel erg gezellig. Dus dat. We hebben zo meteen nog voor je het dobbelspel natuurlijk. Dat komt er zo meteen aan. Maar we hebben natuurlijk plaatjes. En we zitten nog een beetje in die September vibes. En je kan ook gewoon als bandnaam September hebben. En dan tel je gewoon mee vandaag. En dat is onder andere deze. Het heeft het over de band September. En ze huilen voor ons, Peter. They cry for you.

0: Ja, we waren al klaar. Je was lekker bezig,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, september. Het is een maand die mij wat doet. Ik kom er gewoon lekker in ook, weet je. Met al die plaatjes. Ik zit er lekker in.
0: Ja, het is ook de tijd om dat even voorbereiden. Je tuinwinter klaar te maken.
1: Ja, het gras moet nu vertroeteld worden.
0: Ja, dit is de maand om even nog een keertje verticuteren als je nog even wil.
1: Verticuteren is een van mijn favoriete woorden. Ja, verticuteren.
0: Ja. Zwaar werk, moet ik altijd zeggen, verticuteren.
1: Doe jij verticuteren?
0: Ik verticuteer zeker. Heb je
1: dit jaar al geverticuteerd?
0: Ik heb dit jaar nog niet geverticuteerd. Dat moet ik nog zeker doen. Ik moet eerst onkruid er even uithalen uit de tuin.
1: Ja, maar dat doe je juist door te verticuteren.
0: Ja, maar er zit van die grote stukken onkruid. Kan je beter gewoon even eruit trekken. Met wortel al heb je dat gedaan. Verticuteerde handel doe je een klein beetje kalk alvast erin. Wat mest doe je erbij. Ja. Even die grond even een kleine oppepper geven. Precies. En dan is het weer klaar. En dan gaat er volgend jaar kunstgras in. Dus is dat. Ja, we hebben besloten kunstgras te nemen.
1: Ja, nou, natuurlijk. Waarom zou je echt gras doen?
0: Nou, dat is heel leuk.
1: Alleen blijf je dicht met een stukje kunstmatig tapijt. Ja, ja, tapijt binnen, tapijt, geen tapijt binnen, want dat vinden we vies, maar dan doen we tapijt buiten.
0: Tapijt buiten, toch,
1: ja,
0: of niet?
1: Precies. Mensen die kunstgras hebben, ik zal niet zeggen dat ik geen hekel aan heb, maar ik vind kunstgras wel het ondergrens van een tuin hebben.
0: Ja, maar het is heel veel
1: voorbij
0: werk,
1: de ondergrens.
0: Maar als je niet vaak thuis
1: leg dan asfalt.
0: Nee, dat vind ik niet mooi.
1: Plaveien dicht.
0: Maar we doen het.
1: Waarom leg je dan een stukje tapijt in? Ik vind tapijt wat eruit zit. Nee, dat is zinloos. Ja. Kunstgras is voorbij de ondergrens van tuin.
0: Nee, dat, misschien wel aan de ene kant. Aan de andere kant zeg ik nee.
1: Voordat je verder gaat, je hebt het fout, maar ga verder.
0: Ja, het probleem is, wij zijn A, niet vaak thuis. Dus dan hebben we er weinig tijd voor om het netjes te houden. Dus en twee, wat ik niet wil is dat ik er, laten we zeggen, gewoon tegels in leg. Want dan kan de bewatering niet meer weg. Kijk, dit kan je zo maken dat er een soort worteldoek onder zit. Dat als het regen en zo nog lekker de grond intrekt. Weet je, zo goed. Ja?
1: Ja, dan kun je ook gewoon platte aarde doen.
0: Nee. Hè?
1: En dan eens in de zoveel tijd maai je het om.
0: Ja.
1: En dan heb je in ieder geval, dan loopt het water ook weg.
0: Ja, we hebben ook kunstgras in Spanje. Ja, want daar is het ook niet onderhouden. En daar heb ik iets voor moeten kopen. Ik wist niet dat het bestond. Dat is een kunstgrasbezem. Ik wist niet dat het bestond.
1: We hebben kunstgras, want dat is zo lekker makkelijk.
0: Ja.
1: Maar ik moet het even bezemen. Ja, ja. Heb jij al je kunstgras gebezemd? En, ja, en belangrijker nog,
0: en ook gestopt
1: ga uit. Jij het ook bezemen? Ja. Zie ik jou ook echt doen.
0: Heb ik ook gedaan. Ik heb daar foto's van.
1: Ja, ga jij ook je kunstgrasbezem als wij er zijn? Want dat wil ik heel graag zien.
0: Zeker. Zeker met de kunstgrasbezem. Dus een aparte bezem heeft een soort van... Ja, die haar, als je normaal een bezem hebt, heb je van die haren die recht naar beneden staan. Van die plastic. En hier staan ze een beetje gebogen. Ja. Zodat je, laten we zeggen, het vuil er een beetje makkelijker af kan krijgen.
1: Ja, precies. Maar zonder dat je je gras helemaal naar de galamise helpt.
0: Ja, je kunstgras.
1: Ja, precies.
0: Leuk, hè?
1: Zal ik gaan gooien met de dobbelsteen?
0: Nou, ik wou net zeggen, het is de tijd voor...
1: Drie keer gooien met de dobbelsteen.
0: Ja.
1: En ik heb de minuten dobbelsteen al gegooid. En die geeft een 5 aan.
0: Zo.
1: Ja.
0: Laat.
1: De tientallen seconden dinges is een 1.
0: Ja.
1: En dan hebben we de tientallen seconden.
0: Ja, die hebben we. Ja.
1: En dat is een 2. 5 minuten 2. 12.
0: 5 minuten 12, toch?
1: Ja, ja, 5 minuten 12.
0: Ik doe hem in het enorme grote... Oh, kijk, zie je een hele lange lijst. We beginnen met de Cats. Where Have I Been Wrong? Nou, dat was Peter net over kunstgras.
1: Celine Dion, goodbye.
0: Zo, Golden Earring, just a little piece. Little bit of peace, peace in my heart.
1: In my heart. James Brown, The Sex Machine.
0: Ach, weer een plaat over Peter. Kees Kraaien ooit For the Cross. Voor het kruis.
1: Even kijken. Richard Elliot, All Night.
0: Simple Minds, She's a River.
1: En Stars on 45, Stars on Stevie. Of ik gooi nog een keer, dat kan ook.
0: Nee, je moet hieruit kiezen.
1: Oh, ik weet niet. Ik geloof niet dat het jouw keuze zou zijn. Maar ik vind de Golden Earring op zich wel een
0: mooie plaat.
1: Een mooie plaat.
0: Het is een mooie plaat, toch?
1: Ja, maar je bent niet zo van de Golden Earring.
0: Nee, maar hij doet 5 minuten 12. En hij is gegooid. En is het prachtige. Just a little piece.
1: In my heart.
0: Van de Golden Earring. 5 minuten 12. Geniet even lekker.

Lieve luisteraars, mijn naam is prinses Beatrix van Oranje-Nassau. Ook ik ben een groot bewonderaar van Weekend Jeroen en Peter. Vanuit Drakenstein luister ik graag elke donderdag en vrijdag naar deze grootheden van Eemland 1.

0: En dat geldt ook voor mij, vriend.
1: Ja, dat hoop ik dat je bij september sneller mist Montreal. En zo komen we langzaam aan het einde van bijna weekendje Roene Peter.
0: Zo, het is jammer dat je deze had je moeten afkondigen. En zo snellen wij naar het einde.
1: Zo snellen wij naar het einde.
0: Van weekendje Roene Peter.
1: Het kan niet missen, mis Montreal. Dus dat. Maar ja, Peter, het is zover. September zit erop. En als september geweest is,
0: ja,
1: dan weet je.
0: Dan
1: weet je, oktober.
0: De oktobermaand is dat achter de deur.
1: Volgens mij is het de maand van
0: in een klein negligeetje.
1: Ja, ja. Ik heb het over Big Ribbon. Jij hebt het over negligeetjes.
0: Dat doet zo'n saxofoon met me, sorry. Ja. Dan raak ik van in de war. Ik heb ook niet eens gehoord wat je zei. Jij wilde over Pink Ribbon wat zeggen.
1: Ja, dat is de maand
0: we hebben
1: van
0: nauwelijks
1: Pink
0: tijd voor.
1: Ja, daarom.
0: Jij wilde nog even een serieus onderwerp aansnijden. In de laatste 40 seconden die dit programma rijk is.
1: Ja.
0: Neem de floor, vriend.
1: Ja, ik wou zeggen, Kenny G, eat your heart out. Weet je wel, dit is Richard Elliot met All Night.
0: En hoe lang kan hij dit volhouden?
1: Laat door. He can go on. And
0: all night.
1: And on. He can do it all night.
0: En ik neem aan dat dit het einde is van 2 uur van Weekendje Roene Peter.
1: Zeker. We zien je volgende week. Ciao, ciao.
0: Later.

0: bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
1: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
0: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziek als een klooplied doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harte.
6: Goedenavond, fijn dat je weer luistert naar deze aflevering van Gert-Jan gaat los. We gaan vandaag beginnen met een nummer van de Nederlandse band Betty Serveert. Deze band die dankt haar naam aan een boekje van de Nederlandse tennisspeelster Betty Steuven. Een bekende tennisster uit Nederland, uit mijn hoofd de jaren 70. En zij schreef een boekje, het Betty Serveert. En dat vonden Carol van Dijk en Peter Visser zo'n leuke naam dat ze dachten, we gaan een band oprichten. En die noemen Betty Serveert. In 1992 komt al een Pellermijn uit. Under the Surveys is een prachtig nummer dat erop staat.

Betty Zeveert, Under the Surveys. Ik heb Betty Zeveert een keer of 3-4 live mogen zien in Nighttown in Rotterdam, in de basement. Een keldertje in dat gebouw daar. Maar hele mooie concerten. We gaan naar een van de belangrijkste blueszangers die er geweest is. En dat is Muddy Waters. En Muddy Waters is ontzettend belangrijk omdat hij een schakel vormt tussen de akoestische blues waarmee hij begon en de elektronische, de Chicago blues, wat hij later ging spelen. Hij is ook erg belangrijk omdat hij een nummer heeft geschreven dat heet Rolling Stone. En daar hebben de Rolling Stones hun naam vandaan. En mensen als Eric Clapton en Jimmy Page van Led Zeppelin en Jimi Hendrix hebben allemaal gezegd dat ze schatplichtig waren aan Muddy Waters. Nou, in 1960 kwam het album uit Muddy Waters Sings Big Bill Brunzi. Dat is een akoestisch bluesalbum met onder andere het nummer Double Trouble.

Muddy Waters met Double Trouble. Echt heerlijke bluesmuziek, vooral voor 's avonds laat. Als je klaar bent met je werk en je wil eventjes ontspannen, even lekker zitten, dan zet ik graag een cd'tje van Muddy Waters op. 2025, ik ben allemaal in de war. Vorig jaar kwam het album Foxes in the Snow uit van Jason Isbell. En dat is een bijzonder album, want op dat album is eigenlijk maar één muziekinstrument te horen. Dat is de gitaar van Jason Isbell. Er zijn verder geen andere instrumenten. Het album is in slechts 5 dagen opgenomen. En op dit album probeert Jason Isbell de scheiding van zijn vrouw Amanda Shires te verwerken. Nou, of dat gelukt is, dat wil ik aan jullie overlaten. Luister maar, Foxes in Snow.

Jason Isbell met Foxes in the Snow. In november 2024 heb ik hem live mogen zien in Tivoli in Vredenburg, Utrecht. En vorig jaar februari was ik erbij toen hij speelde in Paradiso in Amsterdam. Jason Isbell alleen met zijn gitaar dus. Nou, het volgende nummer dat we gaan luisteren, dat is van de Engelse band Muse. En daar hoor je veel meer instrumenten. Een band die erg veel uit de kast trekt. Ze kwamen in 2009 uit met album Resistance. En daar staat The Guiding Light op.

Guiding Light van Muse uit 2009. Ik wil nu een nummer laten horen, The Civil Wars. En The Civil Wars, dat was een band die bestond uit Joy Williams, zij zong, en John Paul White. Hij zong ook en hij speelde ook nog gitaar. En dat deden ze echt op een hele goede manier. Ze hebben twee prachtige albums gemaakt. Maar toen kregen ze helaas ruzie, zowel op persoonlijk vlak als op creatief vlak. En toen stopten ze als band. Dat is erg jammer, ze hebben ze maar twee platen uitgebracht. Hun debuutalbum was Barton Hollow. Dat kwam uit in 2011. En op dat album staat het prachtige Girl with the Red Balloon.

Girl with the Red Balloon van de Civil Wars. Ik denk dat de meeste mensen bij Fleetwood Mac denken aan het album Rumours, waar Go Your Own Way op staat. Of aan het album Tango in the Night. Dat is lekker in het gehoor liggende poprock. Maar Fleetwood Mac begon als een echte Britse bluesband. En de leidende man was toen Peter Green. Die was van 1967 tot 1970 lid van Fleetwood Mac, de leider van de band. En die heeft echt prachtige bluesnummers gemaakt. Waaronder het nummer Love That Burns.

Dit is echt muziek om bij weg te dromen. Love That Burns van Fleetwood Mac. Uit de periode dat Peter Green daar de boel leidde en de gitaar bespeelde. In 1991 kwam het album The Soul Cages uit van Sting. En dat is een heel bijzonder album, een heel persoonlijk album. De vader van Sting die was overleden. En Sting die had niet zo'n goede band met zijn vader. Hij ervoer heel veel verdriet, heel veel pijn. Heel veel jeugdherinneringen uiteraard ook. Hij kwam in een writersblok terecht. Hij kon geen muziek meer maken. Kon niks meer schrijven. En hij heeft toen hard gewerkt om het allemaal toch muzikaal proberen te verwerken. Uiteindelijk geluk met The Soul Cage. En een prachtig album. En op het album staat onder andere All This Time.

All This Time. Best wel een verdrietig nummer. Het gaat over een jongen die heet Billy. En dat is eigenlijk een autobiografisch nummer. De vader van Billy die sterft. En dan zijn er twee priesters. En die willen dan de gebruikelijke katholieke rituelen uitvoeren. Maar Billy die wil dat niet. Hij zegt, ik vind daar geen troost in. Ik wil het lichaam van mijn vader liever aan de zee toevertrouwen. En dan zingt hij, All This Time the river float endless to the sea. Ja, hij bedoelt van een mensleven eindigt, maar de stroom van de rivier, de stroom van het leven, die gaat door. En daar vindt hij dan troost in. Ja, nogmaals een verdrietig nummer, maar ook een nummer dat me toch ook wel raakt. Nou, iemand die me ook altijd weet te raken is Sinead O'Connor, een Ierse zangeres. Ze stierf in 2023. Ze heeft een aantal prachtige platen gemaakt. Ik vind haar debuutalbum eigenlijk nog altijd wel het mooiste. Dat kwam in 1987 uit. The Lion and the Cobra heet het album. En er staan ook eigenlijk alleen maar mooie nummers op. En een van die mooie nummers is Just Call Me Joe.

0: of some trauma returning.
1: Sinead O'Connor met Just Call Me Joe van het album The Lion and the Cobra uit 1987. Jay Bennett was een Amerikaanse muzikant die enorm veel instrumenten bespeelde. En hij vormde samen met Jeff Tweedy de Amerikaanse band Wilco. Die hebben echt een aantal fantastisch mooie albums uitgebracht. Maar ze kregen ruzie met elkaar, Jeff Tweedy en Jay Bennett. En Jay Bennett werd uit de band gezet in 2001. Toen ging hij solo verder, heeft een aantal prachtige soloplaten gemaakt, totdat hij stierf in 2009 op slechts 45-jarige leeftijd. Een van zijn soloplaten is The Magnificent Defeat. En die kwam uit in 2006, 3 jaar voor zijn sterven. En daarop vinden we het nummer The Palace at 4 a.m.

The Palace at 4 AM van Jay Bennett. Ik denk dat ik in mijn cd-kast zeker wel 10, misschien wel 15 cd's heb staan van Supertramp. Maar ik moet bekennen dat ik het eigenlijk nauwelijks draai. Dat was vroeger wel anders, toen ik jaar of 20 was. Toen ging er geen week voorbij of ik draaide wel 1 of 2 cd's van Supertramp. Dus iedere keer als ik nu weer Supertramp hoor, dan moet ik weer denken aan de tijd dat ik als 20-jarige jongen om een zolderkamertje zat in Barendrecht. Dat was dan vaak na 12. Dus ik moest mijn koptelefoon opzetten, want iedereen lag al op bed. En dan keek ik altijd uit het raam en zag ik de kerktoren waar de tijd op stond. En ik kon wel heerlijk wegdromen bij die fantastische melancholische muziek van Supertramp. Dus ik ga nu mijn ogen dicht doen en ik ga weer denken aan de tijd dat ik als 20-jarige jongen om mijn kamer zat, luisterend naar Crime of the Century.

Ja, dat blijft toch echt wel heerlijke muziek. Supertramp, Crime of the Century uit 1974. En nu ik dit nummer weer zo hoor, dan neem ik me gewoon weer voor om morgen weer eens een ouderwets cd'tje van Supertramp op te zetten. Ik heb het slotte genoeg. We gaan naar 1999. Toen kwam Terry Lee Hill uit met het album Old Hand. En ik kom me voor dat je denkt, Terry Lee Hall, wie is dat? Nou, hij is vrij onbekend inderdaad. Hij is geboren in 1956 in Texas, in Amerika. Daar is hij ook opgegroeid, maar hij is later verhuisd naar Europa. En hij woont nu al een jaar in Frankrijk. Hij toert ieder jaar wat door Europa. En ik hoop hem ook hier te kunnen bewonderen. Old Hand komt dus uit 1999. Er staat een prachtig nummer op, Just Work.

Ja, Terry Lee Hall, tot een week of 4, 5 geleden had ik nooit van deze beste man gehoord. En nu ben ik de gelukkige eigenaar van 2 cd's van deze beste man. Dat is het leuke van muziek. Je komt steeds weer nieuwe bands tegen. Steeds weer nieuwe artiesten. En dat is een onuitputtelijke bron. De volgende zanger, die ken ik ook nog maar een paar weken. Dat is Jimmy Dale Gilmore. Hij was bandlid van de Flatlanders. De Flatlanders die heb ik ook pas een paar weken geleden ontdekt. Prachtige muziek. Jimmy Dale Gilmore die kwam in 1995 uit met het album Unplugged. En daar staat het nummer Hello Stranger op. En dat brengt ons bij het einde van deze aflevering. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik hoop dat de muziek bij was waarvan je dacht van hé, dat ken ik niet, maar wat is dat mooi. Zolang er nog muziek gemaakt wordt, is er nog hoop. Tot de volgende.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of het hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag, meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geeft u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien. Ik was zo blij als een kind.

0: κάπιεστε με. Κάπλας. Κάπλας. Ρεβρελάς. Φανιμπράν. Με λαμπέι και πούκλ. Κάπλας. Άωσε με βάτρ δίχτσα. Κάπλας. Κάπ, κάπ, κάπλας. Με ράφα ρεβρ. Ρεβρελάς. Φωμάνεσαι. Omgenade te vissen. Kaplaars. Kap, kaplaars. Kaplaars. Bent u niet doof? Rubberen laars. Kaplaars. Van die rubberen kaplaars. Maar dan wel waterdicht, trouwens. 65 gulden. Dat is geen geld. Kaplaars. Knappe kaplaars. Stien, trek jij mijn laars even uit. Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaarzen. Je bent er niet achterlijk. Kaplaarzen. Schat, trek jij mijn laars even uit. Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb je ook lieslaarzen? Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaars. Kap, kap, kaplaars. Bedankt voor rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber, rubber, rubber, rubber, rubber, kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten. Kaplaarzen.
1: De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.